0: regels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de EU. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Dat ook gezinnen met kinderen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek. Volgens Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zijn de mensenrechten gegarandeerd.
1: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle lidstaten om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog bekrachtigen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende raketten neergekomen. De stad ligt vannacht opnieuw zwaar onder vuur. Een gebouw van 9 verdiepingen staat in brand. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Volgens de Amerikaanse media heeft Trump in een telefoongesprek Netanyahu afgedreigd. Hij noemde de Israëlische premier knettergek en zei dat iedereen Israël haat. Het weer, vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden, vooral in de namiddag nog kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor wie stormschade of wateroverlast heeft. Ook de komende dagen wisselvallig weer met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: M&M Live.

0: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog tot 7:00 vanochtend is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De spontane actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Nama. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Oekraïne ligt opnieuw zwaar onder vuur. In de stad Dnipro zijn 4 doden gevallen en 5 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar zijn voorlopig 4 gewonden geteld, maar er zouden nog slachtoffers onder het puin liggen. Op zeker 4 andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in metrostations. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. Ze heeft een linkse regeringscoalitie gevormd en zal die opnieuw leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaaldemocraten van Frederiksen verloren die, maar bleven wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Poulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor de club, zegt Peter van den Bemt.
1: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: Het weer, vannacht nog opklaringen, ook nog kans op buien en mogelijk ook onweer, maximaal rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden, vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen nog wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
2: MNN.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan de terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw zwaar onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad Dnipro in het oosten zijn 4 doden gevallen, 16 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar viel zeker 1 dode en 20 gewonden. Op verschillende andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in de metrostations en de stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Tot 7 uur vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Directie en vakbonden hadden gisteren al overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Hoboken bij Antwerpen is gisteravond een gevecht ontstaan waarbij 10 jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht, maar de Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Het weer. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is dit.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat gebeurde onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn ook 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Nog tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Dat deden ze omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel hij precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt Peter van den Bent.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: Weer dan nog, we krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Nummer 1722 is geactiveerd. En ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: M&M Live.

0: Goedemorgen,
1: zijn wij.
2: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
0: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
2: Stuur het nu door in de app van M&M. Daar rijmt niet. Dat is jammer.

0: Luister.
1: Zomer-deals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomer-deals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Goedemorgen, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannie Kaart.
5: Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil. Sinds vannacht is er een actie bij de luchtverkeersleiders van Skies. Het personeel werkt nu niet uit protest over afspraken die zijn gemaakt rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Gisteren hadden de directie en ook de vakbonden daarover onderhandeld. En door dat centrum zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Luik kunnen zo'n 20 cargovluchten voorlopig niet vertrekken. En op Brussels Airport gaan zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. En de stakingsactie zou normaal nog een uurtje duren. In Hoboken in Antwerpen is gisteravond laat een grote vechtpartij uitgebroken waarbij zo'n 10 jongeren betrokken waren. Daarbij raakte ook 1 iemand gewond door een mes. Hij werd nog voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de reden was voor het gevecht. En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook al profvoetballer werd. Het geld investeert Courtois via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Het is niet bekend hoeveel geld Genk zal krijgen, maar het is wel heel belangrijk voor de club, zegt Sporza-collega Peter van den Bent.
6: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
5: Het wordt een wisselvallige dag met regen- en onweersbuien, waar de temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen wisselen wolken elkaar af met enkele buien hier en daar bij 21 graden dan.
4: M&M.
7: Op deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
4: Sander.
8: Dominic.
4: En Imaan.
9: Joe.
4: Doen van je. Opstaan. En ga.
3: Ja, goedemorgen deze tolle dinsdag. Welk lied kan jij nu gebruiken om die dinsdag aan te komen?

0: Met zo TS.
1: Ja, je zou denken Taylor Swift, maar nee.
0: Toy Story. Allee, en Taylor Swift eigenlijk, want het blijkt gewoon een samenwerking te zijn.
1: Ja, een samenwerking die niet zag aankomen en langs de andere kant dan toch weer wel. Want ze heeft een nieuwe country song aangekondigd. I Knew It. You, I Knew You. Ja, my wow.
0: Nog een keer.
1: I Knew It, I Knew You.
0: Ja, verkocht.
2: Opstaan en gaan.
1: Voor de nieuwe Toy Story film, Toy Story 5, dat dus in juni, ja, deze maand dus uitkomt. Hè.
0: Zit wel aan 5.
1: Ja, gek hè?
0: Ja.
1: En de grootste vijand nu is een iPad.
0: Oh, maar wel goed, ze zijn mee met hun tijd.
1: Ja, ja, zo van die iPad-kids.
0: Hey, goedemorgen trouwens, het is een dinsdag vandaag met dus ja, Toy Story en Taylor Swift nieuws. Maar voor de rest ook dezelfde twee vragen die ik altijd aan die maan stel op dit uur. De eerste, hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: Ik ben voor het eerst op de fiets gecatcalled geweest. Dat is... Ja, niet zo leuk. Maar nog nooit gebeurd. Als in, ik fiets iemand voorbij. Ja? Ik zie die persoon een halve seconde.
0: Ja?
1: En je roept. Ik dacht zo van, maar het is, ja? Het is 5 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Alleen niet dat dat op andere momenten normaal is.
0: Oh, maar
1: ik dacht van, raar.
0: Gek.
1: Om zo op de hoek van een straat te gaan staan en te gaan roepen achter mensen.
0: Ja.
1: Zat voor de rest, de outfit of the day is een short.
0: Ja?
1: Een crop top over mijn schouders.
0: Ja?
1: Een trui en een jas.
0: En dat is perfect.
1: En ik had het stikwarm.
0: Ah.
1: Maar het wordt super slecht weer vandaag.
0: Ja, ja.
1: Maar echt als in het noodnummer is afgekondigd.
0: Ja.
1: Dus,
0: deze namiddag vooral. Hè,
1: dat... Deze namiddag, ja. Dus ik zou wel oppassen. Na de middag intens neerslag. Regen, onweersbuien. Ja.
0: Ik zou zeggen, als je met de fiets naar het werk gaat, probeer er nog een halve dag van te maken en voor de middag thuis te zijn. Dat is mijn tip voor jou.
1: Ja, het wordt 22 graden, dus het is niet dat je echt kou gaat hebben. Je zal gewoon nat zijn.
0: Ja.
1: Zinnen, moeilijk vanmorgen.
0: Ja, dat is oké.
1: Ja.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht, weet je dat nog?
1: Ja, ik was in een vakantiehuisje.
0: Ah.
1: Ik weet niet meer met wie.
0: Huh?
1: Maar de toiletten waren heel raar.
0: Oh.
1: Dat waren geen normale toiletten. Het waren toiletten die ook in het midden van de kamer stonden, gemaakt van karton.
0: Oh.
1: En je moest die dan zo wat, dat was een doos, en dan moest je die zo wat open doen. En de flap die je opendeed, dat was dan zo de bril die je opendeed.
0: Huh.
1: En daar moest je dan in naar het toilet. Ja, en obviously is dat raar om in het midden van de kamer naar het toilet te gaan, dus dat ging niet.
0: Wauw.
1: Ja, daarover heb ik gedroomd.
0: Never a dull dream. Allee, goed.

0: Niels, zijn schoenmaat is 47,5.
1: Ah.
0: Dat is groot.
1: Grote voet. Ja. Zeg, iets anders. Het is gebeurd ook, hè. Je eerste muggenbeet.
0: Ja. Ja, het is gebeurd. En ik weet niet wanneer het gebeurd is. Want ik kwam hier toe op het werk.
1: Ja.
0: En ik had plots een kriebeltje.
1: Oh, oh.
0: En dan was ik zo van, dat is een muggenbeet.
1: Oh.
0: En ik weet dus niet of het in mijn kamer is gebeurd vannacht. Of onderweg op de fiets, kan dat? Of misschien hier? Op het werk.
1: Ze zijn er, jongens. We hebben het lang kunnen afhouden, maar ze zijn er.
2: Opstaan en gaan.
1: Kom, jong. Focussen op leuke dingen. Daan, dus schoenmaat 47 was bij jou?
3: Ja, ik heb wel even op grote voet.
1: Ja, nogal. Damn. Vind je snel makkelijk schoenen daarvoor?
3: Nee. Tenminste, je vindt wel eens makkelijk schoenen, maar niet degene die je wil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Welke kleur schoenen heb je?
3: Ik heb nu witte schoenen. Tenminste, ik heb nu zwarte schoenen, mijn werkschoenen, maar mijn eigen schoenen, dat zijn witte schoenen.
1: Ah, interessant. Maar dus werkschoenen heb je wel in die maand?
0: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Ah, goed, hè?
0: Zijn de werkschoenen met stalen toppen?
3: Gelukkig wel. Ja, zeker weten.
0: Top. Ik vond die altijd cool. Als ik die aan had vroeger als jobstudent.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik vind eigenlijk wel echt nog mooie schoenen.
1: Ja, dat is wel een vibe.
0: Wat ga je doen vandaag?
3: Niet dus eigen ding. Ik zit in de vrachtwagen onderweg naar de...
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. M&M Live.
3: Ik heb geen idee wat erin zit.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. M&M live.
4: Daan, we doen hem nog even zitten.
5: Opstaan.
6: Hey, maar goed. Hey. En gaan.
4: Zeker. Hoi.

0: de gekke wedstrijd is nog steeds bezig. Matthias stuurt nu in de app van M&M. Ik heb een vriend en hij heeft schoenmaat 50.
1: Damn.
0: Ja, dat is voorlopig het grootste dat we hebben.
1: Wat is jouw schoenmaat eigenlijk, Sander?
0: 43.
1: Oh, kleine voetjes.
0: Gewoon ook klein.
1: Gewoon een kleine Sandervoetjes.
0: Kleine of Sandervoetjes.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.

0: schat. De koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
0: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig.
2: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
0: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Pommel in Thijs en Wat een idee. Goedemorgen.
1: Hey, haha. M&M.
0: En proficiat dat je ook al zo vroeg wakker bent. De kans is wel groot dat je nu al wakker bent. Je blokradio gisteren hebt gemist hier op M&M. Ah ja. Dat is een nieuw programma voor alle studenten. Dat is met Robin Keijaert en Julie van den Steen. En ze vragen straks ook een song aan waarmee zij kunnen opstaan en gaan. Maar gisteren hadden ze Camille op bezoek en hebben ze al een beetje aan onderzoeksjournalistiek gedaan over de kat op haar albumhoes.
2: Oh. Ja, mijn kat zelf, die heeft eigenlijk een stuntdubbel. Ja, die verlaat het huis niet.
3: Ah,
2: nee.
3: Dus dat is niet moustache erop?
2: Ja, dat is zijn stuntdubbel.
3: En hoe heet die stuntdubbel dan?
4: Dat vraag je mij
5: eens. Een croissant.
3: Croissant of zoiets.
2: Was dat niet Simba? Ja, het was Simba, denk ik.
3: Ah, dat is Simba de stuntdubbel.
5: Ja. Krijg je net door dat het Simba was.
3: Inderdaad, het wordt bevestigd. Ja, het is Simba de poes. Ook een Britse kortaar.
2: Maar dat is ook de poes die meereed nu in de videoclip van u dat je weg bent. Die komt er even in.
0: Damn, een stuntdubbel voor een poes. Ik wil weten hoeveel die betaald krijgt, die poes. Vanmorgen krijgen we trouwens ook 5 bezoek. Aaron Blommaert en Zoe Levi, de Nederlandse zangeres waarmee hij zijn laatste single heeft gemaakt, die komen langs met live muziek. Maar we geven vanmorgen ook weer een nieuw finale ticket weg voor Harry Styles in London.
1: Oh yes, bye bye. Als je dat wil winnen, gewoon goed blijven luisteren. En mocht je nog niet hebben geregistreerd via VRT Max, dan zal ik dat nog snel even gaan doen. Dus VRT Max, even doorklikken naar M&M en dan op de foto van Harry Styles drukken. Wie weet word je later deze ochtend nog beloond.

0: Wij zijn Robin
1: en Julie
0: van Blokradio.
1: Hallo.
0: Vanavond weer Blokradio. En wij zouden heel graag een liedje aanvragen.
1: Ja, een liedje dat u direct goesting geeft om te studeren of wat dan ook dat je wilt doen.
0: Ik ga het even voorzingen.
1: Life after love of love after life?
0: Do you believe in block after block?
1: Au!
0: Best geknepen.

0: Sharon Believe. Er zijn al walravens die stuurt nog in de app van M&M.
1: I'm trying, Cher, I'm trying.
0: To believe in life after love of love after... Ja, een van die twee. 6:30 is het geworden, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, het vliegverkeer op onze luchthavens ligt nog altijd stil. En dat eigenlijk al sinds vannacht. De luchtverkeersleiders die staken en zijn vooral boos over afspraken die zijn gemaakt rond een nieuw digitaal controlecentrum. Waardoor er binnenkort minder luchtverkeersleiders nodig zijn. In Hoboken in Antwerpen is iemand gewond geraakt bij een grote vechtpartij met zo'n 10 jongeren. Hij is gestoken door een mes en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. En in Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. In Kiev is ook een groot appartementsgebouw geraakt van 24 verdiepingen. En daarbij zijn ook verschillende mensen onder het puin terechtgekomen. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer?
2: Het wordt wisselvallig met regen en onweersbuien bij zo'n 22 graden.
0: Hm. En je schoenmaat?
2: Schoenmaat?
0: Ja.
3: En wat is jouw schoenmaat?
2: 41.
0: Oké.
3: Okay. Oh. Kleine voetjes. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn geen zotte files vanmorgen.
0: Wat is uw schoenmaat misschien?
3: 39,5.
0: Dus dat zijn pas kleine voetjes.
3: Jij hebt zelf kleine voetjes.
0: Hey. Je schoenmaat en je song die je zo graag wil horen, waarmee jij kan opstaan en gaan, die zijn nog steeds welkom in de app van M&M.
3: Wat zou die zijn van Maxime?
0: Oh, dat is sowieso... 44. Mm. Misschien een 45 zelfs.
3: Mm. Ik gok ook op een 44.
0: Oh, oké. Okay.
4: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Ritchie, citroen, met Fran.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: zeg het niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
6: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droom.

0: weet je wat goed is? Dus Maxime is een model. Dus die staat op de modellensite Dominique. Daar kan je zo al zijn details vinden.
1: Oh, tell me everything.
0: Ah, wel, dus schoenmaat blijkbaar 43.
1: Oh, we zaten niet vernaast.
0: 184 centimeter hoog.
1: Ja.
0: Zijn waist is 80.
1: Ma.
0: Hips 98.
1: Dat zegt mij niks.
0: Bust 93.
1: Oké. Okay.
0: Haar blond.
1: Ma.
0: Ogen blauw.
1: Oh.
0: Zo.
1: Top.
0: Laatste update is van 2 juni 2026. Amai.
1: Wat?
0: Ah nee, dat zal er misschien automatisch op komen. Amai, maar er staat een datum op dat bestand.
1: Ah ja, want dat is vandaag.
0: Amai.
1: Het zou een beetje raar zijn.
0: Wauw.
1: Moest hij nu om 6:30 al bezig zijn geweest met...
0: Even updaten.
1: Even updaten.
0: Je weet nooit. Je weet nooit of de radio geïnteresseerd is. Stefanie, wat is jouw schoenmaat?
2: Maat 44.
1: Ah, oh, eentje groter dan Maxim.
0: Ja, ja, ja.
3: Opstaan en gaan.
0: Ja, ik weet niet hoe we op de schoenmaten gekomen zijn, maar ik vind het wel leuk. Het voegt zoiets toe, hè.
1: Ja, het is een extra laag.
0: Stefanie, wat zijn de plannen vandaag?
2: Werken.
1: Oh, wat doe je van werk?
2: Ik werk in een kinderdagverblijf.
1: Oh. Is dat makkelijker nu met het mooiere weer of moeilijker?
2: Ja, nee, dat is veel leuker.
1: Ah, okay.
2: Kinderen zijn rustiger, wij zijn rustiger.
1: Okay. Ik heb wel slecht dat nieuws, want vandaag slecht weer.
2: Ja. Wij gaan voor het zonnetje.
1: Ja, wat gaat regenen?
0: Ja, het gaat echt stormen deze namiddag.
2: Wij maken er het beste van.
0: Okay.
2: En we gaan de zon laten
1: Jij bent
2: schijnen.
1: Het zonnetje in huis.
0: Voilà, voilà.
1: Dus we moeten maar naar u kijken. Voilà.
0: Ja, ja, ja.
2: Voilà.
0: Ik kan je een goede song gebruiken om de dinsdag zeker aan te kunnen?
2: Ik zou heel graag Kryptonite van Three Doors Down horen.
1: Klassieker.
0: Ja, zeer goed.
2: Dankjewel.
0: Wanneer zijn de eerste kindjes daar?
2: Dat gaat elk moment zijn.
0: Oh, oké, dan gaan we u laten. En denk eraan...
3: Opstaan.
2: En gaan.
0: Hebla.
1: Zal
0: niet wegwaaien, hè.

0: berichtje van Sharon in de app van M&M.
1: Hip hip hoera.
0: Die stuurt, ik ben jarig. Mijn vriendinnen hebben mij zo net als verrassing wakker gemaakt om 24 uur naar Mallorca te gaan.
2: Wauw.
0: Gelukkige verjaardag, Sharon. Ook gelukkige verjaardag aan Melle. Dat is het neefje van Lisa Monique, die ook heeft gestuurd in de app van M&M. Die wordt vandaag 3 jaar. Ze stuurt, ik ben een trotse tante. Oh, proficiat. Maar ook luisteraar Lotte uit Turnhout is jarig vandaag.
2: Ja, eens kijken of ze wakker is en juist opneemt.

0: even opnieuw proberen?
1: Misschien wel.
0: Ja, gewoon.
1: Er kwam een gekke naam bij. Oké, okay, oké.
0: Okay. Vergeet alles wat hier net gebeurd is, oké?
1: Ja.

0: Hip, hip, hip.
1: Hoera.
2: Dag Lotte.
0: Goedemorgen.
2: Hey.
1: Goedemorgen en gelukkige verjaardag. Je wordt 28.
0: Dankjewel.
2: Ja.
1: Oh, 98. Goed jaar. Goed jaar, Lotte.
2: Is
0: ja.
2: Het?
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is van mij jaar ook. Oh, wat hoor ik daar op de achtergrond?
0: Dat is onze Sep. Oh. Op de achtergrond.
2: Oh.
1: Oh. Schattige babygeluidjes. Hoe oud is Sep?
0: Ja. 2 weken vandaag.
1: Oh, Lotte. Amai, zo leuk dat je... Oh.
2: Hey, Sep. Aangenaam.
1: Mijn eierstokken. Die zijn echt wild aan het gaan.
2: Oké.
1: Okay. Laat ik een beetje kunnen genieten van jouw verjaardag vandaag. Of wordt het vooral een beetje genieten van Sep?
0: Een beetje allebei. Een beetje rusten tussendoor, want we slapen nog niet zo heel veel.
2: Oh.
0: En voor de rest genieten van het gezinnetje vandaag.
2: Okay. Ik zal misschien even vragen. Hebben we je wakker gebeld?
3: Doe maar.
0: Nee, ik was al wakker van Sep.
1: Oh, maar Sep, sorry, maar die schattige babygeluidjes, dat ga ik echt voor de rest van de ochtend meenemen.
2: En Sep zat mee in het complot, hè, trouwens. Vandaar dat we wisten dat we konden bellen.
1: Ja. We kunnen jou ook iets geven, dat is een kakalender. Dat is een toiletkalender, dus een kalender dat je op het toilet kan hangen, vandaar ook de naam. En daarop kun je iedereen's verjaardag op invullen, waaronder ook bijvoorbeeld die van Sep, maar dan 2 weken ervoor, en die van jezelf of van al je vrienden. Dat is goed. Oh, maar ik ga
0: even... Ja, invullen.
1: Ja. Oh, dat is goed.
2: Heel goed.
1: Oh, sorry.
2: We gaan gewoon nog even naar de babygeluidjes luisteren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vertel het maar, Sep.
2: Doe maar, Sep.
1: En dan weten we het niet, hè?
0: Oh. Ik denk dat Sep kakken aan het produceren is.
2: Ja, die heeft de kakalender gehoord, natuurlijk. Ik zeg het, hij zat mee in het complot, hè. Allee, dat wordt een prachtige ochtend.
0: Hij heeft mij speciaal wakker gemaakt.
1: Oh, veel knuffels aan Sep, Lotte.
0: Samen met een supergeweldige metie. Die zat ook mee in het complot.
1: Oh, groetjes aan de metie, groetjes aan Sep.
2: Pak Sep. Bye, bye. Bye, bye.

0: New Religion. Hoe is het met de eierstokken?
1: Ze zijn terug oké. Okay. Ja.
0: Goed, dan kunnen we het hebben over concerten.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Er zijn veel wilde concerten tegenwoordig.
1: Wilde concerten?
0: Ja, je gaat meestal naar het concert voor de muziek natuurlijk, die daar wordt gespeeld.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig krijg je er ook heel veel drama en verrassing gratis en voor niks bovenop. Je hebt misschien al zo'n video's zien passeren op TikTok van afgelopen weekend in Amsterdam. Een plots huwelijksaanzoek tijdens een concert.
1: Oh, en die heeft dat afgewezen.
0: Ja, ja, man klimt op het podium, vraagt voor de hele zaal zijn vriendin te huwelijk. En het antwoord van die vriendin is eigenlijk de reden waarom het zo viraal is gegaan. Want ze is zo eerlijk. Luister even mee.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: En dan de applaus.
1: Speak your truth, ja. Queen. Zit je leuk?
0: Precies, Temptation Island. Maar er is dus nog meer. Er was in Australië, in Sydney, zaterdagavond, een concert van Justin Hurwitz.
1: Dat zegt mij niet zoveel, sorry.
0: Heeft een Oscar gewonnen, Imaan. Allee, voor zijn muziek in La La Land.
1: Oh, ja, wat?
0: Ja, dus die heeft een concert gegeven. En ja, het was dus de muziek van La La Land, van de film eigenlijk,
1: die
0: ze op
1: het
0: podium opvoerde.
1: Cool.
0: Ja, maar de pianist, die kreeg het niet zo goed. Die, na het eerste deel van het optreden werd hij heel ziek.
1: Oh.
0: En kon hij de show niet meer spelen. Dus de pauze begon heel lang te duren. Het publiek begon iets door te hebben. En ja, het zag er naar uit dat het concert ging worden afgelast. Want je weet dat misschien ook. In het verhaal van La La Land is de pianist wel bijzonder.
1: Ja, ja. Dat is,
0: je hebt de pianist nodig.
1: Ryan Gosling is de pianist. Ja. En de muziek draait rond de piano. Ja. Het is prachtig. Oh, dat ik dat nu niet wist dat hij zo heette. Sorry.
0: Hey, dat is oké.
1: Ik heb die plaat thuis liggen.
0: Nu, Justin Hurwitz die heeft dan gevraagd in de zaal van kan er iemand toevallig briljant piano spelen hier en invallen? En de 21-jarige Sterling Naza, die in het publiek zat, samen met zijn vriendin, die werd zo'n beetje aangemoedigd door die vriendin van doet dat gewoon. Je gaat dat later tegen je kinderen kunnen zeggen, dat is een vibe. En die is naar voren gegaan, heeft de pianist vervangen en heeft een fantastisch optreden gegeven samen met de rest van het orkest. Het was met 2500 toeschouwers en Justin zei zelfs dat het echt enorm goed gedaan was.
1: Ah, cool.
0: Effectief een goed verhaal voor de kinderen later.
1: Heel cool, ze moeten die gewoon als stand-by houden.
0: Voilà. Om dus maar te zeggen, ieder concert tegenwoordig is met zo'n gekke twist. Dus bereid je erop voor als je nog planning of concerten op de planning hebt staan binnenkort. Ja.

0: Imagine Dragons en de voorbereiding op deze namiddag, jongens. Thunder. Noodnummer wordt geactiveerd. Hè.
1: Maar het wordt ook wel 22 graden. Hè? Ja. En het kan ook een beetje opklaren lokaal.
0: Ja.
1: Moet nu niet doen alsof dat... Ik weet niet wat gaat gebeuren, hè, Sander?
2: Ja. Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor 555 euro. Alleen bij Mediamarkt.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
16: Honda. The power of dreams.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
17: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
18: Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil. Sinds vannacht is er een actie bij de luchtverkeersleiders van Skies. Het personeel werkt niet uit protest over afspraken die zijn gemaakt rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Gisteren hadden de directie en ook de vakbonden daarover onderhandeld. Door dat centrum zullen er op termijn ook minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Luik kunnen zo'n 20 cargovluchten voorlopig niet vertrekken en op Brussels Airport vertrekken verschillende vluchten later dan gepland.
19: Volgens de laatste informatie in die de operaties, effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
18: Ja, op dit moment zouden de luchtverkeersleiders in Zaventem wel weer aan het werk gaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9 uur. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen zijn zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden door een bestelwagen gisteravond. Er vielen verschillende gewonden en ook auto's raakten zwaar beschadigd. De bestuurder van de bestelwagen kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Waarom hij zo rondreed is niet duidelijk. De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie, waar eerder al veel kritiek op is gekomen, zeker omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Het akkoord over uitgewezen asielzoekers moet nog wel goedgekeurd worden door de lidstaten van de Europese Unie en door het Europees Parlement. Oekraïne is opnieuw zwaar geraakt door Russische aanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 5 doden en verschillende gewonden gevallen. En in de hoofdstad Kiev zijn 4 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is er ook brand uitgebroken en is er geen stroom. Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar ook profvoetballer werd. Het geld investeert Courtois via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Het is niet bekend hoeveel geld dat Genk zal krijgen, maar het is wel heel belangrijk voor de club, zegt Sporza-collega Peter van den Bent.
20: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
18: Thibaut Courtois investeert vandaag ook al in kleinere clubs in Frankrijk en in Spanje. Het wordt een wisselvallige dag vandaag met regen- en onweersbuien. Temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt, met hier zijn er daar ook enkele buien in 21 graden.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Antwerpen te vinden op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster, want daar ligt een obstakel op de weg. Verder ook nog een kwartier vanaf Haasdonk.
3: Check!
5: Hi, it's Harry Styles. What surprised you?
10: Oh, M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
17: in het Wembley Stadium

0: Ochtendshow. Dus Harry fans, zet je gsm op standje loeihard en neem zo meteen juist op als die afgaat.
1: En heb je thuis ergens een sleutel onder de mat? Of een bloempot? Of ligt er een ladder in je tuin? En ben je er nog wel verzekerd als ze bij jou inbreken?
0: What?
1: Daar kom ik op terug.

0: 7 over 7. Je mag een wens doen. Voilà, dat is gebeurd.
1: Ja, goedemorgen. Ook al wordt het wat slechter weer vandaag dan de afgelopen week. We krijgen regen, onweer, harde wind. Het KMI waarschuwt zelfs met code geel voor onweer in een groot deel van het land. Het noodnummer 1722 is actief. Je kan dus altijd daar naartoe bellen met niet dringende noodsituaties. Maar ook Maureen is al actief vanmorgen. Goedemorgen.
2: Actief is veel gezegd. Ik ben er.
1: Je bent er. Je hebt ook al iets gelezen vanmorgen.
2: Ja, ik wil graag beginnen met een vraagje. Staat er in de dag bij jullie ergens een raam open? Het zijn warme dagen.
0: Tuurlijk. Tegenwoordig, het zal wel zijn.
2: Als er niemand thuis is, niet. Nee. Interessant, interessant. Ligt er bij jullie ergens een sleutel verstopt, zonder een mat of een bloempot?
0: Nee.
2: Oh, dat vind ik verrassend.
0: Ah, bij jou wel.
2: Ja.
0: En nu weet iedereen dat hij naar de radio luistert.
2: Maar ik heb niet gezegd waar.
0: Ah.
2: Ah, voilà. Oké, maar goed, het zijn belangrijke vragen. Omdat, ze hebben iets te maken... Allez, of ze kunnen belangrijk zijn als je ooit slachtoffer bent van een inbraak. Ik heb die vragen zelf niet verzonnen. Ze komen van Win-Win. Die hebben net een artikel gepost over de meest gestelde vragen bij inbraken. Hm? Ik hoop dat jij ze nooit hebt moeten stellen. Maar ik overloop ze graag toch eens. Ah. Je kan er maar iets uit leren, denk ik dan. Hm? Goed dat jij je ramen sluit, maandje, als je weg bent. Want dat is dus effectief een superbeslissende factor. Deuren laten openstaan, ja, dat is lomp. Dat is redelijk logisch. Als je dat doet, dan ben je niet verzekerd. Hm? Maar als je dus weggaat en je laat een raam openstaan, ben je ook niet verzekerd.
1: Oh.
2: Ja, dus goed dat je die dicht doet.
1: Ja, ik woon op het eerste verdiep in Brussel. Dat ga ik niet.
0: Ja.
1: Dat ga ik niet.
2: Nu, er is wel één uitzondering. Als er iemand thuis is en het raam staat open, ja, of de deur staat open, dan ben je wel verzekerd.
1: Ah, kijk, voilà.
2: Top. Dus je kan nog altijd doen alsof je aan het slapen was toen er iemand inbrak. Hetzelfde geldt trouwens voor je auto. Je moet ook niet denken bij zo'n warme dagen, ik laat mijn ruitje een beetje openstaan. Ah,
1: natuurlijk niet.
2: Ja, mag ook niet, want dat telt ook als niet verzekerd. Tenzij je dan weer in een overdekte garage staat, dan mag het wel. Ja. Dat is toch raar? Ja. Een rare regel. Ja. Maar goed, als je dus wel je sleutels verstopt onder een mat of een bloempot, ja, dan moet je toch even je verzekering checken, want sommige verzekeraars zeggen ook, mag niet. Sommige wel. Even checken. Stel je sleutels worden gepikt op café en ze breken dan in. Huh? No worries, je bent gecoverd. Maar stel dat dat een week later gebeurt en je hebt nog altijd je sloten niet laten vervangen, niet gecoverd.
0: Ah, oh, amai.
2: Ja, je moet er maar aan denken, hè.
0: En
2: dan zo een typische. Ze zeggen toch altijd dat je geen ladder mag buiten laten rondslingeren, hè. Want als er dan wordt ingebroken, dat je dan niet verzekerd bent, dat is kwatsch.
0: Zeggen ze dat altijd?
2: Ja, dat is toch zo'n ding. Ja, okay. Allee, ik vind het grappig. Ja, dat is zoiets dat ik al vaak gehoord had. Misschien nog het meest interessante van allemaal. Je bent eigenlijk standaard verzekerd voor als ze bij jou inbreken, als er schade is aan je deur of aan je ramen of zo. Maar niet voor je spullen. Als je die ook wil verzekeren, dan heb je een extra verzekering nodig. En niet iedereen heeft dat, kan je dus best ook eens checken. Ja. En wat ik ook nog tof vond was, ja, als je dan spullen hebt die gepiekt zijn, ja, niet iedereen heeft nog bolletjes of facturen van die dingen, zeker als dat al ouder is dan een paar maanden, dan kan je ook gewoon foto's gaan zoeken, van op familiefeest of zo, en bewijzen van, kijk eens, hier, daar zo, zie je dat in de hoek?
1: Elke plaatsbeschrijving, want ik woon op een appartement in Co-House, hebben wij foto's genomen van alles dat we hebben.
0: Ah, ja.
1: Ja, dat was zo een beetje verplicht door mijn huisbaas. Hij zei, je gaat daar blij mee zijn.
2: Dat is even een
1: ambetant werkje, maar doe dat gewoon.
2: Ja, eigenlijk wel. Gewoon even, zelfs al is het een videootje, loop eens rond in je huis, dan heb je toch...
1: Ja, maar ook je kleren, hè.
0: Ah ja, god, zeg maar mannen.
2: Maar jongens, dan ben ik 3 weken bezig.
1: Weet jij hoeveel dat make-up kost? Als je dat allemaal optelt.
0: Zeg maar, al dat doen denken hier dat we aan het doen zijn.
2: Mama.
0: En dan nog eens die stormdreiging erbovenop.
2: Oké, wat is toch bij jongens.
0: Ah, oké. Okay.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: Alex Warren. Whether it's tonight or 55 years down the road. Ik was gisteren een beetje in de Warren.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik was daar thuis aan het kijken, as one does. En Waldek, de sympathieke Poolse wijnboer uit thuis, die was zo net iets te duidelijk over zijn sanitaire stop.
2: Ik ga kakken en daarna doen we direct voort, hè.
0: Ja, gek toch? Dus daarom dacht ik doe even dit hier.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die iets te open praten over hun wc-momenten. Ik kan al vertellen dat onze Charlotte Siebe geen goeiemorgen krijgt hier vandaag, want ik hoorde dat ze dit onlangs in een podcast zei.
4: Ik ga naar het toilet, maar ik zeg al wat ik daar ga doen.
0: Ah ja.
4: Ja, ik moet even nummer 2 of ik ga even dat doen of ik moet pipi doen. Of ik zeg altijd erbij wat ik ga doen.
5: Ja.
4: En ik kom ook meestal terug met een verslaggeving. Dus ik heb daar echt geen schaamte over.
0: Maar hoe zit dat bij jou? Is het met heel veel details of net niet? Laat het weten in de app van M&M, liefst zonder al die details.
6: Ja. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Tot en

0: 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel. Humo!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Win jij binnen een kwartier €50 concerttegoed? Waag straks je kans bij de

0: Ik ga kakken en daarna doen we direct voort, hè.
1: Oké. Ben je een kleine Baltic of krijg je een goeiemorgen van mij?
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die te open praten over hun wc-momenten. Ja.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Het is zoals Luc zegt, geen topthema als je smakelijk wil ontbijten. Maar we gaan niet te veel in detail treden.
3: Nee. En ik ben ook wel blij eigenlijk dat ik met jullie werk, want jullie doen dat niet echt. Hè?
1: Nee.
3: Dat is waar. Nee, mijn zus doet dat wel. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
1: Huh?
3: Ja, dan zegt hij ook zo echt heel van smakelijk. Zo van... dan zegt hij echt zo van... Kakam.
1: Dat is dat West-Vlaams.
3: Dat is West-Vlaams. Ja. En dan heeft hij ook al eens gevraagd of ik een foto wil zien.
1: Maar...
3: En dan ben ik zo van, nee. En dan zeg ik zo van, waarom wil ik daar een foto van zien? Zegt u, dat doe ik soms met mijn vrienden.
4: Ja, ik heb dat ook al gehoord, dat mensen WhatsApp-groepen hebben en dat die een foto van hun nummer 2 naar elkaar sturen.
3: Maar allee, waarom zou dat doen? Ja, Thomas die stuurt, ik werk enkel bij vrouwen en kom groen van de wc-verhalen. Oh. Cliff, hoe zit het bij jou? Vertel jij daar plastisch over of niet?
5: Wel, ik ga nu niet tot in het detail, maar ik laat wel de mensen weten van, goh, ja, het was een zwaar bevalling of het was redelijk gewoon.
1: Redelijk gewoon.
3: Wie zijn de mensen? Ja. Tegen wie vertel je dat allemaal? Goeie vraag.
5: Wel, tegen de familieleden, dichtste familie of de vrienden of de collega's, dat ik zeg van, ja jongens, eventjes niet naar het toilet gaan, een half uurtje wachten, want ik heb gisteren nogal iets pikant gegeten. Zo van die dingen, maar ik ga nu geen foto's van nemen, maar zo de details,
4: ja.
5: Een beetje...
1: Ja.
3: Maar zelfs bij jouw collega's, wat doe je van werk?
5: Ik ben koeltechnicus.
1: Ah ja.
4: Ja. Maar het is wel beleefd dat je het zegt. Want dan weet je ook van, kijk, die toilet moet ik even niet gebruiken. Dus het is, ergens heeft het ook wel een beleefd...
1: kantje. Ja, zwaar.
4: Ja, zo had ik er nog niet over nagedacht.
3: En zijn er al mensen, Cliff, die hebben gezegd van, ik moet dat eigenlijk echt niet weten?
5: Nee, er wordt er soms wel een keer om gelachen. Dat is gewoon van, ja... Ik weet niet, ik denk dat van de persoon afhankelijk is dat je zo wat aanvoelt, ze kunnen het verdragen of niet. Dat je dat zegt, maar tegen andere mensen misschien een beetje wel gereserveerd blijft.
3: Ja, je hebt mensenkennis, dat snap ik. Pierrot, jij bent een beetje hetzelfde als Cliff, hè?
6: Ja. Het gaat er soms echt over.
1: Ah.
6: Dat is vooral tussen kameraden dan, maar heel dichte kameraden. Dan is dat soms echt praten over wat we de dag ervoor hebben gegeten.
1: Ja.
6: En dan vergelijken.
1: Normaal is.
6: Van foto's ook.
4: Dus jij bent echt zo'n WhatsApp-groep type met foto's dan?
6: Het is eigenlijk gewoon privé tussen, individueel tussen alle kameraden. En dan durven we ook al eens praten over andermans. Ja, kijk.
1: Oké.
4: Okay. Kijk, het is soms niet slecht dat je daar eens naar kijkt, hoe dat het eruit ziet.
3: Om te weten of je nog gezond bezig bent. Gezond om mee te nemen dat het ook...
4: Of die details moet delen. Maar, daar kunnen we nog over discussiëren.
1: Ik vind niet dat we dit heel hard moeten aanmoedigen, zoals we nu aan het doen zijn.
3: Ja, Jasper stuurt wel nog in de app van de M&M, dus misschien iets voor jullie, Pierrot en Cliff. Poepmap is een leuke app met de vrienden. Poepmap.
1: Neem het mee. Ons cadeautje voor jullie. Bon! Goedemorgen!

0: en Rude Boy. Lindsay wil weten wanneer Aaron Blommaert en Zoe langskomen. Nog een half uur. Om 8 uur zijn ze hier en daarvoor hebben we ook nog een drukke planning. Straks €50 concertengoed die we gaan uitdelen. En we gaan ook een finalist opbellen voor de Harry Styles concerttrip naar Londen. Als we je straks iets voor 8 uur bellen, neem dan zeker meteen op met...
1: We belong together.
0: Of, allez, je mag dat zelf invullen zoals je wil. Maar
2: mag
0: gewoon,
2: ik ook zeggen, hè.
0: Ja,
2: of, mag ik het zeggen.
0: Gewoon dat je zeker meteen daarmee opneemt. Heel belangrijk. Straks. Eerst, ja, het is 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, het vliegverkeer in Zaventem is hervat, maar er zijn nog altijd wel vertragingen en geannuleerde vluchten. Nu, sinds vannacht voerden de luchtverkeersleiders een onaangekondigde actie uit. In Luik, Oostende en Charleroi gaat die actie wel nog door tot 9:30 van morgen. Europa heeft een deal om mensen die geen rechten hebben op asiel als sneller het land uit te kunnen zetten. Als ze worden afgewezen en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden, ook in landen buiten de Europese Unie. En in Oekraïne zijn al zeker 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen vannacht. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad Kiev is er brand uitgebroken en is er ook geen stroom. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
4: Morgen. We worden flink nat vandaag met deze ochtend al een aantal buien. Dan een drogere periode met opklaringen. En dan in de namiddag en vanavond felle buien met onweer, veel regen en forse windstoten. Temperaturen vandaag rond 20 graden en een goed voelbare zuidwestenwind. Ook morgen en donderdag wisselvallig weer met buien en vrij veel wind.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar richting Gent moet je een kwartier extra rekenen. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is een rijstrook dicht door een ongeval. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je ook een kwartier in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. En op de N16 van Mechelen naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Blaasveld. Naar Brussel dan op de E40 25 minuten vanaf Haasrode vertragen. Dat is bovenop de vertragingen die je elke dag op de weg vindt.
6: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Handig als je deze week bijvoorbeeld naar de laatste K3 Originals concerten zou gaan in de AFAS Dome. Binnen 5 minuten spelen we opnieuw onze M&M hitquiz en jij kan die winnen met 3 juiste antwoorden. Als je wil meespelen, kies dan nu een vragenthema voor jezelf uit. Voor zometeen.
5: Een beetje metal in popsongs. Doe het zoals... Vriendschap.
0: Oh.

0: van Zeebrugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
5: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van

0: John met Turn the Lights Off. Schrijf ik het toch, hoor. De finale plaats voor Harry Styles. Londen. Komt dichterbij, jongens. Eerst even dit, hè.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Dat is onze muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Maarten Krokaert, 23 jaar, uit Halle.
2: Goedemorgen, Maarten.
3: Hallo.
2: Goedemorgen. Zeg, Maarten, het is nog vroeg op de dag, maar wil je voor mij al eens piepen op je stappenteller?
3: Nee. Zijn er nog niet zoveel, maar er gaan bijkomen.
2: Oké. Van waar heb je... Want ja, je hebt eens gestuurd dat je 10.000 stappen per dag doet. Van waar ben je ooit op dat idee gekomen?
3: Hallo. Gewoon zomaar.
2: Gewoon zomaar. Dat is gezond. En lukt dat je elke dag?
3: Ik doe mijn best.
2: Oké. Dat moet je ook doen voor de hitquiz trouwens.
0: Ja, eerst en vooral een thema uitkiezen. Dit waren je opties van morgen.
4: Een beetje metal in popsongs.
2: Doe het zoals... Vriendschap.
0: Oh. Wat heb je gekozen?
3: Ik heb voor vriendschap gekozen en ik denk dat ik het nummer al door heb.
0: Oké. Dat belooft, want effectief, de eerste song die je nu hoort, heeft iets te maken met die eerste vraag die je straks krijgt. Dus luister goed.
4: De M&M.

0: Toasting.
1: Ja, al te zeggen.
2: Allee, we gaan spelen de M&M Hitquiz met Maarten Krokaert uit Halle.
3: De M&M Hitquiz.
2: Maarten, de eerste song, was een beetje oké, naar je gevoel?
4: Het was niet wat ik had verwacht.
2: Ah, dan toch. Ja, bon, drie vragen die je juist
4: ik
2: moet beantwoorden.
4: De vriendschapskant.
2: Ah, tuurlijk.
5: Het thema vriendschap zou zeker wel kunnen. Ja. Misschien komt het er nog aan, Maarten. You never know.
2: Drie vragen, hè. Er is altijd een kans. Maar bon, die eerste vraag gaat dus wel over het lied dat je net te horen kreeg. Je hoorde Count On Me van Bruno Mars. En Bruno Mars is natuurlijk een hele goede vriend. Of toch zeker volgens de songtekst. Noem één scenario uit die songtekst waarvoor je op Bruno Mars kan rekenen om jou te helpen.
4: You always have a shoulder when you cry.
5: Ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, ja.
5: Wanneer je aan het wenen bent, dan heb je een schouder voor Bruno Mars. Hij helpt je ook wanneer je stuck in the middle of the sea zit. Of lost in the dark and you can see. Of wanneer je aan tassen en aan turnen zit in je bed en je kunt niet in slaap vallen. Of als je vergeet hoeveel dat je voor mij betekent.
2: Okay.
5: Dan is Bruno Mars er om je te helpen.
6: Bruno toch.
5: Bruno.
2: Tweede vraag, jongens. Goed bezig. Die gaan we niet zelf stellen trouwens, maar wel andere besties.
7: Hallo, wij zijn de Romeo's en wij zijn echt vrienden voor het leven.
8: Ja, en we zijn er ook altijd voor elkaar, jongens. De zuste. Hé, mannen, dat doet mij aan iets denken. Van welke Amerikaanse serie is dit de intro?
9: So no one told me life was gonna be this way.
4: Friends.
5: Daar klopt. Ja, I'll be there for you van de Rembrandts.
2: Mm-hmm.
5: Friends, hè. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. Of course.
2: Oké, Maarten, laatste beslissende vraag. Een van de meest iconische vriendschapssongs ooit werd in Liefde voor Muziek nog gecoverd door Natalia. Luister even mee.

0: maar van wie was het origineel?
1: Kari.
2: Maar natuurlijk, het is Willem Alexander.
0: Welk concert wordt het?
1: Ik ben aan het twijfelen een beetje.
0: Oké.
2: Okay. Tussen?
1: En nog niet veel. Ik denk langs één kant een bazaartje vroeg of laat.
0: Okay. Ja, tuurlijk. Altijd course. Goed. Ja. Ja.
1: Maar dan ben ik ook aan het denken van, is er geen grote naam binnenkort?
0: Ah, ja.
2: Binnen exacte maand bijna ga ik gaan kijken naar Bruno Mars, Maarten. Als daar nog tickets voor zijn, ik denk, je gaat erbij willen zijn.
0: Ja, dat is wel in het buitenland. Maar
2: dat is wel in Nederland, maar ja.
0: Oké. Neem het mee in de overweging. Maar in ieder geval, heel veel plezier met je toekomstige concert. Hupsa. De vragen in de hitquiz die zijn op. Maar toch nog één vraagje voor jullie, jongens. Met welke woorden moet je straks opnemen als we je bellen voor het finale ticket voor Harry Styles?
3: We belong to...

0: gestuurd. Het is toch altijd plezant als je zo een liedje hebt verpest voor het leven. Ik hoor nu altijd... Sava mij komt. Goed.
1: Maar als dat niet komt...
2: De M&M Ochtendshow.
1: Hey? Ja, ik hoop dat het goed gaat met de kont van Sarah.
0: Ah, ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat het goed gaat met iedere kont die nu aan het luisteren.
1: Voilà. Ja. Oké.
0: Okay. Sinds gisteravond, jongens, hebben we een gloednieuw programma hier op M&M. Om 6 uur 's avonds is er M&M Blokradio voor alle blokkende studenten. Ook vanavond terug trouwens. Het is met Robin Keijhaard en Julie van den Steen. En het zijn ook zij die nu donderdagavond de grote finale gaan spelen van onze Harry Styles-wedstrijd. Want we geven hier op M&M een trip naar Harry Styles in Londenweg. Inclusief vervoer en overnachting, alstublieft.
3: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
4: Ja. That was fun.
0: Om donderdag bij die finale te zijn, om die te kunnen spelen, moet je natuurlijk wel eerst finalist zijn. En daar kunnen wij nu eigenlijk voor zorgen.
1: Ja, er staat een telefoonnummer klaar die wij mogen bellen. En als jij je hebt ingeschreven via VRT Max, dan kan dat telefoonnummer van jou zijn. En dan moet je, superbelangrijk, opnemen met We Belong Together. Nog even ademen tegen de stress. En here we go.
5: We belong together.
1: Bronte, jij krijgt een finale ticket.
5: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, waarom hoop jij zo hard op die concerttrip?
5: Ik ben altijd al fan geweest in het middelbaar. Ook wel een echte fangirl. Een beetje gênant, maar ik geef het toe voor de ticketten. Binnenkort ga ik ook trouwen. En mijn vriend is ook heel erg fan van het laatste plaatje van Harry. Dus het zou een heel leuk cadeautje zijn voor ons.
1: Ah, oh, zo leuk. Om er samen al een begin van een huwelijksreisje op te maken. Is de openingsdans dan toevallig ook Harry?
5: Nee, die ligt eigenlijk nog niet helemaal vast. Dus daar moeten we dringend werk van.
1: Dat zou meant to be zijn.
5: Misschien worden we geïnspireerd.
1: Ja, voilà. Ja. Exact. Maar superveel succes alleszins donderdagavond tijdens de finale bij Robin en Julie. Want die tickets die kunnen bij jou zijn.
0: Mm-hmm. Straks.
5: Okay, heel fijn, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Straks is Club Kout er ook weer vanaf 4 uur. Als je daar opgebeld wordt door hen, dan kan je de volgende finalist worden. Dus mocht je er nu niet bij zijn, dan moet je niet opgeven. Jongen.

0: Dit live in Londen. Dat gaat niet slecht zijn. Volgens mij een potentiële openingsdans. Maar bon, dat zien we dan wel als ze wint. Hè. Onze finalist van de juiste. Ja. De volgende zijn, hè. VRT Max, je inschrijven op de M&M kanaalpagina.
1: Het is zo simpel. Hè. Ja. Gewoon even zeggen waarom je wil gaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Kan alles kan goed zijn.
2: Redenen genoeg. En Harry Styles live, ja, die ga je niet enkel in Londen horen, maar ook straks in de M&M ochtendshow.
0: Ah, ja.
1: Oh,
0: dat is waar.
1: Nee, mij niet tegelijk.
0: Jawel.
1: Nee. Ja, vooral duidelijkheid, ik ga dus straks een cover brengen, want dat doe ik wel eens vaker op dinsdag. En ik dacht, ja, het is Harry Styles week, dus ik doe Harry Styles. Ik kan al zeggen dat ik gekozen heb voor een nummer dat ik hem zelf al een beetje weer vergeten was of zo. Niet zijn meest populaire nummer.
2: Ah, dus geen van het afgelopen album, een oudere.
1: Ja.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Ja, bon, er komt dus live muziek aan van de vrouwelijke Harry Styles van M&M zijnde Maureen. Zo meteen.
1: Maar niet alleen van mij, hè?
0: Nee. Schoon bezoek op de planning hier.
3: Dit komt er nog aan.
4: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: We krijgen bezoek van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze brengen straks hun duet Tranen van Goud live bij ons. Gaat de moeite waard zijn.
2: Ja, en er is ook een oude bekende die we terug eens moeten bovenhalen. Eentje met potentieel stoute vragen. Maar ze komen niet van ons.
0: Heb je het over onze stomme vragenpot die we straks bij hen gaan gebruiken?
1: Misschien.
2: Maar dat is dus voor na 8 uur. We hebben nog Jerry Roll voor je met I'm Good. Woo! En dan nog een beetje Prada van Casso en Ray. Goedemorgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: De manier waarop wij met verlies omgaan, dat is een gedachte die heel hard in onze cultuur zit. Je gaat door. En dat is ook heel mooi. Je valt en staat weer op. Maar de manier waarop dat je opstaat, is eigenlijk heel, heel, heel belangrijk.
0: Op VRT1 in Door de Bomen zoekt Joke de Vink de stilte van het bos op. Op VRT Canvas valt hopelijk niemand stil in de derde kwartfinale van Campus Cup. En op VRT Max kan je keihard meebrullen met Pommelien Thijs in de AFAS Dome. Veel kijkplezier.
2: Dankjewel. Jij ook. Veel kijkplezier.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
2: Goedemorgen, het is 8 uur.
0: VRT Nieuws.
2: Met Yannick Aerts.
6: Het vliegverkeer of Psaventem is hervat. Er is hinder voor het vliegverkeer op onze luchthavens door een actie bij de luchtverkeersleider Skies, die niet was aangekondigd. Ze hebben het werk neergelegd vannacht uit protest tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, omdat er op termijn dan ook minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Door de actie zijn er vluchten geannuleerd of vertraagd. Op Psaventem zijn ze wel opnieuw aan het werk gegaan. Op de andere luchthavens gaan ze nog door tot 9:30 vanmorgen. Op Brussels Airport liepen zo'n 30 vluchten vertraging op.
7: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
6: In Hoboken in Antwerpen is gisteravond laat een jongere neergestoken tijdens een vechtpartij. Zo'n 10 jongeren begonnen te vechten en één van hen trok een mes en stak een andere jongen neer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kon voorlopig nog niemand oppakken. Het gerecht in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof, want op hun telefoons werden foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen die dieven en de roof in het Louvre. De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie, waar eerder ook al veel kritiek op gekomen is. Zeker omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Maar Europese parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, zegt dat de mensenrechten gegarandeerd zijn.
8: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen. Maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
6: Het akkoord over uitgewezen asielzoekers moet wel nog goedgekeurd worden door de lidstaten van de Europese Unie en door het Europese parlement. Oekraïne is opnieuw zwaar geraakt door Russische aanvallen. In Dnipro in het oosten van het land zijn al zeker 6 doden en verschillende gewonden gevallen. In de hoofdstad Kiev zijn 4 mensen omgekomen en op verschillende plaatsen daar in de stad is brand uitgebroken en is er ook geen stroom. Het wordt een wisselvallige dag met regen en onweersbuien en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in de loop van de dag hier en daar enkele buien en dan 21 graden.
9: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 naar Frankrijk vertraag je een 30 minuten extra van Deerlijk tot aan het parkeerterrein in Marken. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Op de E403 naar Brugge een kwartier van Torhout tot de E40 en op de E40 naar de kust 20 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. In Erpenmeren staat ook een defect voertuig op de rechter rijstrook, dus daar ook rekening mee houden. Op de E17 van Antwerpen naar Gent 20 minuten van Lokeren tot Destelbergen en dan naar Antwerpen extra files op de E19 een 30 minuten vanaf Sint-Job. Richting Gent op de Antwerpse ring 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is 1 rijstrook dicht voor een ongeval. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je 20 minuten in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Blaasveld. En dan naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40, een 30 minuten vanaf Haasrode.
2: Ja, dat was het al. Slecht moment om te beginnen over dat stormweer dat er deze namiddag zit aan te komen, zeker?
10: Hou u kalm.
2: Oké.
10: Is nog niet zo.
11: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt.
10: Zeg, waar zijn mijn oortjes?
11: Zijn je die nu weer kwijt?
10: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
11: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.
2: Ja.

0: show. Zometeen hebben Aaron Blommaert en Zoe Levi op bezoek. Ze gaan voor ons zingen. Meer bepaald hun nieuwe duet Tranen van Goud.
1: Ja, maar ook Maureen gaat voor ons zingen. Ze covert dit uur een song van Harry Styles. En de rest babbelen we gewoon. Het wordt geen musical.

0: Getrouwd, hè? Sinds dit weekend, Dua Lipa. Er stonden vandaag nog wat details over de trouw die naar buiten zijn gekomen in het nieuws.
1: Ja.
0: Het was peperduur. Het was met een miniconcert van Elton John.
1: Wauw.
0: Donatella Versace was er, had 26 trouwjurken mee, waaruit ze dan eentje mocht kiezen. En het wildste van al, het feest was gedaan om 1 uur al. Dat was de eerste.
1: 'S Middags?
0: Nee, 's avonds.
1: Ah,
0: maar dat is vroeg toch?
1: Maar dat vind ik niet slecht.
0: Ah, echt?
1: Zo, je weet, het duurt maar tot 1 uur, dan moet je echt alles geven.
0: Ik neem het mee voor een eventuele toekomstige trouw.
1: Guys, pak even zakdoekie.
0: Oh.
1: Het is met huilen nu, want Aaron Blomhardt is er.
2: Oei. Oei.
1: Nee, meestal is dat met tranen van het lachen, maar deze keer is ook met tranen van goud. Het is de titel van zijn nieuwe single en daarvoor heeft hij ook schoon volk mee, want het is een collab met Zoe Levi, recht van dat nieuwe album Oorsprong. Goedemorgen, guys.
2: Hey.
1: Oh, wauw, wat een mooie handshake.
2: Lang opgeoefend.
1: Ook een secret handshake al.
2: Ja.
1: Oké, top. Ja, Aaron, waarover gaat jullie song?
2: De song gaat over toch wel een break-up, maar eigenlijk gewoon mensen die uit elkaar gaan. In het algemeen afscheid nemen van iemand, maar zoals de tegenwoordig heerst zo wat het gevoel van, meestal als het gedaan is tussen twee mensen, dan van elkaar nooit meer te zien.
0: Ja.
2: En daar alleen maar negatieve dingen over te kunnen zeggen.
1: Mm.
2: Wij kijken daar anders naar, zo meer van, het heeft mij ook wel veel geleerd, het heeft mij veel gebracht. En het heeft moeten gebeuren voor een reden.
3: Ja, don't cry because it's over.
2: Ja.
3: Smile because it happened.
2: Ja, exact.
1: Dat klinkt als een tegel op de muur van die maan. Ja, Zoe, jij zingt nu in het Nederlands over Leuven en over Clouseau.
4: Ja.
1: Waren dat nieuwe begrippen voor jou of was je er helemaal bij mee?
4: Nee, ik ben al fan van Clouseau sinds ik klein ben.
1: Oh, fan!
4: Ik ben ook, ik doe best zangers in Nederland. Clouseau zit ook in dat seizoen.
1: Juist.
4: Dus nou, ik heb best
0: de liefde voor de muziek eigenlijk.
4: Ja. Dus nee, ja, ik ken Clouseau al best wel lang en mijn familie ook. Mijn stiefvader is echt heel erg fan van hem.
1: Ah,
4: van
1: fan. Ja, en Leuven, ik vermoed dat dat dan toch invloed van Aaron is. Of,
4: Ja, wel een beetje, maar ook dus weer niet.
2: Want je kende het wel,
4: Want ik kende Leuven dus wel. Ja. Ik heb een keer een voorprogramma gedaan van Cressip in Leuven.
0: Oh, wow.
1: Cool.
4: Ja.
1: Ik heb jou al gezien.
4: Oh, maar ik had ander haar. Misschien is dat het dan. Dat je niet...
1: Ja, besef dat niet. Dat is, zoveel, dat is wel al lang
4: geleden. Ja, ik denk al 2, 3 jaar.
1: Ja.
0: Zo lang geleden. Oh,
4: toen was ik even oud als jij, ja. Dat is lang geleden.
5: Ja, sorry, we kennen jou, behalve dan als voorprogramma blijkbaar van Cressip, niet zo supergoed hier in België, maar kende jij Aaron al goed op voorhand?
4: Nou, dat is een moeilijke vraag die je mij nu stelt. Nee, ik kende Aaron dus wel. Maar dat was wel nadat ik zei van ik wil heel graag werken met een Vlaamse artiest. En toen kreeg ik Aaron doorgestuurd. En toen dacht ik, leuk.
5: Ja, moet ik hier mee werken?
2: Wat heb je dan gedaan? Heb je dan zo mijn Instagram profiel gecheckt?
4: Ja, je Instagram. Ik heb ook je Spotify natuurlijk gecheckt. En ook een beetje gevraagd, weet je wel. Van, kennen jullie Aaron? En, Sina, ja, die ken ik wel.
5: En wat stond er op zijn Instagram dat je dacht, oké.
4: Ja. Heel veel knappe foto's natuurlijk.
2: Voilà.
4: Allemaal snoordingen en blonde haren.
0: Ja, maar die blonde haren, goed dat je erover begint. Die zijn voor die reeks waarin je aan het meespelen bent.
2: Ja.
0: Gaan ze blijven, de blonde haren?
2: Ik ga ze laten uitgroeien.
0: Ah.
2: Want je hebt dat ook al eens gedaan, Sander. Je hebt je haren ooit ook eens blond gedaan. En je wou die dan terug reversen naar je originele kleur.
0: Ja, door er opnieuw een kleur op te zwieren, ja.
2: Voilà. En dat is een beetje anders uit.
0: Ja, dat is zo wat beginnen afschijnen en dat was heel lelijk.
5: Mijn vraag is tips aan Charlotte Siebe. Die heeft jarenlang blond haar gehad voor familie. Ah, en nu is ze terug naar haar natuurlijke haarkleur. En zij is gewoon volledig bruin. Die moest dan je laten uitgroeien.
2: Ja, oké, daar had ik nog niet aan gedacht.
1: Doe vooral wat je wil, Aaron.
2: Ja, merci voor alle tips. Maar ik ga het gewoon laten uitgroeien. Want nu, sinds vrijdag is de serie gerapt.
0: Oh, de opname is
5: gedaan.
0: Ja, fictiereeks van de advocatenserie. Hè,
2: ja. Ik, Inie Massé en Charlotte Timmers.
5: Ja, maar leuk. Ja, jullie zijn zoveel aan het doen. Maar dus ook die nieuwe single Tranen van Goud. Ik heb het gevoel, Aaron, dat jij iets mooier gekuist Nederlands zingt in die single.
2: Is het waar?
5: Ik heb precies dat gevoel, maar ik ging vragen, is dat expres, maar
2: nee
5: dus.
2: Nee, helemaal niet. Is dat zo?
1: Ja, ik had ook het gevoel. Hij wordt zo'n beetje meegetrokken naar het Nederlands. Van...
2: Ah, maar verstaan jullie mij anders niet?
1: Jawel.
0: Dat is dat Aalster, zeg dat er nog.
2: Nee. Ik heb altijd het gevoel... Maar ik moet wel zeggen, want ik schrijf veel met Nederlandse mensen.
1: Hmm.
2: In het algemeen. Dus ik denk, als je in het algemeen naar mijn muziek gaat luisteren, dat ik wel vaak op die uitspraak ga letten. Omdat je in de studio al maakt dat... dat de producer of de medeschrijver mij begrijpen. En dat is trouwens ook een goede oefening altijd, want je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het begrijpen.
1: Ja.
5: We gaan er eens op letten, want het is tijd voor die live muziek.
6: Ah ja, dat zal zijn. Aaron en Zoe, jullie gaan zingen. Ik zou zeggen, maak jullie klaar, dan doen wij dat ook. Het duet Tranen van Goud komt eraan. Live op je dinsdagochtend. Je mag altijd de M&M-app even openklikken. Dan kan je gerust ook laten weten wat jij ervan vindt. Maar het gaat sowieso je dinsdagochtend een pak beter maken. Aaron en Zoe, helemaal live met Tranen van Goud. Dit zijn ze.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: M&M Live.

0: Maar mooi. Kort.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, je kan niet blijven huilen, hè. Ja, als de tralen op zijn, zijn ze op.
3: Ja, maar bij Celine zijn ze nog niet op, want die stuurt hoe mooi met zo de emoji met zo de tranen in de ogen van ontroerdheid. Andy stuurt prachtig nummer. Het was geweldig om hen samen te zien brengen in het depot. En Ilenka stuurt dat ook. Blijft zo'n mooi lied. Niet normaal. Dit live in het depot was zo, zo mooi. Ja, hoe was het eigenlijk samen in het depot?
4: Ja, echt magisch wel, hè? Ik moet zeggen dat ik wel altijd onder de indruk ben van Aaron. Hij kan niet normaal goed zingen en performen en vertellen. Dus het was ook echt wel een eer om bij jou in de show te staan, moet ik zeggen.
0: Super lief.
4: Ja, het was echt leuk.
3: Ja, Kat stuurt ook, ze zijn samen echt prachtig als dit geen zomerhit wordt.
0: Oh, hey. Oh.
2: Dat zijn grote woorden.
0: Ja, ja.
5: Zeg, en hebben we gelet op mijn articulatie?
0: Ja, het is prachtig. Het is echt, er zit toch een kleine opmerkelijke verbetering in de uitspraak, hoor.
5: Dankjewel, Stander.
3: Ja. Ja, Aaron, jij blijft er na de show ook nog even bij, want jij bent straks de gast in onze podcast 22 minuten stomme vragen.
5: Ja.
3: Zijn er vragen die we jou niet mogen stellen dan?
5: Pff, maar nee, gaat ervoor.
2: Oh.
5: Als ik toch niet wil antwoorden, ga ik gewoon niet niks zeggen.
3: Oké.
5: Okay.
3: Ja, het concept is waarschijnlijk nieuw voor jou, maar we doen straks al een klein voorproefje van die podcast, want we halen er onze goede oude vriend terug bij. De stomme vragenpot.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
6: flexijobbers aannemen?
2: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Ik zag precies, heb jij vorige week niet, als het mega scheid warm was,
1: amai,
0: met een winterjas aan moeten acteren, ja, alsof ja, het winter was?
1: Ja, ik had dat dan ook op mijn socials gepost, van hey, als je het warm hebt. En dan waren er ook mensen, ga er nu nog zaken ook?
2: Oh, rustig, rustig.
3: Privilegeerde geblondeerde jongen.
1: Ja, ja, ja. Terwijl dat was gewoon eigenlijk om de mensen die het echt warm hadden, om een hart onder de riem te steken. Maar effectief, ja, het is natuurlijk, we zijn beginnen draaien in maart.
0: Ah, ja.
1: En dan begin je met één scène die je ergens hebt opgenomen toen het nog koud was, met een winterjas.
0: Oh, nee.
1: En dan moet je het vervolg draaien wanneer het ja, boven de 30 graden is.
0: Damn.
1: Ja, ja, ja, het is echt met... niet makkelijk om mij te zijn.
3: Nee, nee. En nu heeft het ook nog eens gedaan met goede weer. Merci, hè.
1: Ja,
3: ik heb het gevoel dat dat uw schuld
1: is. Ja, dat was mijn schuld. Ik heb dat gevraagd aan Sabine.
3: Ah,
1: stop ermee.
3: Ja, stop ermee.
0: Zoe, even, je hebt Aaron eigenlijk al goed leren kennen. Hè. Kan niet anders.
4: Ja, zeker. Ja.
0: En zo dingen. Weet je wat nog altijd beter werkt om mensen beter te leren kennen? Dat zijn van die stomme vragen. We hebben die hier ook. We verzamelen die met al ons bezoek. En we hebben die in een pot gestoken.
5: De stomme vragenpot.
0: Aaron, zo meteen mag jij er eentje uithalen. Maar misschien eerst zo, mag jij er eens in grappelen. Het
4: zijn allemaal heel spannend.
0: Van bekende mensen.
4: Dank je.
0: Voor bekende mensen.
1: Oh.
0: En dan moet je wel gewoon eerlijk antwoorden. Op om te even welke vraag je er nu uittrekt.
3: En dan mag je er straks ook zelf een vraag in steken.
0: Ah, ja.
4: Wie is je celebrity crush?
0: Oh, wie komt die?
4: Daphne Achten.
3: Ah, ja. Oh, love Daphne.
0: Ja,
4: ja. Ja, ik ben al sinds... Ja, Memphis Depay. Ik kan er heel lang kort over doen, maar dat is wel echt zo.
0: Wie?
4: Memphis Depay, die voetballer.
0: Oh.
1: Oh, het werd zo even maar, heel stil op de radio.
4: Maar ook die wie? Wat zeg jij eigenlijk? Is het een Nederlander of...
1: Wie is dat? Wie is dat?
4: Nee, jullie zeiden toch, dat kan niet.
1: Nee, nee, nee.
3: Sorry. Nee, ik weet ook echt niet.
4: Memphis Depay, niet?
3: Memphis?
4: Nee, sorry, maar dit is ook een wereldberoemde man, hè, jongens. Niet alleen een Nederlander.
3: Ah, ik heb hem, ja.
1: Laat het zien.
3: Ja. Oh, knappe man.
1: Schrijf hem eens.
4: Knappe man.
3: Knappe man. Bij wie speelt hij, Maureen? Oranje?
4: Ja, nou ja, hij speelt nu voor Oranje, maar hij speelt ook in het buitenland wel. Maar hij is altijd geblesseerd. Maar goed, des te beter voor mij, denk je dan.
1: Ja. Heb je hem al ontmoet?
4: Nou, ik heb wel eens het WK echt van dichtbij gezien. En dan zag ik hem wel gewoon op het veld staan. Maar ja, het is heel awkward. Ik kan dat niet doen.
3: Ja, die hebt niet even...
4: Hey.
0: Ja, toch even roepen.
3: Oké, maar stel je voor, hij wandelt hier zo meteen binnen. Ga je tegen hem iets zeggen? Of?
4: Ja, ik denk dat ik onder die tafel zit.
3: Oké.
0: Okay. Wel.
3: Okay. Dat is een ander soort show. Ja.
4: Niet zo onder de tafel. Knipoog.
3: We leren haar kennen, Oh,
1: nee, sorry, ik kom laat binnen.
0: Okay. Damn. Okay,
3: we zullen je snel redden en Aaron ook eens in die vragenpot laten grabbelen.
1: Ja, moet ik ook...
3: Ja, grabbelt ook nog een keer. Maar niet onder tafel.
4: Oh, nee.
1: Oké, ik doe het open en hier staat... Omschrijf jouw eerste kus in de vorm van een geducht... Hé, hey, zeg!
3: Van wie komt?
1: Ja, seksuolotte.
0: Ah,
3: wat?
0: Ah, genieten. Oké.
1: Sorry, Levi. Valt hier echt elke keer uit de lucht.
0: Seksuolotte?
1: Ja, die is zo geboren met die naam. Ongelooflijk.
3: Dat is Lotte van Wezenmaal, een collega hier op M&M. Die is ook seksuoloog.
0: Ah.
3: Oh.
0: Ja,
3: vandaar
4: is dat haar dan ook haar social media naam?
3: Ja. Ja.
4: Oké, dan snap ik het beter.
3: Ja.
0: Maar dus, ja, een gedicht.
1: Een gedicht over mijn eerste kus.
0: Tatata.
1: Ik was nogthans niet zat, toch was de kus nat.
4: Eeuw.
0: De geluidseffecten waren top.
1: Ja.
3: Het goede is, guys, nu mogen jullie gewoon zelf een vraag opstellen die, waarmee jullie andere mensen, Charles, die hier ooit is bij ons komen staan. Dus denk er eens over na. En merci om hier te zijn.
1: Jullie bedankt.
4: Jullie bedankt.
3: Sorry voor de indruk die we hebben gegeven.
4: Nee, ik ga gewoon onder de tafel zitten. Sorry.

0: Edo en Reinier Zonneveld. Loco, loco, we hebben bezoek hier.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze hebben net nog hun lied Tranen van Goud live gebracht hier. Aaron, je zei nu daar juist dat de opnames gedaan zijn voor die nieuwe fictiereeks.
2: Ja, klopt.

0: Louis Roels die stuurt M&M in de ochtend van mijn examen. Dat is de ideale motivatie. Ah, top, hè. For you, I guess you moved on really easily. Knallen, hè. Kom aan. 8:30, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn vertragingen en ook geschrapte vluchten op de luchthaven van Zaventem. Want sinds vannacht voerde de luchtverkeersleider onaangekondigd actie. In Luik, Oostende en Charleroi gaat die actie nog altijd wel door tot 9:30 vanmorgen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de grote kunstroof in het Louvre in Parijs. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. En op de telefoons van die dieven werden foto's van het Louvre gevonden. In Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij zware Russische aanvallen vannacht. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad Kiev is er ook brand uitgebroken en is er ook geen stroom meer. Meer over dit nieuws straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We worden flink nat vandaag met deze ochtend al een aantal buien. Dan een drogere periode met opklaringen. En dan in de namiddag en vanavond felle buien met onweer, veel regen en forse windstoten. Temperaturen vandaag rond 20 graden. En een goed voelbare zuidwestenwind. Ook morgen en donderdag wisselvallig weer met buien en vrij veel wind.
3: Ja.
4: Ben je klaar met zuchten of mag ik aan het
0: vertellen? Ja, nee, doe maar. Doe.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust vertraag je een 30 minuten van Erpenmeren tot Zwijnaarden, want in Erpenmeren staat ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, een kwartier van Lokeren tot Destelbergen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, 10 minuten in de Pinte door een defecte auto op de linkerrijstrook. En ook op de E17 naar Frankrijk, daar is de weg in Marken wel vrijgemaakt.
0: Ah, ja.
4: Naar Antwerpen een extra vertraging op de A12, een kwartier vanaf Leugenberg. Op de A19, beter gezegd, 30 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34, een kwartier van Oelegem tot net voor Rand, door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent op de Antwerpsring, 30 minuten van Antwerpen-Noord tot linkeroever. Daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je 30 minuten in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek, 20 minuten aan werken in Blaasveld. En tenslotte naar Brussel, extra langzaam op de E40, 30 minuten vanaf Heverlee. En op de E429, 30 minuten bij Halle. M&M.
5: Rate the song. Ariana Grande die zit in haar fuck it face. Ze is bijna toe aan haar 8e album al. Petal heet het. Maar 8, dat is toch zot? Dat hij er al 8 heeft op haar jonge leeftijd. We zitten dus met een duidelijke voor- en nafase, dit album. Want nu zingt ze dus over dingen waar ze vroeger te verlegen of te beleefd voor was, zegt ze zelf. En zo is er dus Hate That I Made You Love Me. Dat associeer je misschien met iemand, hè, met de liefde. Maar ik heb al gelezen dat het ook een beetje een steek is aan het publiek. Zo het ene moment hemelen ze je op als bekende vrouw en het andere hebben ze niks anders dan commentaar. En laat dat nu net zijn wat wij nodig hebben. Jouw eerlijke commentaar op haar song. En jouw punt op 10 voor die nieuwe van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Laat maar komen.

0: Ja.
1: Iedere dag een beetje beter, zo in mijn hoofd.
0: En wel, same, het is een groeier.
1: Ja.
2: M&M. Read the song.
0: Voor Maud is het meteen al goed binnen. Die stuurt Bubble Vibes, I love it. Ik geef een 8 op 10. Voor Luc blijft het een 7. Nice, stuurt hij gewoon erbij. Loes, ja, die vindt het wat minder. Die stuurt, het is niet zo grande voor mij, 4 op 10. Hetzelfde cijfer dat Bianca stuurt in de app van M&M. En als ik de rest er eens bij tel in de app van M&M, dan kom ik aan een 6,5 op 10. Ja. Dat is zo'n... Ja, er is gewoon doorstappen, Maureen.
3: Ja, nee, ik moest gewoon lachen dat je zo heel random die bubble vibes meepakte. Omdat Sander dus gisteren had gezegd dat hij het een bubbelbadlied vindt.
0: Ja. Maar het is ook zo.
3: Ja, ik weet het, maar het kan zo random binnen. Zo, bubble vibes.
0: Maar ja, een andere bubble vibes. Maar kijk, het is erdoor. Dat wil zeggen dat je hoort... dat... Oh. We bubbelen verder straks. Huh? Amai, wat was een Nederlands was dat? Je hoort Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Straks na 12 uur opnieuw bij Brahim. Maar straks binnen 5 minuten al, mevrouw grote woorden. Maureen, mag jij beginnen zingen? Deze week een cover ter ere van ons Styles. Harry Styles.
2: Gracie Abrams komt 2 keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
4: Met de Look At My Life Tour.
2: Singer-songwriter van het moment
4: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
2: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
4: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
2: Samen met M&M.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik zal dat even uitleggen, want dat is wel bijzonder. Dus die boys hadden al 10 jaar geleden een track samengemaakt. En dan had Martin Garrix dat zo eens geknald tijdens een set. En waren mensen zo, oh my god, wanneer komt het uit? Wanneer komt het uit? En dan heeft hij zo wat 10 jaar de mensen die vraag stelden geghost. En dan nu heeft hij gezegd met Ed Sheeran, kom, we zullen het uitbrengen.
1: Maar helemaal rare.
0: Ja, maar het zijn rare mensen.
1: Dus hij heeft gewoon een nummer met Ed Sheeran en hij dacht, ik ga dat niet uitbrengen.
2: Dat lag hier nog ergens in het schap.
0: Ja.
2: Ik ga dat een keer aandoen. En nu dan wel.
0: Ja. Surprise.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Oh. Oké, maar ik ben niet kwaad, hè. Allee,
0: Ik ook niet. Mensen die zingen, die zijn doorgaans gelukkiger in het leven. Allee, dat denk ik toch.
1: Ah?
0: Het zal vast een verklaring kunnen zijn voor het feit dat we hier allemaal alles gezongen hebben in de M&M Ochtendshow. Ik doe dat iedere woensdag voor ons hit-it-spel.
1: Leuk.
0: En dik 1,5 jaar geleden heeft ons imaan ook, dik tegen een goesting weliswaar, ook een mini-klein stukje gezongen. Allee ja, dus wat je zingen noemt.
1: Tequila.
0: Dat was het, meer.
1: Nog eens.
0: Dat was er niet. Maureen heeft duidelijk meer aanleg en daarom trakteert ze ons iedere dinsdagochtend op een cover. Vandaag eentje met stijl. Harry stijl.
1: Meer aanleg misschien, maar misschien niet meer plezier.
0: Mm.
1: Je vond het wel leuk, hè, Maat?
2: Ja, ik vond het vooral heel grappig. Ja.
1: Vandaag inderdaad, Harry Styles. Gewoon om nog eens te zeggen dat hij hier gewoon een hele vette prijs kan winnen. Mm-hmm. Tickets voor zijn show, vervoer erbij en hotel in London, baby. Via VRT Max kan je je nog steeds inschrijven. Dan is het wachten op ons telefoontje. En als je gsm overgaat, dan moet je oppakken met We Belong Together. Dus ik dacht, als wachtmuziekje ga ik ondertussen Golden brengen. Dan kan jij je gaan inschrijven als dat nog niet gebeurd is.
0: Huh? Wow, Golden.
1: Ja, Golden. Snap je, dat is zo'n nummer. Je bent dat zo wat vergeten. Dat is zo niet groot als Watermelon Sugar, ja? Maar het is wel een schijfje.
0: Ja, leuk. Schijfje. Ja, heel fijn.
1: En ik ga het brengen in een soort van rustige zonsopgangversie.
0: Ah, ja.
1: Dat past wel bij dit moment van de dag. Dan denk ik.
0: Zonsop.
1: Maar ik ben weg.
0: Golden, hè. Ja.
1: Ben weg.
0: Ik snap het.
2: Ja, ik snap het wel met dat treurig weer van vandaag.
0: Niet te veel op focus.
1: Nee, maar.
0: Harry Styles. Goeie vibes. Harry Styles. In de versie van ons Maureen. Kijk gerust mee nu in de app van M&M en zet hem gerust ook iets luider. Golden dus van Harry Styles, maar dan in de versie van ons Maureen. Hier heb je hem.

0: Ja,
1: godverdikke.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ach, talenteerde mensen zijn zo stom.
1: Zijn zo vervelend. Ja, het is wel wat Arne stuurt in de app van de M&M. Alweer prachtig gezongen, Maureen.
3: Thanks, guys.
1: You're crazy. Sandra stuurt ook. Maar wat Maureen doet, is gewoon supermooi. Ook Nathalie stuurt wat een stem. En dat is ook hetzelfde wat Annabel eigenlijk stuurt. Ja.
3: Maar dank u, dank u. Hey, laat het gewoon een goede reminder zijn dat je moet gaan inschrijven voor die fantastische prijs van Harry Styles. Dat is belangrijk.
0: Ja, en als je dan gebeld wordt, effectief opnemen met We Belong Together. Er vraagt ook nog iemand aan Colleen van, kan je dan maar 2 keer per dag gebeld worden? Dus bij ons en bij Club Kouter straks om 4 uur. Nee, om 6 uur is er ook nog Blokradio en daar kan je ook op gebeld worden. Dus eigenlijk 3 momenten per dag waarop jij je als finalist kan selecteren. Ja, 1 momentje is al geweest, maar er komen er nog, hè, jongens. Er komen er nog.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hits.
4: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze

0: als je hem op M&M laat staan.
1: Ja, straks om 4 uur opnieuw een finale plaats dus voor Harry Styles in Londen, die je kan scoren bij Club Kautar. En nadien dus ook het nieuwe radioprogramma voor alle blokko's. M&M Blokradio vanaf 6 uur vanavond met Robin Keijert en Julie van der Steen. En ook daar opnieuw een finale plekje voor Harry Styles dat je daar kan winnen.
2: Ja, en daarna is het ook wel nog fijn. Dan is het wat van de zomer al genieten, want elke avond is er Magic Summer. Vanaf 9 uur DJ Magic heeft dan de beste zomersongs voor je klaarstaan. En dat is wel nodig met het weer van vandaag, denk ik.
1: Ja, bij Brahim kan het anders ook wel tellen straks. Ik zie Maroon 5 en Zara Larsson al voor zometeen. We hebben deze nog, The Thing I Love, voor Brahim je straks door de voormiddag helpt.

0: zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Een heel goedemorgen, het is 9 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: De mannen die Van Quickenborne wilden ontvoeren, krijgen dan toch een proces. 4 jaar geleden wilden 3 Nederlanders de toenmalige minister van Justitie Vincent van Quickenborne ontvoeren. De politie vond een auto met wapens aan zijn huis. Hij en zijn gezin werden toen naar een safehouse gebracht. 2 jaar geleden vond het federaal parket nog dat er te weinig bewijs was, maar na bijkomend onderzoek komt er nu toch een rechtszaak, schrijft het Nieuwsblad. 3 andere Nederlanders worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Sinds vannacht is er veel hinder voor het vliegverkeer op onze luchthavens door een actie bij de luchtverkeersleider Skies. Het personeel heeft het werk neergelegd uit protest tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, omdat er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De luchtverkeersleiders op Brussels Airport zijn rond 7 uur vanmorgen weer aan het werk gegaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot en met 9:30 vanmorgen. Er zijn verschillende vluchten geannuleerd en vertraagd en dat is ook zo op de luchthaven van Zaventem. Tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en een motorrijder aangereden. De man kon na zo'n 25 kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. En het was een ravage, vertelt de federale politie.
12: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen. Al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt. 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is iets wat we echt niet vaak zien.
11: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet bekend. De Europese Unie heeft een akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land te kunnen uitzetten. Als ze worden afgewezen en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie, waar eerder ook al veel kritiek op is gekomen. Zeker omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen is kritisch over het akkoord.
13: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda deal gezien, een Italië-Albanië deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
11: Het akkoord over uitgewezen asielzoekers moet wel nog worden goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie en ook door het Europees Parlement. Het wordt een wisselvallige dag vandaag, met regen en ook onweersbuien, waar de temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt, met hier en daar enkele buien en 21 graden.
10: M&M.
9: Ja, dat weer, dat gaat niet goed meewerken vandaag. Dus we zorgen voor een pak goede muziek. Thomas Gray en Clean Bandit nu.

Thomas Gray, Rumours, Mieke Stessens uit Londerzeel, die is nog niet goed wakker, stuurt ze in de app van M&M. Vandaag dagje van thuis uitwerken, wel goed, radio vol een bak hier en koffie gevuld. Succes Mieke, hey, wat je ook aan het doen bent, waar je het ook doet, doe het met veel muziek. Heb ik voor je, zometeen Stella Lefty.

0: Hoppa, heerlijk hè, die country vibes in de ijs. Welk lied kan jij gebruiken op deze grijze dinsdagvoormiddag? Stuur hem nu door in de app van M&M, dan fix ik dat voor je.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 17.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: M&M Live.

Gone, gone, gone. Maar blijf toch maar even hangen voor deze. Want we gaan terug naar de zomer van 2013. Kunnen we wel gebruiken. Ik kwam binnen in de app van Eminem. En ik dacht van, ja, dat moeten we doen. Chris Malinchak. So good to me.

afgelopen maand nog in een uitverkochte AB Brussel. Sienna Spyro, Material Lover. En dan nu samen naar de 90s, 1997 met deze. The Rembrandts, uiteraard uit Friends. I'll be

Amelien Thijssen, Bazaar en Milk Inc. De nieuwste medicine. Die krijg je zo. Maar eerst snel even samen naar de weg. Want daar staat 212 kilometer file op dit moment. Naar Antwerpen, daar files op de E17. Kwartiertje van voor Kruibeke. E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E3 13, 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartiertje van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 35 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Brussel, daar gaat het langzaam. Op de E40 een kwartier vanaf Aflichem. Op de E19 20 minuten vanaf Zemst. E40 25 minuten vanaf Berthem. Op de E411 20 minuten vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel, daar komt er een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een half uur van Waterloo tot Zaventem. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. Ook een half uur op de Tervurenlaan en in de Wetstraat naar het centrum van Brussel. En op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten vertragen.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: M&M's repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

of Monsters and Men. Little Talks.

Leuk. Lotte in de app van M&M. Merci voor al die fijne muziek. Nee, Lotte, jij merci om te luisteren. En geniet straks van M&M, Dido, Taylor Swift. En nu deze Born with a Broken Heart. Goedemorgen. M&M.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
2: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man?
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
8: Kijk eens in mijn jas.
7: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
6: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Scary Movie is terug.
13: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
12: Hello, met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
13: Help! Check het M&M-kanaal op Weert in Max.
12: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
14: I have been preparing for this for years.
13: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
15: Goedemorgen, het is 10 uur.
16: 14 uur.
15: Dit is Yannick Aerts.
17: De mannen die van Quickenborne wilden ontvoeren, krijgen wellicht een proces. 4 jaar geleden wilden 3 Nederlanders de toenmalige minister van Justitie Vincent van Quickenborne ontvoeren. De politie vond een auto met wapens aan zijn huis en hij en zijn gezin werden toen naar een safehouse gebracht. Nu 2 jaar geleden vond het federaal parket nog dat er te weinig bewijs was om een rechtszaak aan te spannen, maar na bijkomend onderzoek wil het parket nu toch een rechtszaak voor die 3, schrijft het Nieuwsblad. De 3 andere Nederlanders worden verdacht van lid te zijn van een criminele organisatie. De stad Leuven trakteert haar afvalophalers en straatvegers vanmorgen vroeg op een koffiekoek. Want het is de week van het afvalteam. Dat is in die tractatie een manier om de 135 medewerkers eens te bedanken. Dat zegt de schepen van afvalbeleid Thomas van Oppes.
18: Gemiddeld gaat zo'n afvalophaler 4000 kilogram afval verzetten op een dag. Mensen zijn heel tevreden over die netheid. En dat is echt dankzij die mensen die elke dag de straat op gaan om uw afval thuis op te halen en de straten en pleinen netjes te maken.
17: In Oekraïne zitten 140.000 mensen in Kiev zonder stroom na een zware Russische aanval vannacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op het land. Zeker 11 mensen kwamen om het leven en meer dan 100 raakten gewond. Kiev werd het hardst getroffen. In Dnipro in het oosten van Oekraïne vielen zeker 7 doden toen een appartementsblok werd geraakt. Op verschillende plaatsen liggen nog mensen onder het puin. Het wordt een wisselvallige dag met regen- en onweersbuien. We hadden temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien en 21 graden.
19: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
13: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
12: in het Wembley Stadium in Londen.

Dat is volledig geflipt. Ja, zometeen ook geflipte muziek van Miles Smith. Nice to meet you. Eerst Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Live.
2: Gerust ondernemen.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissen.
2: Ritchie.
5: M&M.

0: Get It Started.
1: This is Harry Styles.
2: M&M stuurt jou exclusief
3: naar Harry Styles in Londen.
0: Ah, crazy, hè? Stel je voor, het is donderdag, je naam valt en plots win jij daar de trip van je leven, want je gaat naar Harry Styles in Londen. Ja, hoe crazy zou dat zijn? Want Harry die is helemaal terug met nieuwe muziek en een gigantische wereldtour. Alleen ja, in België gaat hij niet komen. Maar hey, geen nood, want hier bij M&M hebben we er iets op gevonden. We sturen jou gewoon naar dat concert in Londen. Dus met concerttickets, vervoer, verblijven, het wordt allemaal dankzij M&M voor jou geregeld. Je inschrijven, dat moet je vooral als het een bliksem gaan doen via het M&M-kanaal op VRT Max en daar gaan vertellen waarom jij er absoluut bij moet zijn. En dan, heel belangrijk, als de vrienden van de ochtendshow of Club Kouter...

0: of Robin en Julie je bellen. En dan moet je gaan opnemen met We Belong Together. Ja, alleen dan maak je kans op een plek in de grote finale bij Robin en Julie. Nu donderdag 4 juni. Dus wat moet je doen?
1: Schrijf je nu in via

Tom Grennan, Jennifer Lopez samen met David Guetta staan voor je klaar. Maar eerst gaan we naar de weg, want daar gaat het langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten erbij vanaf Ternat, binnenring rond Brussel. 3 kwartier file rijden van Anderlecht tot voorbij Deelbeek door een ongeval daar. 2 rijstroken versperd. 10 minuten verder tussen Strombeek en Vilvoorde en op de buitenring een kwartiertje tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In de Weststraat in Brussel, daar staat een kwartier file tot Kunstwet. File is naar Antwerpen op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf het parkeertrein in Ranst. Antwerpse ring richting Gent. Dan verlies je een kwartiertje tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er nog wat kleinere vertragingen.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
5: Europa? Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Dat hadden wij moeten zijn. En dat had jou moeten zijn. Misschien deze morgen of morgen vroeg. Vrienden, heb je zin om wat extra concertbudget te scoren? Zo'n 50 euro? Dat kan morgen vroeg bij de Vrienden van de Ochtendshow. Stuur even een hitquiz in de app van M&M. En maak dus kans op 50 euro concertengoed. Hitquiz in de app van M&M. Succes!

One Republic. Ja, en onze Stefan maakt zich ook geen zorgen, zie ik in de app van de M&M. Lekker onderweg met de vrachtwagen. Nu nog even een tussenstop. Succes daar, vriend. Dit is Suzanne.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Twee Antwerpse jongeren zijn opgepakt na een vechtpartij. In Hoboken bij Antwerpen heeft de politie nu een verdachte van 17 en ook het slachtoffer van 18 gearresteerd. Zo'n 10 jongeren in Hoboken bij Antwerpen begonnen gisteravond laat te vechten met elkaar. En een van hen trok een mes en stak een andere jongere neer. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is dus niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor het gevecht. De stad Leuven heeft vanmorgen haar afvalophalers en straatvegers getrakteerd op een koffiekoek. Want het is de week van het afvalteam en dan is die tractatie een manier om de 135 medewerkers eens te bedanken. Dat zegt de schepen van afvalbeleid Thomas van Oppes.
12: Gemiddeld gaat zo'n afvalophaler 4000 kilogram afval verzetten op een dag. Mensen zijn heel tevreden over die netheid. En dat is echt dankzij die mensen die elke dag de straat op gaan om uw afval thuis op te halen en de straten en pleinen netjes te maken.
11: In de fruitstreek in Limburg is 1 op de 5 kersenoogsten beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van dit weekend. Want de gevolgen zijn voor de volledige kersenoogst is nog af te wachten, zegt fruit- en groenteveiler Pelorta.
13: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
11: Het wordt een wisselvallige dag vandaag met regen en onweersbuien en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met hier en daar nog enkele buien en 21 graden dan.
10: M&M.
9: Hola. Hey, succes Sophie in de app van M&M. Vanavond een examen. We gaan je helpen nu een beetje ontspannen met nog wat goede muziek.

0: Pink.
1: Dat is altijd goed, hè.
0: Who knew, kijk. Ja, ook goed bezig. Sophie Peters uit Kanthout in de app van M&M is nu al een beetje aan het stressen. De radio gaat af, zometeen stuurt ze met uitroeptekens. Geen stress, het is omdat ze zich volledig moet concentreren op dat mondeling examen van morgen. Sophie, knallen, succes daar. Nu Aron.

0: kans voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

Dua Lipa, Love Again. Heb je ook stress voor de examens en alles wat erbij komt kijken? Luister naar Blokradio vanavond met Robin en Julie van 6 tot 9. Want zij sleuren je letterlijk door de blok heen. En ook special guests, want vanavond komt Berre langs in Blokradio. Luister vanaf 6 uur. Zometeen Yesterday, Today, Tomorrow.

0: gaan.
1: Pommelien Thijs. En van Pommelien naar Alex Warren en Rihanna met Only Girl in the World. Eerst even naar de weg, vandaar naar Antwerpen. Een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job, Antwerpse Ring. Er ook een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 20 minuten dan richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de binnenringen op Brussel nog 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen.

0: zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
1: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
0: The Script live.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: M&M, repeat, doen we niet.
1: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Ook al een tijdje niet meer gehoord, maar wat een schijf. Emily Sandé en Professor Green, read all about it. Ik heb voor jou nog net voor het nieuws van 12, Regards, Ed Sheeran en deze van A-Log en Khalid.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Nicky van Triessen.
12: Een kind van 2 is verdronken in een beek. In Middelkerke in West-Vlaanderen is een meisje van 2 jaar oud verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek deze voormiddag, niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket is het wellicht een tragisch ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven en is vermoedelijk thuis weggeglipt, zonder dat iemand er iets van gemerkt had. De brandweer vond haar 1,5 uur later in het water en heeft haar nog proberen reanimeren. Het meisje van 2 is in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzate en Maldegem in Oost-Vlaanderen, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. Behalve de grote schade die hij aanrichtte, moesten er ook 2 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. AI checkt vanaf nu hoe proper Brussel is. Vanaf nu rijden in Brussel 15 vrachtwagens rond die uitgerust zijn met camera's en computers die gebruik maken van artificiële intelligentie. Ze bekijken en meten het afval op de openbare weg. Zo kan er ook gerichter opgeruimd worden in Brussel stad en in de gemeente Anderlecht en Elsene, zegt afvalbeheer Net Brussel.
13: Eigenlijk rusten we verschillende van onze vuilniswagens uit met slimme camera's. En die slimme camera's die nemen eigenlijk in real time heel veel verschillende foto's, waardoor dat er bepaalde objecten kunnen worden geïdentificeerd, zoals papier, bladeren, sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, etc. En die geven eigenlijk een objectief beeld van de netheidssituatie op onze wegen, op onze assen.
12: De Oekraïense president Zelensky vraagt dringend meer militaire steun van de Verenigde Staten na een van de zwaarste Russische aanvallen van de voorbije maanden. Verschillende steden in Oekraïne werden voorbije nacht getroffen door raketten en drones. Daarbij kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten meer dan 100 mensen gewond. Zelensky zegt dat Oekraïne dringend extra luchtafweersystemen nodig heeft om zich beter te kunnen verdedigen en die moeten van de VS komen. Het weer is wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Stevige rukwinden erbij en ook kans op hagel. Rond de 20 graden halen we. Aan zee zijn er stilaan wel meer opklaringen.
14: M&M.
11: En bam, zo duiken we jouw dinsdagmiddag in. Met nu lunchje en op het menu Jelly Roll. Eerst Jason Derulo met Trumpets. M&M.

0: I'm good, maar...
1: MNM. Rate the song.
0: Hoe good vind jij die nieuwste van Ariana Grande? Want ze is helemaal terug met dat nieuw studioalbum dat eraan komt op 31 juli. Alvast Hate That I Made You Love Me. Zeer benieuwd wat jij vindt van die song. Laat het weten in de app van MNM door er punten op 10 op te geven. En je ongezouten mening achter te laten bij het horen van de nieuwste van Ariana Grande nu. Want jij bepaalt mee of we deze meer of minder hier op MNM moeten laten horen. Laat me komen in de app.
1: Rate the song.

0: M&M. Read
1: the song. Hoppa, dat heb je gedaan in de app van M&M. De meningen zijn verdeeld. Heel wat goede punten zie ik vooral binnenkomen van Orhan. Onder andere, die gaat voor een 8 op 10. Keanu gooit er nog een 9 op 10 tegen. En het blijft hier nog wat binnenstromen. Jacob zegt, ik heb toch liever wat vrolijkere vibes van Ariana Grande voorbij. Een 6 op 10. En het blijft er maar komen, jongens. En zo kunnen we doorgaan. 10 op 10, zegt Anaïs nog. Ja, als ik dat hier op een hoop gooi, dan zie ik het al. Ik zie een 7,5 op 10 terug. Wil dus zeggen dat Ariana Grande gewoon door mag glijden naar vanavond na 6 uur opnieuw hier in Rate the Song.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.
2: Scary Movie is terug.
3: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
4: Hello Tuesday.
2: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
3: Help! Check het M&M-kanaal op WRT Max.
2: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
5: I have been preparing for this for years.
3: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Zara Larsson met Lush Life. Zometeen Drake, Wizkid en Keela met One Dance Somber. Die krijg je ook te horen met Homewrecker. En de nieuwste van Lost Frequency staat voor je klaar. So Much Beauty, net zoals DJ

minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Voor de rest enkel lichte vertragingen. En nog in Brussel is er hinder op de kleine ring richting Koekelbrecht, de Kunstlaan, door een ongeval ter hoogte van de Montoyerstraat.

dingen. Die volledige performance moet je maar eens checken op zijn Instagram. Ja, en we gaan die regen samen trotseren, hè, met heel goede muziek. Straks een goede throwback van Blue. Eerst dus deze Mr. Know-it-all van onze Teddy Swims.

0: Luister.
1: Summer Eels!
0: Hoor je het ook?
1: Summer Eels!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ik snap dat hier niet van die...
4: De tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Sunrise Festival.
9: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
8: Met onder andere...
9: Bankzitters.
8: Poef versus Lil Kleine.
9: Mil King.
8: Antoon.
9: Kraantje Papi.
8: Eli Oaks.
9: Phantasm.
8: En vele anderen. Sunrise Festival.
9: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
8: Tickets en info. sunrisefestival.be. Samen.

Hey. It's so easy. Ik hoop dat je dat ook kan zeggen over je examenleerstof. M&M. Jana de Jonge uit Ronsen is net thuis van haar eerste examen om nu verder te gaan studeren voor het volgende examen. Ja, straks natuurlijk ook Blokradio om jou erdoor te sleuren met Robin en Julie. En ook Berre, die komt langs. Dus dat gaat helemaal goed komen, lieve Jana. En anders, nu al misschien een klein espressootje om wakker

Balance ton qua Bruno Mars. Die heeft een prachtig stukje gedeeld op zijn Instagram van dit lied, Risk It All, dat hij live heeft gebracht bij zijn Romantic World Tour. Hij had daar een rood pak aan met van die roze struiken opgeborduurd, een rood lintje in zijn haar. En hij had erbij geschreven, I'm gonna proudly sing this song for the rest of my life. Vanaf 2 juli ook in Amsterdam.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: mensen.
1: Een peuter is verdronken in een beek. In Middelkerke in West-Vlaanderen is vanmorgen een meisje van 2 jaar om het leven gekomen. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma, die op haar aan het passen was en glipte naar buiten. Even verderop belandde het meisje in een beek. Hulp van politie en brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker. De
2: politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8:15 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras. Met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
1: 3 dagen na het busdrama in Buggenhout, waarbij 4 mensen stierven, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw langs de gesloten slagbomen gereden, op dezelfde overweg als het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeurs stuurde en onze redactie kon inkijken. Dries Giroux, wat staat daar precies in?
3: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
1: Luchtverkeersleider Skies meldt dat het vliegverkeer van en naar België rond 2:00 vanmiddag zal stilvallen door een sociaal conflict. Dat gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen over maatregelen die de overgang naar dat nieuwe systeem moet begeleiden. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al stil uit protest. En Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. De MR-voorzitter is ook eigenaar van voetbalclub Framborin, die uitkomt in de tweede klasse. De clubs van de Pro League hebben gestemd om Boucher daarin op te nemen in de raad, om Harm van Veldhoven te vervangen, die met Lommel naar 1A promoveerde en dus niet langer de clubs uit de tweede klasse kan vertegenwoordigen. Het weer blijft wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Stevige rukwinden erbij, ook kans op hagel. We halen rond de 20 graden vandaag. Aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog weer. Na de middag bereikt een nieuwe regenzone weer de kust.
4: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
5: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
6: in het Wembley Stadium in Londen.

Cruel Summer. Hey, en ze is helemaal back, jongens. Na haar album van The Life of a Showgirl komt ze deze vrijdag dus met nieuwe muziek. En niet zomaar muziek, hè. De nieuwe soundtrack van de film Toy Story 5. Ja, dat is blijkbaar wel echt een droom van Taylor Swift om daar muziek voor te maken. Want al vanaf ze klein was, is ze opgegroeid met die films en mega grote fan. Dus Toy Story 5 is vanaf 19 juni pas in de cinema. Maar haar nieuwe song die komt deze vrijdag uit. Die gaat I Knew It, I Knew You heten. En als je al benieuwd bent hoe dat klinkt, ik kan helaas geen fragmentje laten horen, want die song is in alle veiligheid nog opgeborgen, denk ik. Er is nog niks gelost, maar Disney heeft wel al verklapt dat het waarschijnlijk een terugkeer zal zijn naar Taylor Swift, haar country roots. Dus het zal zo'n beetje een country popsong zijn. Ja, zoals er wel heel veel zijn tegenwoordig. Dus we weten nog niet zoveel, maar heel benieuwd om vrijdag die volledige song te horen.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoop, man!
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiele...
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: M&M Live.

fans van Harry Styles, want jij kan naar zijn concert gaan in Londen. Wij gaan er jou naartoe sturen. Vervoer, verblijf, tickets, helemaal op kosten van M&M. Het enige wat je nu al kan doen, is je inschrijven via VRT Max en ons overtuigen waarom jij er zeker bij moet zijn. En wie weet, ga je dan wel lopen met die prachtige concerttickets voor Harry Styles in Londen. Nu donderdag op 4 juni is er de grote finale. Dus alvast heel veel succes en nu alvast snel inschrijven via VRT Max.

Clean Bandit met Rather Be. Meer dan 100 kilometer file al ondertussen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is er meer dan 1 uur file tussen het parkeerterrein in Nazareth en Kruisum. Door een ongeval op de afrit is er daar maar 1 rijstrook vrij. Naar Antwerpen een kwartier erbij ook op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E313 vanaf Massenhoven en ook 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Annelinkroeve en Berchem. 1 rijstrook is daar ook dicht door een ongeval. En voor de rest enkel lichte vertragingen. Hi. M&M. Anke Goergen.

Het weer is toch echt weer terug op en top Belgisch, hè? Van extreme hitte naar extreme regen. Op een week tijd. Ik ben gewoon vanochtend wakker geworden van de harde regen op mijn raam. Ja. Maar toch wel leuk om te zien dat jij jou er toch doorsleurt door die regenachtige dag. Zoals Jannik uit Ronsen, die moet vandaag 130 pakjes leveren.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ritchie, citroen uit framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Ritchie. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
15: Camber, more space for your place.
16: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
18: Repeat doen we niet.
19: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Mika. Met Grace Kelly. Anton Draaisman die zegt, wat het weer betreft, lijken Nederland en België wel familie van elkaar. Dus daar ook vol een bak regen. Wel, misschien moeten we gewoon elkaar door de regen sleuren, over de landgrenzen heen, met een Belg en een Nederlander in één song. Dat geeft hoe dan ook vuurwerk. Zes.

0: Carlos vervangt.
1: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlos.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo! Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig,
12: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar nachts in blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
15: Een hele goede middag, het is 2:00.
16: VRT Nieuws.
15: Met Nicky van Driessen.
17: Het vliegverkeer wordt zometeen stilgelegd. Er zullen deze namiddag geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land door een sociaal conflict bij de luchtverkeersleider Skies. Dat gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Tot vanavond, 9:00, zal het luchtverkeer daarom onderbroken zijn. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen. Alle 200 vluchten van en naar de luchthaven worden geschrapt. In Middelkerken is vanmorgen een meisje van 2 jaar verdronken in een beek. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma en glipte naar buiten. De brandweer vond haar nadien in het water, vertelt de burgemeester Jean-Marie de Dekker. De
18: politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8:15 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras. Met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
17: 3 dagen na het dodelijke busongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbus van dezelfde busmaatschappij opnieuw langs dezelfde gesloten overweg gereden. Dat blijkt uit een interne e-mail die onze redactie kon inkijken. Bij het ongeval van vorige week kwamen 4 mensen om het leven. Het busbedrijf noemt het nieuwe incident in de mail onbegrijpelijk en onverantwoord. Er wordt ook benadrukt dat alle chauffeurs de verkeersregels strikt moeten volgen. En vanaf nu rijden in Brussel 15 vrachtwagens rond met camera's en artificiële intelligentie om al het afval op straat te analyseren in Brusselstad, Anderlecht en Elsene. Het is een testproject, het duurt een jaar en het moet aantonen waar de vuilniskarren in de toekomst meer moeten langsrijden, zegt Net Brussel.
16: Die slimme camera's die nemen eigenlijk heel veel verschillende foto's, waardoor dat er bepaalde objecten kunnen worden geïdentificeerd, zoals sigarettenpeuken, plastic verpakkingen. Die gaan eigenlijk leiden tot de ontwikkeling van een indicator, dat heet de City Clean Index. En die gaat een score geven om te kunnen aangeven, ligt die weg er vuil bij of is die eerder proper?
17: Het is bewolkt weer met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Stevige rukwinden en ook kans op hagel. Rond de 20 graden. Aan zee zijn er wel stilaan meer opklaringen. Morgen eerst droog weer. Na de middag opnieuw regen over het land. Ook de rest van de week nog geregeld buien.
15: M&M. Jacob Serruis is met dit weer hitster aan het spelen. Dat is zo'n spel waar je jaartallen van songs moet raden. Ik ga je helpen. Deze is 2016. Zie jou.

0: Je kan dus tickets winnen om naar Harry Styles te gaan in Londen. Je kan je daarvoor inschrijven via de app van VRT Max. En als je nadien gebeld wordt door de ochtendshow, door Club Kouter of door Robin en Julie, dan moet je opnemen met We Belong Together. Maar je moet het dan wel zingen op zijn Harry Styles. En dan selecteer je jezelf voor de grote finale bij Robin en Julie op donderdag 4 juni. Nu gaan we ook al eens even oefenen met een andere Belong Together. Make life. My name is Mark.
1: Mark Amber.
2: On M&M.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
1: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: M&M.
2: M&M.
1: M&M.

Antwerpsring, 25 minuten richting Nederland, tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 10 minuten erbij, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En nog op de buitenring rond Brussel, een kwartiertje erbij, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Gent.

0: Zeebrugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Nu moeten we sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

Back van Michael Cimbello. Maar ik heb dus gisteren echt de schrik van mijn leven gehad. De mensen die mij kennen, die weten dat ik absoluut geen fan ben van horrorfilms. Ik kan er niet aan kijken, ik droom daar ook s'nachts van. Ik vind dat echt kapot eng. Maar mijn beste vriend en mijn lief die zijn zot van horror en die hebben mij dus overhaald om naar The Conjuring mee te kijken. Dat alleen al was verschrikkelijk, maar er kwam ook nog een extra schrikfactor bij. Want juist op het moment dat er zo een geest uit een muziekdoosje kwam en je zo echt elk moment kan verschieten, hoor ik daar ineens een mega knal in mijn huis. En was er dus zo'n soort luchtbel in mijn kaarsenhouder ontploft, hoorde ik dan daarna. Dat is dus nog nooit gebeurd. En nadien kreeg ik die film ook niet meer op pauze. Ik drukte op de pauzeknop, het ging niet, het bleef gewoon spelen. Ik werd helemaal gek. Dus bon, ik wou het gewoon even delen, omdat ik het echt... Ja, ik denk altijd toeval bestaat niet. Hè. Dus mijn huis was gisteren even bespookt, denk ik. Dat is ook de laatste keer dat ik denk ik naar een horrorfilm heb gekeken. Bon, als jij ook al zoiets van die enge ervaringen hebt meegemaakt bij horrorfilms, je mag het altijd laten weten in de app van M&M. We gaan er nog een schepje bovenop gooien nu met Dracula. Dat is ook altijd een beetje eng, hè. Wel in de mix met Jenny. Dit is Tame Impala. Goedemiddag.

Bausa, Magnetic. De live versie hiervan die kan je ook zeker checken op VRT Max, wanneer te gast bij Robin van de Radio. M&M. En die mannen, dat ziet er altijd zo plezant uit als die samen muziek maken. Ongelooflijk. Er kwam hier ook nog een reactietje binnen van Tristan Huibrecht op mijn horrorfilmverhaal. Hij zegt, ik denk dat je zo net mijn grootste nachtmerrie hebt beschreven. Ik kan helemaal niet tegen horrorfilms. Ooit heb ik er eentje gezien en ik heb een week in pure angst overleefd. Dus nee, bedankt. Ik snap jou echt volledig, Tristan. Ik denk ook dat ik na deze horrorfilm nooit meer zo'n film ga proberen in mijn leven. Wat ik wil gaan doen is natuurlijk leuke muziek draaien waar je gewoon goed en happy van wordt, zoals Tom Dice, Me and My Guitar. Die heeft niet alleen ons land veroverd, maar gewoon heel Europa. Want in 2010 werd hij toch mooi zesde op het Eurovisie Songfestival daar in Oslo met dit liedje, Me and My Guitar.

En die heeft nieuw muziek gemaakt met Steen. Die ken je misschien nog wel van dit nummer. De diepte, daarin vertegenwoordigen ze Nederland voor het Eurovisie Songfestival. En nu heeft ze dus samengewerkt met Oscar en de Wolf. En dat liedje, dat heet Safe and Sound. En dat klinkt echt zo mooi.

0: echt een heel mooi en stil liedje geworden. En Safe and Sound, het klinkt echt prachtig. Dus merci om dat al met ons te delen als Corinne de Wolf en Stee. Je moet het maar eens checken. Carglass herstelt,
1: Carglass vervangt. Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Oh, amai, die civietje was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
3: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoop, man!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65 inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Scary Movie is terug.
8: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
9: Hello, Tuesday.
7: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet schifte humor.
8: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
7: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
10: I have been preparing for this for years.
8: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
11: Een hele goede middag. Het is 3 uur.
7: 14 nieuws.
11: Met Nicky van Driessen.
12: Tientallen vluchten zijn geschrapt op 's avonds. Brussels Airport vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Sinds een uur ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. 140 vluchten zijn plots geschrapt op Zaventem en dat zorgt voor veel gestrande passagiers.
13: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen, maar dat weten we dus nog niet.
14: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik kan missen.
15: Wachten, afwachten en nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
16: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
12: De voorbije nacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan maximaal €2,08 per liter. De brandstofprijzen blijven schommelen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Oost-Vlaanderen hebben Aalst en Dendermonde, 2 steden, hun historische veten laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot in de middeleeuwen, al is de burenruzie deze dagen vooral speels bedoeld. Dat de veten nu officieel erkend is, bewijst hoe uniek het is, zegt Schepen van Cultuur in Dendermonde, Tineke Wouters.
17: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
12: In Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld na de zware Russische aanvallen van voorbije nacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 70 raketten af op verschillende steden. Volgens Rusland waren die gericht op militaire doelwitten en energieinstallaties. Maar projectielen zouden vooral gewone huizen en flatgebouwen geraakt hebben. De Oekraïnse president Zelensky vraagt intussen dringend meer Amerikaanse hulp om de luchtafweer in Oekraïne te versterken. Het weer is wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral nog in het oosten fel kunnen zijn. Er zijn ook stevige rukwinden mogelijk, kans op hagel. Rond de 20 graden, aan zee zijn er opklaringen. Morgen eerst droog weer, na de middag is er opnieuw regen vanaf de kust. En ook de rest van de week nog geregeld buien overdag.
7: M&M.
11: Love is in the air, toch bij Dua Lipa is dit weekend in alle geheim getrouwd. Dus nog eens een dikke proficiat aan de kersverse vrouw.

Hey, wist je dat Ed Sheeran meegeschreven heeft aan dit liedje? Ik vind dat het er wel een beetje in hoort. Zoveel positieve vibes. Shakira en Zoo-oe-oe. Oh, zo meteen. Dan gaan we de Earth, Wind and Fire er nog eens bij halen van vandaag. Eerst Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. I like it.

0: Experience voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: M&M, repeat, doen we niet.
12: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.
3: En nu een song die ook op Instagram, TikTok en alle socials eigenlijk viraal gaat. Is er eentje van Jonas Blue. Eigenlijk al van de zomer van vorig jaar, maar dankzij grote DJ's als David Guetta en Tiësto, die zijn song speelden, ging die ook helemaal online viraal. En zo belandde hier ook in de playlist op M&M. Ik moet zeggen, het is echt wel een song waar je alle regen van

je 1 uur richting Nederland tussen Sint Annalinkroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is de middenrijstrook dicht door een ongeval en richting Gent ook 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E17 in Zwijnaarden door een ongeval, verder vanaf Kruibeke nog 20 minuten. Op de E34 vanaf Waasthandhaven-Oost 10 minuten. Op de A12 vanaf Leugenberg 10 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 10 minuten. En hetzelfde op die E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel nog 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En nog op de binnenring traag van Groot-Bijgaarden tot Jette. Voor de rest enkel lichte vertragingen.

Repeat it, repeat it, repeat it. Het is een goede slogan voor de examens. Herhalen helpt, jongens. Dan gaat het vlotter binnen. Wij hebben ook net eerste examen gehad en het is keigoed gegaan. M&M. Dikke proficiat. Straks vanaf 6 uur is Robin er weer met Julie met Blokradio om jou erdoor te sleuren. En Berre, die komt ook langs met een akoestisch concert. Moet je zeker maar eens checken vanaf

0: Antwerpen. Met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment
1: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
0: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
1: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow. Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè.
9: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
10: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op Honda.be.
15: Honda, the power of dreams.

en Without Me. Ja, ik moet zeggen, tegenwoordig zijn er zoveel trieste dingen in het nieuws. Dat ongeval in Buggenhout, vandaag nog een kindje van 2 dat dan verdronken is. Dat raakt echt best veel mensen en je leeft meteen superhard mee met de familie van die kinderen ook en van al die mensen die daarbij betrokken zijn. Dus bij deze mogen we daar toch nog eens wat extra bij stilstaan, hè, om ze een hart onder de riem te steken, vind ik. Ik hoop alleszins dat ik elke dag voor een kleine lach of een amazing momentje kan zorgen met de muziek, want dat verzacht altijd alle pijn.

De Kid Laroi met Justin Bieber. M&M. Ik weet niet of jij kijkt naar Blind Gekocht, maar ik hou echt zo hard van het programma en dan vooral van Daan en zijn uitspraken over van alles en nog wat, ook de latte frappuccino interieurs. Echt, I love it. En zo meteen in Club Kouter, dan gaan ze het ook hebben over iets wat gisteren is besproken geweest in Blind Gekocht en wat toch wel wat twijfels heeft oproepen. M&M. Ja, het was wel best iets bijzonders dat daar ter sprake kwam. Wat, dat hoor je allemaal zo meteen vanaf 4 uur. En ze gaan ook weer een nieuwe kandidaat selecteren voor het Harry Styles concert. Misschien jij wel, als je je hebt ingeschreven op VRT Max. Zo meteen Mark Ronson, eerst Sabrina Carpenter.

0: Pizza Hut.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
0: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
0: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Het is 4 uur
4: 14
3: en hier is Nicky van Driessen.
5: Het vliegverkeer ligt stil in ons land. Sinds 2 uur vanmiddag kun je niet meer het vliegtuig nemen door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. En dat nog tot vanavond laat. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt.
6: Alle vluchten tot 7 uur worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
5: Een van de 3 daders die onlangs is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet, is vandaag opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die beelden op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden in de zaak Polvliet. De rechtbank gaf de man van 21 een celstraf van 8 maanden en een boete. Ook de 4de verdachte van een gewelddadig incident op de kusttram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. De jonge man van 19 uit Brussel gaf zich vorige week zelf aan bij de politie nadat 3 andere verdachten al waren opgepakt. Tijdens een controle bleek dat de 4 jongeren geen ticket hadden. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn aan en 2 agenten. Die raakten daarbij ook gewond. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt dat landen zich moeten voorbereiden op een stevige El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen met grote risico's op weersextremen, zoals extreme droogte of enorm veel regen. David De Hinau van het KMI legt uit wat El Niño precies is.
7: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
5: 3 jaar geleden was de laatste El Niño en toen zijn allerlei weerrecords verbroken. Hier bij ons is het bewolkt met nog kans op buien en rukwinden. Rond de 20 graden. Aan zee zijn er wat meer opklaringen. Morgen eerst droog weer. Na de middag is weer regen mogelijk. En daarna, de dagen daarna, blijft het wisselvallig.
8: Mona, hoe staat het op de weg?
9: Op de buitenring rond Gent gaat het mooi samen. Daar verlies je 1/2 uur bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 1/2 uur richting Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. En richting Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen, hinder op de E17 in Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd. Verder vanaf Kruijbeke 10 minuten bij. Vanaf Waaslandhaven-Oost zijn dat er 15. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten en op de E19 vanaf Kleine Bareel weer 1 kwartier. Rond Brussel op de buitenring een gebruikelijke avondspits. 1/2 uur extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarden tot in Tervuren. En verder enkel lichte vertragingen. M&M.

0: sorry, ik moest lachen.
1: Okay, ja. Ik ben blij dat het gewoon een beetje lekker cliché ging zijn.
0: Maar. Misschien moeten we ook even een kleine heads-up geven, want er is een noodnummer dat ze kunnen bellen.
1: Ja, ja, 1722 is actief, want het zou lokaal fel onweer kunnen zijn. Forse windstoten ook.
0: Oeh.
1: Voornamelijk wel in Wallonië, Brussel, Vlaams-Brabant. Misschien naar Limburg er toch ook een beetje aan.
0: Limburg hangt er misschien aan. Ja.
1: Maar veel bomen aan.
0: Veel bomen aan Limburg. Kunnen lekker zagen.
1: In Brussel iets minder bomen.
0: Ja.
1: Veel gebouwen.
0: Ja.
1: Veel gebouwen, veel auto's. Zat
0: de mensen soms ook. Hey.
1: Alsof dat er niet is. Ja, maar de boodschap is vooral natuurlijk, doe voorzichtig vanavond. Je kan bijvoorbeeld naar de radio luisteren. Dat is een veilige activiteit om te doen. En misschien dan zelfs nog een plek scoren in de grote Harry Styles finale. Oh, surprise you. Hi, this is Harry Styles. Heel deze week kan je plek scoren in onze grote Harry Styles finale. En jij kan daar absoluut nog bij zijn. Je moet gewoon even via VRT Max laten weten waarom je erbij wil zijn. Mm-hmm. En misschien bellen we je een van deze dagen dan wel op. En als jij dan opneemt met...
0: We belong together.
1: Dan zit jij gewoon los in die finale. Wat?
0: Ik word steeds beter en beter. Ik kan bijna Harry Styles
1: worden. Je bent bijna Harry Styles, ja.
0: Ik heb ook zo'n roze majootje en ik kan helemaal gaan springen op een podium.
1: Dat zou misschien een troostprijs kunnen zijn. Mensen die de finale niet winnen, die dan naar een concert van jou als Harry Styles komen kijken.
0: Ik denk dat dat concert binnen de minuut is uit.
1: Ah, waarschijnlijk. als jij dus opneemt met We Belong Together, dan zit jij in die finale en dan ben je al een stapje dichterbij bij de echte Harry Styles in het echt te zien. Dus geen Wallace Lacroix impersonator. En wij mogen vandaag in de show ook nog iemand blij maken met een finale plek. Dus dat betekent dat als je al ingeschreven hebt, of je hebt dat nog niet gedaan en je gaat dat toch snel even gaan doen, dat je je gsm vooral heel dichtbij moet houden.

0: ik ben wel heel benieuwd. Ik heb altijd zo bang dat er zo... Ik slaap aan een schuin dak, hè. Mm. En als er dan naar een boopje op valt, oei, oei, oei.
1: Maar dat zal niet gebeuren. Wat? Denk iets.
0: Zou je dat doen?
1: Ik ben toch niet sterk genoeg om die boom daar weg te halen. Plus, ik woon ook echt anderhalf uur van waar jij woont, dus ik kan niks doen, vrees ik.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Ik ga gewoon eigenlijk mama roepen.
0: Mama!
1: Mama! Mama, is een boom gewoon op mij, mama! Zoiets. Bon, we zijn aan het afwijken.
0: De luisteraar moet ook denken, wat was dit allemaal? Bon, anyway.
1: Dat is mijn imitatie van Wallace Lacroix. Als er een boom... Dat is zo'n hyperspecifieke situatie.
0: Ja, oké. Sorry.
1: We spelen zo meteen van Wasda. De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee, want dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook een tip van ons.
0: Ja, het is een meidengroep. Het begint met een K en eindigt met een cijfer.
1: Oké.
0: Wat kijk je weer zo daarbij?
1: Ja, super easy dus. Hè.
0: Ja, maar ik heb toch gezegd dat ik heel de week lang makkelijke tips ga geven.
1: Oké, dan speel je graag mee en wil je deze tip, die echt gewoon, dat gewoon het antwoord zegt eigenlijk.
0: Ja, maar je wilt gewoon het antwoord zeggen. Ik weet dat je het wilt zeggen.
1: Ja, tuurlijk, het zit hier, vooraan.
0: Oké, en hoe
1: is zeg dan, stuur waarom, ik ga het niet zeggen. Stuur waarom was dat in de app van M&M als je mee wilt spelen.
2: Zeg Jasmin,
3: uh-huh.
2: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Uh-huh.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik probeer precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Club in Las Vegas. Zo. Ja, helemaal los aan het gaan.
1: Ja, yeah, van Usher, Young Yeezy, Lil Jon en Ludacris. Dat is echt een hele boterham.
0: Wauw.
2: Wat was dat?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Die clubcountersokken zijn fel begeerd. Dus doe je best, want misschien heb je ze binnenkort wel aan op je volgende festival of gewoon gezellig in de zetel. Mm-hmm. Matthias gaf gisteren 4 goede antwoorden. Dat is een mooi gemiddelde, maar je kan natuurlijk altijd over die 4. Moeilijk is het niet, maar het kan al wat spannender worden. Wat wel helpt, is het nieuws volgen. Aaron, heb jij een beetje het nieuws gevolgd?
3: Sporen, ja.
0: Wat is je opgevallen in het nieuws?
3: Nee.
0: Dat ja of nee?
3: Dat diesel duurder wordt.
1: Ah ja, dat zat inderdaad in het nieuws. Heb je nog getankt voor vandaag, Aaron?
3: Nee, ik ga straks nog. Ik moet nog buiten met mijn hond. Dus subiet stop ik aan het tankstation.
1: Ik denk dat vandaag nog net de grens is. Allee, dat vanaf
3: de gemiddelde
1: morgen...
3: Belg zijn.
0: Ah, is het zo?
3: De gemiddelde Belg zijn. Morgen gaat het duurder worden. Allemaal tezamen.
0: Allemaal tezamen naar het tankstation. Aaron, dat is waar. Maar hoeveel duurder wordt het? Want het staat nu toch op 1,99 of zoiets?
3: 4 cent.
0: Ja, ik tank niet meer met diesel, dus ik weet eigenlijk niet meer hoeveel. Allee, vroeger was ik daar heel erg mee bezig, Kouter.
1: Ja?
0: Ja, ik had een diesel bij een beetje. Maar anyway, voor de rest niks anders meer, Aaron?
3: Nee.
0: Je gaat hem gewoon een beetje freewingen, ik hoor het al. Je speelt dus zo meteen mee, je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Ja.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Aaron, hier komt jouw eerste vraag. Het federaal parket wilde 3 Nederlanders die van Quickenborne in 2022 wilden ontvoeren toch vervolgen. Maar wie is de koningin van Nederland?
3: Maxima.
1: Het KMI waarschuwt voor code geel in ons land dat voor onweer dat op komst is. Welke band zingt het wereldberoemde Thunderstruck?
3: Easy.
1: Instagram official. Kim Kardashian deelt kiekjes van haarzelf samen met Lewis Hamilton op Instagram. Welke topsport beoefent Lewis Hamilton?
3: Tennis.
1: Nee, hij is Formule 1-piloot. Nee. Het vliegverkeer is vandaag weer verstoord. Dit door sociale onrust bij Skies, het bedrijf dat het luchtverkeer regelt. In welke gemeente dat begint met een Z ligt Brussels Airport?
3: Zaventem.

0: 10 om te zien kijkt terug naar de jaren 90 en dat doen ze in de AFAS Dome. Welke OG meidengroep treedt op dit moment nog op in de AFAS Dome?
1: K3.
0: Taylor Swift zingt de nieuwe single van Toy Story 5. Finish the lyric, I shake it off. Zeker. De bestuurder van de bestelwagen die een 20-tal auto's ramde op de E34 legt een positieve ademtest af. Wat krijg je om je polsen als je wordt aangehouden door de politie?
1: Handboeien.
0: Zeker wel.
2: Oh. Aaron.
0: 6 juiste antwoorden.
3: Hey. 6.
4: Dank u.
3: Jij hoogbegaafd wereldwonder. Nee, voor het nieuws niet te volgen heb je dat wel enorm goed gedaan.
0: Zeer goed gedaan, Aaron. Dat betekent dat jij helemaal bovenaan onze weekranking...
1: Dat is een beetje standaard dingen, hè.
0: Ja,
3: het is niet...
1: Als je begon over Nederland, dan dacht ik... Oei.
0: Nee.
1: Maar dan, ja.
0: Het komt goed, Aaron. Je staat nu helemaal bovenaan onze weekranking met 6 juiste antwoorden. We zullen morgen en overmorgen te weten komen of die sokken dan ook effectief voor jou zijn. Aaron, merci om mee te spelen. Bye-bye.
5: Wat?
1: Dankjewel.
5: Was dat?
6: Kan jij het beter?
5: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Lost Frequencies. Het is 4:30. Lieve Queen Mona, vertel het eens. Hoe is het op onze weg?
1: Op de buitenring rond Gent gaat het nog erg moeizaam. Daar verlies je nu 3 kwartier bij Desteldonk en dat komt door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 50 minuten naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook richting Stabroek nu 10 minuten aanschuiven tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen valt het al wel nog mee. Op de E17 wat hinder in Zwijnaar. Door een ongeval. Verderop vanaf Kruijbeke 20 minuten bij. Ook vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. 35 minuten vanaf Antwerpenhaven en 15 vanaf Kleine Pareel. En dan rond Brussel een gebruikelijke avondspits. Op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1/2 uur file golven van Groot-Bijgaarden tot in Tervuren. En verdere enkel lichte vertragingen.
2: Et la louche, and Wallace Lacroix.

0: van Taylor Swift.
1: Over Taylor Swift hebben we straks om 5:20 nog iets te vertellen.
2: Ik heb me net er zelf ook op betrapt dat ik aan het dansen was op Taylor Swift.
0: Ja, dat is ongewoon, maar kijk, je hebt het toch gedaan.
2: Ik ga zo meteen met de paraplu in de lucht staan, denk ik. Zodat ik word geëlektrocuteerd.
0: Maar nee, mannen.
2: En dan lachen we dat lachen.
0: Jij dramatische ziel, echt.
2: Nee, we dat lachen. Ik hou van Taylor.
0: Ah, oké. Even karma terugkrijgen. Ja. Van karma puntjes.
2: Sorry, Taylor.
0: Goed, we hebben het nu niet over Taylor Swift. Dat is voor straks, voor 5:20. Maar ik wil het zo meteen wel hebben over Blind Gekocht. Want heel wat mensen hebben gisteren gekeken naar de nieuwe aflevering van Blind Gekocht. Mm-hmm. Het heeft nogal verdeeldheid veroorzaakt.
2: Oh.
0: Ik ben zo meteen vooral benieuwd in welk team jij zit. Maar ik leg het zo meteen uit.
3: De Script komt naar Antwerpen.
4: Met hun Man in the Arena Tour.
3: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
4: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
3: De Script live.
4: Tickets via livenation.be.
3: Samen met M&M.
5: Met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Het is donderdinsdag, bij Pizza Hut,
12: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95.

0: allemaal het concept wel een beetje. Een ploeg van experten gaat op zoek naar een nieuw huis voor mensen die meestal al heel lang aan het zoeken zijn. De kandidaten hebben in principe geen zeg in wat er uiteindelijk gekocht wordt met hun geld. Mm-hmm. Maar ze mogen wel altijd een paar musts meegeven die ze zeker in het huis willen. Aantal slaapkamers, stijl van inrichting enzovoort. Nu, gisteren werd er weer een nieuw koppel geïntroduceerd.
1: Oh.
0: En volgens Daan Alfrink, een van de experten, interieurpersoon daar.
1: Ja, onze flamboyante interieurdiva.
0: Die vond toch wel dat zij een gekke eis hadden.
2: Co-sleeping kamer. Wat is dit?
3: Ja. Ja, we hebben ons eerste kindje, die sliep heel slecht.
2: Ja.
3: Dus ik had echt maanden slapeloze nachten. En als hij bij mij in bed sliep, dan sliep hij gewoon door.
2: Ja.
3: Dus na een tijdje had ik zoiets, oké, ik blijf het niet meer moeilijk doen. Hij blijft er gewoon bij ons liggen. Met het idee van, dat zal ooit wel komen. Maar dan is ons tweede dochtertje snel gekomen. En dan dacht ik, ja, dat is ook zielig dat de baby op een andere kamer moet.
4: Oh nee.
3: En de oudste in ons bed is niet erbij gekomen. En nu bij de derde ook. Dus zij hebben twee grote bedden aan elkaar.
2: Nee, jullie liggen met z'n vijven echt eigenlijk in een soort slaapzaal.
3: Dat is keigezellig dan.
2: Ik vind het heel raar.
5: Heb je ooit gezien?
2: Ik heb dit nog nooit gezien.
5: Ah, oké.
1: Okay. Wow. Ik heb heel veel vragen.
0: Wel, het heeft ook heel veel losgemaakt op sociale media. De ene ouder reageert super normaal. Mm-hmm. Wij doen het eigenlijk ook. De andere zegt dan weer abnormaal. Leer je kind dat toch niet aan om bij jou te slapen. Sliep jij vroeger bij je ouders?
1: Nee. Ik had gewoon mijn eigen kamer. Maar wat ik wel deed, was bijvoorbeeld zo in de ochtend bij hen gaan liggen. Dat gebeurde dan meestal op een zondag. Dan kwamen we zo met vier in ons bed, samen met de hond. Maar dat was dan echt om wakker te worden. En als ik te vroeg aan dat bed stond, be sure dat ik teruggestuurd werd naar mijn kamer. Mm-hmm. Dus ja, nee, ik sliep eigenlijk. Ja, en ook misschien als mijn papa weg was. Zo.
0: Ja.
1: Als hij weg was voor het werk of zo, dan mocht ik wel bij mama slapen.
0: Dat was bij mij ook wel zo. Ik kan me niet herinneren dat ik echt bij mijn ouders in bed geslapen heb, maar als mijn papa er bijvoorbeeld niet was, dat hij op vakantie ging of zo, dan mocht ik wel altijd bij mijn mama in bed.
1: Of als ik kotziek was. Als ik echt mega ziek was en mijn mama was zo bezorgd van, dat gaat hier niet goed komen. Dan wou ze mij in toog houden, denk ik. En dan soms nog bij mama.
0: Ja, maar ik zeg het heeft heel veel losgemaakt. Ook online. Dus ik dacht, we moeten het dan toch ook even in ons clubje in de groep gooien. Of in de club gooien, dat kan ook. Hoe zit het bij jou? Slapen die kinderen bij jou in bed? Of is dat echt een absolute no-go? Of misschien heb je dat vroeger ook wel gedaan bij je ouders. Dat mag je ook zeker laten weten. En dat doe je best in de app van M&M.

0: Ja. Bezig over... Ah, sorry. Ik ga nog even zeggen waarover we bezig zijn.
1: Oh, dat is goed, schat.
0: We hebben het over de aflevering van Blind Gekocht gisteren, waarbij het koppel Sofie en Giovanni het hebben over het feit dat ze aan het co-sleeping doen met hun drie kinderen. Ze slapen dus in twee grote tweepersoonsbedden tegen elkaar, allemaal samen. En er komen toch heel wat reacties binnen in de app van M&M.
1: Ja, bijvoorbeeld Arno die zegt, nope, altijd in mijn eigen kamer of inderdaad misschien zo eens op een zondagochtend. Maar als zoals daarnet gezegd, oh wee, als ik te vroeg aan het bed stond, ah, wel, dan werd ik direct terug naar mijn eigen bed gestuurd. Mm. Ja, zoals bij mij dus. Sherine zegt dan weer, mijn zoon is 8 en slaapt bij mij nog in het bed. Ook omwille van het feit dat hij beter sliep bij mij dan in zijn eigen bed. Conclusie, zijn bed weg en sliepen op één kamer samen. Maar nu krijgt hij binnenkort wel terug zijn eigen kamer.
0: Kijk, komt ook nog een berichtje binnen van Hanne. Die zegt, ons kindje van 14 maanden slaapt op zijn eigen kamer. Maar ik begrijp wel dat als je slechte slapers hebt, je naar andere manieren moet gaan zoeken. Mijn broer heeft ook lang in de kamer van mijn ouders geslapen als hij klein was. Wel niet in hetzelfde bed, maar op die manier had iedereen tenminste wel betere nachten.
1: Ja, maar dan heb ik ook wel zo de vraag, tot welk extent trek je dat door?
0: Ja, dat is denk ik heel moeilijk, maar dat zal ook een beetje van situatie tot situatie afhangen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, maar hoe oud zijn de kinderen van de personen die nu meedoen in Blind Gekocht, weet je dat?
0: Die zijn max 5 jaar, dus alle drie wel onder de 5, dat is nog redelijk jong.
1: Vind ik nog schappelijk, vind ik wel nog schappelijk.
0: Er kwam nog een berichtje binnen van Thomas de Grote. Dag Thomas.
2: Hallo.
0: Hey. Hallo. Voor jou is het echt een dikke, vette nee om die kinderen mee in bed te laten slapen.
2: Ja, sowieso. Allee, we hebben dat gedaan. Ik heb een eerste kindje, is nu bijna 4 jaar. En in het begin was het makkelijk met borstvoeding. Toen lag hij wel bij ons, maar in een co-sleeper, zo zeg. Maar nu op een gegeven leeftijd, ja, echt slapen vind ik not done, want je hebt geen privé meer. Hij met een vrouw of vriendin, snap je?
1: Ja, ik snap het.
0: Ja, we snappen het.
1: We snappen het, Thomas.
0: En Thomas, hoe hebben jullie dat dan, hoe hebben jullie dat dan opgelost? Allee, dat de gewoonte er niet meer was? Of hebben jullie dat redelijk snel wel gedaan?
2: Maar redelijk snel. Na 3 maanden of zo, borstvoeding, hebben we toch beslist van oké, stop de borstvoeding. En we gaan hem direct in zijn eigen kamertje leggen. Mm-hmm. Nu met wat ouder, ja, is hij soms een keer vroeg wakker. Hij komt dan naar ons bed en vraagt hij toch wel soms een keer van mag ik bij jullie komen lijn? En soms laten we dat toe. Maar meestal roept hij dan gewoon uit de kamer. Ik ben wakker. En
1: ja, dus eigenlijk echt meer voor de speciale gelegenheden dan.
2: Ja, nu, ik denk vorige week of 2 weken geleden heb ik nog een keer mijn vrouw erover aangesproken van hij zegt, het is weer een beetje veel aan het worden. Dus, ze was er wel mee akkoord, maar we hebben er geen probleem mee. Dus,
0: Oké, dat is goed. Ja.
1: Goed.
0: Thomas,
1: is goed. Thomas. Jij bent daar de strenge man in het huis, hoor, dat hoor ik.
0: Nee, maar het is goed. Maar Thomas, kan je er ook in komen? Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar wij zitten met zo'n slechte slapers, we krijgen het gewoon niet anders opgelost. En dan is het de kosten van onze eigen slaap. Snap je dat?
2: Ja, ik snap dat zeker, want ik heb ook, we hebben ook zo'n periode gehad. Maar dat is eventjes doorbijten. Dat is, we hebben ook een periode gehad dat we in een week, 2 weken, echt misschien 2 of 3, 4 uurtjes slitten hebben af. Dat hij ook niet wou slapen, dat hij moeilijk was om te slapen. Maar ja, dat is eventjes doorbijten. Ja.
0: Ja.
2: En als je toegeeft, als je vinger heeft. Even heel naar.
0: Dat is waar, Thomas. Maar ik denk ook wel dat er mensen zijn die daar soms echt jaren last van hebben. Dus ik denk dat het een beetje van situatie tot situatie afhangt. Thomas, merci alleszins om jouw reactie door te sturen in de app van M&M. En geniet van je nachtrust zonder kind in bed vanavond.
2: Dank je wel.
0: Dag Thomas.

0: Ciao Adios van Anne-Marie. M&M. Club Kauta. Toch even heel kort, we waren net bezig over blind gekocht en over de co-sleepingen ouders die dus met drie kinderen samen in bed liggen. En wat de Thomas aan de lijn, die zei van, oh, ik vind dat je dat niet moet doen. Even doorbijten en dan kom je er wel, komt de reactie binnen van Rens. Haha, twee weken doorbijten. Girl, Thomas weet van niet.
1: Dus ik denk dat Rens een dikke vier maanden op zijn beide oren niet heeft geslapen en Janke de kinderen heeft mogen aanhoren.
0: Ja, maar waarschijnlijk. Ja,
1: babo. Als het goed is gekomen, is het goed gekomen. En dat is voilà, het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste. Zeg, we gaan op zoek naar iemand om alweer in ons clubje toe te voegen. Je weet hoe het werkt. Drie voorwaarden waar je onder moet voldoen.
1: Yes, ik heb ze bij. We zijn op zoek naar iemand die spaghetti het beste kan maken. We zijn op zoek naar iemand die altijd cash op zak heeft. En we zijn op zoek naar iemand die niet wakker kan blijven tijdens een film of serie.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Kan je de beste spaghetti maken? Heb je altijd cash op zak? En blijf je niet wakker tijdens een film of een serie? Dan meld je maar in de app van M&M.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo!
4: Carlo!
5: Carlo!
4: Carlo! Carlo!
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Sunrise Festival.
8: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
7: Met onder andere
8: Bankzitters,
7: Poef versus Lil Kleine,
8: Lil King,
7: Antoon,
8: Kraantje Papi,
7: Eli Oaks,
8: Phantasm
7: en vele anderen. Sunrise Festival.
8: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
7: Tickets en info, sunrisefestival.be.
8: Samen met M&M.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Humo,
2: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de bel op de rest van een Aldi.
2: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
11: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
11: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
7: VRT Nieuws.
0: En hier is Nicky van Driessen.
13: Het vliegverkeer ligt al zeker tot vanavond stil. Sinds 2 uur vanmiddag kun je niet meer het vliegtuig nemen in ons land door een onaangekondigde staking van de luchtverkeersleiders van Skies. Op de luchthaven van Zaventem kunnen daardoor 140 vluchten niet vertrekken of landen. En dat zorgt voor veel gestrande passagiers.
14: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand. Dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen. Maar dat weten we dus nog niet.
15: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik kan missen.
16: Wachten, afwachten. En nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
17: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
13: Verschillende vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 uur straks zouden wel later op de avond nog kunnen vliegen, zegt Brussels Airport. Voor het eerst is er in Brussel een Europese oefening in rampenbeheer. Medische noodteams, reddingsteams en zelfs culturele erfgoedexperten uit heel Europa nemen eraan deel. Ze oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp in Brussel. En dat doen ze vooral met hun hoofd, zegt de noodplanningscoördinator van Save Brussels.
18: Het is een denkoefening, dus dat betekent dat alles doorgaat in het hoofd van de deelnemers. Om dat te faciliteren zorgen wij ook voor visueel materiaal dat dan eigenlijk laat zien hoe dat het er in Brussel zou uitzien als alles onder water zou staan. We hebben ook kaarten die dat we voorzien hebben. Hoe meer dat wij ons voorbereiden, hoe beter dat we op de situaties kunnen reageren.
13: In Oekraïne blijft de dodentol na de zware Russische aanvallen van de voorbije nacht oplopen. 21 doden zijn er nu al, onder wie 2 kinderen. 15 doden vielen in de stad Dnipro in centraal Oekraïne. Het was een van de zwaarste aanvallen in de laatste maanden. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 70 raketten af. Die raakten verschillende huizen en flatgebouwen, ook al waren ze volgens Rusland gericht op militaire doelwitten en energieinstallaties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink naar beneden bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests bleken nu negatief te zijn. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Over een afstand van 13 kilometer was ze meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen neemt ook de roze leiderstrijd over van de Italiaanse Elisa Balsamo. En over een uur spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal, dat over zo'n kleine 2 weken begint. Peter van den Bemt daar in Kroatië, hoe ziet de opstelling van bondscoach Rudy Garcia eruit?
3: Wel, het lijkt erop dat de bondscoach voor de eerste van 2 oefenwedstrijden met een experiment gaat uitpakken. Een enigszins verrassende basisopstelling met Courtois tussen de palen, met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn, met de Kuiper en Salemakers op de flanken, de centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaar, om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië, waar de grote verdetten wel degelijk aan de aftrap komen, zoals Modric, zoals Gvardiol, zoals Perisic en Stanisic. Zometeen dus de aftrap hier aan de Adriatische Zee in Rijeka, Kroatië tegen België.
13: En dan nog het weer. Vanavond op veel plekken droog, regen en onweersbuien zijn vooral voor het oosten van het land. Vannacht opnieuw overal kans op buien. Morgen start met meestal droog weer. In de late namiddag is er opnieuw nat weer en halen we tot 19 graden. Ook de rest van de week blijft het erg wisselvallig.
1: Mona, hoe is het op de weg?
4: Ja, het wordt drukker. Het heeft veel te maken met de regen natuurlijk. Mm-hmm. Op de buitenring rond Gent verlies je nu 35 minuten bij Desteldonk. Komt nog steeds door een ongeval. Maak daar nog altijd een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur richting Nederland ondertussen. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek 10 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven. Oost, 40 minuten vanaf Antwerpenhaven en 15 minuten vanaf Kleine Bareel en vanaf Massenhoven. Rond Brussel is het drukker geworden. Op de buitenring bijna 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring eerst 20 minuten file golven tussen Ruisbroek en Jette. Verder op 1/2 uur bij van Stroombeek tot in Tervuren. Op de E314 richting Lummen 15 minuten aanschuiven tussen Heverlee en Herend. En verder enkele lichte vertragingen.
5: Hi, is Harry Styles. So surprised you.
8: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
7: in het Wembley Stadium in Londen.

0: liedje van Jelly Roll. M&M. Wat een rare naam eigenlijk als artiest, toch?
1: Ik vind het vandaag veel rare namen. Je hebt zo Sasha Lefty en dan Jelly Roll.
0: Hoe ziet die de mens er ook uit eigenlijk?
1: Dat is echt wel...
0: Oh,
1: wacht,
0: hij heeft een beetje Teddy Swims vibes.
1: Oh ja, het is zo Post Malone mixed met Teddy Swims.
0: Ja, maar ja, echt exact dat.
1: Ja, wow.
0: Ik ben er wel een beetje bang van.
1: Maar Jelly Roll is ook een eetgerecht, zie ik hier. Het is zo cake.
0: Ah ja.
1: Cake met een soort van pruimen, niet pruimen, maar zo kersendingen erin. Ah nee, aardbeien. En een rol met aardbeienkolie ertussen.
0: Komt de naam
1: Jelly Roll vandaan?
0: Dat is de artiestennaam. Ah ja, dus hij kreeg zijn artiestennaam al op jonge leeftijd van zijn mama. Omdat hij een flink postuur heeft in combinatie met zijn grote voorliefde voor zoetigheden.
1: Allee.
0: Oké, dat is hij is genoeg. Jelly Roll.
1: Jelly, top. Dat is zoals mijn mama mij een kibbeling zou noemen dan. Omdat ik van kibbeling hou.
0: Ja. Garnaalkroketje.
1: Ja, nee. Sorry. Oh, dit is zo stout. Ja, anyway.
0: Ik weet wat je op dit moment aan het denken bent. Van, ze hebben nog altijd niemand gewild voor de finale van Harry Styles. Ik snap het. De stress begint misschien wel wat te komen. Maar geduld. We bellen dit uur sowieso nog met iemand die zich ingeschreven heeft via VRT Max. Het is nog niet te laat om dat te doen, trouwens. En je weet het. Als we je bellen, dan neem je op met...
1: We belong together.
0: Super. Eerst nog even iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Van den Borre Jentel.
0: Hey, dag Jentel.
1: Hey, van den Borre Jentel.
0: Hoe gaat het, Jentel?
3: Goed.
0: Oké, okay, goed is goed. Heb je nog meer info over hoe het gaat?
1: Hoe was je dag?
3: Heel goed. Ik heb al gedaan mijn werken.
0: Oh.
3: Ik ben nu op weg naar huis.
1: Oh. Wat doe je van werk?
3: Ik werk in een metaalbedrijf, Bekaert.
0: Oké. Okay. Okay. En wat zijn de vooruitzichten voor vanavond?
3: Filmpje kijken en naar de Belgen kijken straks.
0: Ah, spelen de Belgen.
1: Moet de Belgen iets doen? Is dat echt?
0: Dat is
3: de Belgen spelen vanavond een vriendschappelijke wedstrijd in Kroatië.
1: Ah, nee, echt?
0: Want wij wisten dat niet. Ja. We hebben dat gemist.
1: Oh, dan moet ik Aperol gaan drinken straks. Want dat is mijn traditie met de Belgische voetbalmatch. Maar vriendschappelijk...
0: Maar ja, het weer is nu niet echt...
1: Maar het is een oefenwedstrijd, dus zie ik hier staan. Okay, maar dat wil dus zeggen dat niks binnenbrengt.
0: Nee. Het is een oefenwedstrijd.
3: Het is voor niks.
0: Het is voor niks, maar het is wel voor de sfeer, hè, Janto?
3: Ja.
0: En het is wel het perfecte weer om in uw zetel te springen en gewoon gezellig naar iets te kijken, want ja, mm-hmm. Het is echt gewoon vreselijk weer buiten. Bon, jij wil heel graag lid worden van onze club, dus we gaan eens even checken of dat ook kan. Jentel, jij hebt altijd cash op zak?
3: Ja, altijd.
0: Altijd?
3: Ja.
0: Welk bedrag?
3: 50 euro ongeveer.
0: Oké, dat vind ik een mooi bedrag om cash op zak te hebben.
1: Ik ook mooi.
0: Jij bent iemand die niet wakker kan blijven tijdens een film of een serie?
3: Nee, ik val meestal in slaap erdoor.
1: Ja, dus dan ga je die oefenwedstrijd misschien helemaal niet meemaken.
0: Ja.
1: Meteen.
3: Dat wel.
0: Dat nog net wel. Dat vind ik er ook interessant genoeg. Ja. En jij vindt van jezelf ook dat je de beste spaghetti kan maken, Jentel?
3: Ja, dat wel.
1: Allee, vertel een keer, Jentel, welke ingrediënten zitten er in jouw spaghetti?
0: Heb je een geheim recept dat je wilt delen met ons?
3: Eigenlijk is het gewoon tomatensaus dat ik maak met hakt erin. Niks speciaals.
0: Oké.
1: Ja, je gaat geen echt wel...
0: En dat is het?
3: Ja, en gewoon nog kruiden.
1: En met welke kruiden doe je dat dan?
3: Peper, zout, cayennepeper en kippenkruiden.
0: Kippenkruiden?
1: Kippenkruiden en geen spaghettikruiden in die spaghetti?
3: Nee.
1: Of een Italiaans tijmblaadje of zo?
3: Nee.
0: Beetje rozemarijn, beetje tijm...
1: Jentel,
3: kippenpeper en kippenkruiden.
1: Ik ben heel benieuwd naar die.
0: Dat vind ik wild. De kippenkruiden, dat kwam even uit een hoek dat ik hem niet verwacht.
1: Maar is het omdat je geen groentjes lust? Of...
3: Ik lust ze wel, maar ik vind dat niet echt hoort als spaghetti saus.
0: Dat snap ik.
1: Maar de echte spaghetti bolognese is wel op die manier soort van gemaakt. Maar dat noemen ze eigenlijk in Italië een ragout.
0: Ja, klopt.
1: Dus hij heeft ergens wel gelijk.
0: Je hebt gelijk, Jentel. Je maakt gewoon de enige echte spaghetti saus. Goed, we hebben drie dingen kunnen afchecken. Dat betekent dat jij lid kan zijn van onze club. En dat moeten we dan ook even officieel maken.
2: Proficiat!
0: Jentel van den Borre.
2: Jij bent nu trots lid van Club.

0: als een beetje deze week van Judith, I'd love to be in love.
1: Ja, same Judith. Maar ja, het pakt me helemaal nog niet, deze liefdesfase in mijn leven.
0: Ja, het komt wel nog, Wannes, ja. Het komt nog. Zeg, wij hebben misschien iets ontdekt, wat nog niet heel veel mensen ontdekt hebben.
1: Ja, we hebben iets voorbij zien komen op TikTokie.
0: Ja, en ik zal nu al even gewoon, als ik één ding zeg, Taylor Swift, dan gaan de Swifties de oren al spitsen. Dus ik zou zeggen, als je een Swiftie bent, blijf hangen, ja. Want we hebben misschien iets ontdekt dat je gaat willen horen. Maar dat is voor zo meteen.

0: juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.

0: Toxic van Britney Spears. De Swifties hadden het allemaal al in het snotje.
1: Is dat?
0: Ja, dat ze ging samenwerken met de nieuwe Toy Story film. De vijfde film, die komt binnenkort uit. En er waren al lang geruchten dat Taylor daar muziek voor ging maken. Mm-hmm. Er waren billboards verspreid over verschillende staten in de Verenigde Staten. Met TS op. En mensen hadden zoiets van, ja, het zou kunnen staan voor Toy Story natuurlijk. Maar ook voor Taylor Swift. En er stonden ook heel doelbewust, denken veel mensen. En is nu ergens ook wel een beetje bevestigd. 13 wolkjes achter, op de billboard. En 13 is zowat het cijfer van Taylor Swift, wordt heel vaak gelinkt met haar. Nu, gisteren verscheen er een aftelklok op Taylor haar website. Dus toen had iedereen zoiets van, ja, bon, het gaat gewoon echt gebeuren. En dat is nu dus ook bevestigd door Taylor zelf. Want ze schrijft op Instagram dat het een droom is voor haar. Dat ze al vanaf haar 5 naar Toy Story kijkt.

0: de eerste film. En dat ze dus ongelooflijk enthousiast is om dus voor deze vijfde film ook een nummer te maken. Dat nummer, I Knew It, I Knew You, heet het, zou op vrijdag 5 juni uitkomen.
1: Ja.
0: Dan pas uit. Maar wij hebben vanmorgen toevallig al iets op TikTok gezien.
1: Ik kom gewoon vrijdag 5 juni niet werken. Dan
0: maar wij werken niet op
1: vrijdag. Oh nee, juist. Gelukkig.
0: Nee, dus op 5 juni komt dat nummer uit. En we hebben dus vanmorgen toevallig iets op TikTok zien passeren.
1: Ja.
0: En het ding is, het is nu weer overal weggehaald. Dus we hebben zo het gevoel van, misschien zou het wel kunnen kloppen. Er zou een deel van het nummer gelekt zijn.
1: Mm-hmm.
0: De vraag is gewoon, is het echt of is het niet? Want ondertussen, ja, AI kan ook al heel veel dingen doen. Mensen maken al vaak eens een nummer. Ik ga het een stukje van laten horen. En dan moet je maar zelf beslissen wat je denkt.

0: Ja, ja, ja.
1: Het klinkt wel heel Taylor Swift terug. Dus het zou echt zomaar eens kunnen.
0: Ja, ik heb even geen mening over dit nummer.
1: Oh, ja, maar je moet nee, ik ben aan het lachen. Ja, toch, nee. Dus de vraag is, die vind je
0: is het
1: leuk,
0: echt
1: Wallace,
0: of niet?
1: De vraag is het echt of niet?
0: Ja, maar ja, de vraag is het echt of niet? Oh, ik weet het niet, want ik luister nooit naar die meid.
1: Maar we spelen die hier toch op M&M?
0: Ja, ja, oké, okay, Opelite en zo. Maar dat is toch wel meer met... Ik denk dat dit AI is, eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Dat dit wel heel veel zo... Na, na, na, na, na, en dan weer... Na, na, het blijft allemaal in hetzelfde stramien en het is weinig melodie. Wat we ook wel van haar gewoon zijn, natuurlijk.
1: Het opvallende is natuurlijk overal is weggehaald. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ze zoiets hadden van... Ah, shit, shit, shit, dat is hier overal gelekt. Bon, we zullen het op 5 juni officieel te weten komen of dit dan klopt of niet. Voilà. Maar van ons hebben jullie niks gehoord.
0: Ja. M&M. Bye. Club Kautar.

0: maar we blijven toch rond die 250 kilometer hangen. Hè?
1: Ja, het is erg druk. Hè? 1 uur aanschuiven nu op de buitenring rond Gent. En dat is tussen Oostakker en Desteldonk. Een ongeval is daar gebeurd, maakt daar nog steeds een reddingstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur en een kwartier richting Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten bij. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen vrij lang aanschuiven. 20 minuten vanaf Kruijbeke. Een 30 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook vanaf Antwerpenhaven. En dan nog 15 minuten vanaf Kleine Bareel en vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven. Dat doe je tussen Ruisbroek en Jette. Verder op een 30 minuten bij van Strombeek tot in Tervuren. En tot slot richting Lummen nog zo'n 15 minuten aanschuiven tussen Heverlee en Herent.

0: Fever Dream van Alex Warren. Mocht je nu nog altijd met de stress zitten van ze hebben nog altijd niet gebeld naar iemand voor een finale plek bij Harry Styles. Het gaat zo meteen gebeuren. Ik ga het gewoon zeggen, het gaat zo meteen gebeuren. Het gaat zelfs gebeuren over 3 minuten.
1: Na deze reclame?
0: Nee, 4 minuten.
1: Oh.
0: Dat heb ik juist gerekend. 4 minuten, een half.
1: Wat een spanning,
0: over 4
1: jongens.
0: Minuten en een half gaat het gebeuren.
1: Welkom.

0: Zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
2: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
9: M&M.

0: Hallo. Ik ben toch lichtelijk jaloers op iedereen die ik al in het publiek van Harry Styles heb zien zitten. Van mensen die er op TikTok iets over smijten, tot vrienden die ik het op hun stories zie posten. Hij zit volop in zijn Together Together Tour in Amsterdam. Maar daarna reist hij door naar Londen om daar een heleboel shows te spelen. En daar zou jij wel eens bij kunnen zijn. Vervoer, verblijf, alles is geregeld. Je moet je vooral inschrijven via VRT Max en daaraan ons laten weten waarom jij er absoluut bij wil zijn. En wie weet word je deze week wel nog opgebeld. En als jij dan opneemt met...
1: We belong together.
0: Oké, er is werk aan. Dan mag jij misschien wel onze grote finale komen spelen binnenkort.
1: Ik wil niet weten hoeveel mensen nu thuis zitten of aan hun gsm en denken... Oh my god, het moment is daar.
0: Ja, stress, stress, stress, stress. We gaan bellen.

0: met wie spreken we?
1: Met Tom Meuleman.
0: Hey Tom Meuleman, alles goed? We bellen je op in verband met Harry. Ben je blij of niet?
2: Ja, superblij natuurlijk.
3: Ja, ja, je hebt een plekje in onze finale te pakken gekregen. Ja, je bent grote fan, kan ik mij inbeelden, als je ingeschreven hebt.
2: Ja, tuurlijk. Enerzijds Harry Styles en dan ook nog eens concerten naartoe gaan.
0: Ja, en in Londen met vervoer, met verblijf.
3: Ja.
0: Hey, dat is erop en eraan.
3: Wat vind je zo goed aan Harry Styles?
2: Oh, de afwisseling, de energie en natuurlijk de knapheid.
3: Ah, oké.
0: Het is het bedoel voor de knapheid.
3: Het is inderdaad wel... Er zijn verschillende redenen om Harry Styles fan te vinden, uiteraard.
0: Wie zou je meenemen naar Londen?
2: Mijn man.
0: Oei, gaat je man het wel leuk vinden als je nu al zo aan het praten bent over Harry Styles?
2: Ja, hij staat hier naast van de auto, dus
3: hij vindt het prima. Jullie vinden het allebei wel leuk om naar Harry Styles te kijken, waarschijnlijk.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja, vanaf kijk.
0: We maken er even een groepsuitje van.
3: Ja, het is een gemeenschappelijk gevoel. Ik snap het helemaal, Tom. Hey Tom, voilà, nu heb je een plekje in de finale te pakken gekregen. Ik wens je ongelooflijk veel succes binnenkort. En ja, wie weet sta je dan wel oog in oog met Harry Styles binnenkort, hè?
0: Oeh, spannend.
2: Oké, super, dankjewel.
3: Tom, merci om mee te spelen. Geniet nog vanavond. Bye-bye.
4: Schrijf je nu in via VRT Max. En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. Here we go!

0: Harry and
1: this, this was Harry Styles.
0: This was Harry Styles with Adore You live on Eminem. King AC. King BBC Radio 1 zeggen.
1: Hallo. Zeg je aan de blokkende studenten, geen stress. Even in- en uitademen, er is hulp op komst. In de vorm van een Robin Keijhaard en een Julie van den Steen. Want ze gaan je de komende weken elke maandag tot donderdag steunen van 6 uur tot en met 9 uur in de avond. Want de blok, dat kan een stresserende periode zijn,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Was dat een stresserende periode voor jou?
0: Ja, ik vond dat wel. Mijn eerste jaar, kijk, ik ga even een kleine run-through geven. Mijn eerste jaar blok was verschrikkelijk wenen, continu, want ja, pagina's, 120 samenvattingen, gedoe. Mijn tweede jaar viel al beter mee. Mm. Ja, en mijn derde jaar plande ik zo in dat ik om 8 uur begon te studeren en om 2 uur aan mijn zwembad kon gaan liggen.
1: Oh.
0: Dus voor al de studenten, het wordt beter. Hoe meer je herhaalt, hoe meer skill je ontwikkelt, hoe meer dat je uiteindelijk profijt haalt van de tijd.
1: Ja, en dan je leert echt leren. Dat, is echt, dat klinkt belachelijk, maar het is zo. Het is
0: en,
1: echt zo.
0: En als ik een tip mag geven, luid opleren heeft mij altijd heel erg geholpen.
1: Ja, en vooral ook op tijd even een pauze nemen, bijvoorbeeld door vanavond te luisteren naar Blokradio van 6 tot 9. En muziek, dat kan vaak ook wel helpen om wat te ontstressen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus vandaag krijg je een blokconcert. En dat is door niemand minder dan Berre.
0: Berre! Wauw, een van de knapste artiesten uit België.
1: Ah, voilà, kijk. Ja.
0: En dat mag ik zeggen, want dat is een, ik ken hem goed. Hij maakt soms spaghetti carbonara voor mij.
1: Oh, ja. Soms heeft dat waarschijnlijk één keer gedaan.
0: Ja, en ik ben ook altijd aan het zagen dat hij dat nog eens opnieuw moet maken. En hij zegt elke keer tegen mij dat hij dat nog eens gaat doen, maar hij heeft het nog geen keer gedaan.
1: Bij deze is dat dan een warme oproep voor Berre. Maar hij gaat vooral vanavond een blokconcert geven. Dus als je even een pauze kan gebruiken vanavond, dan zou ik vooral goed luisteren naar Blokradio. M&M. Make life.

zich zorgen maken. Geen zorgen, want jullie en Robin zijn op komst om jou de beste avond van je leven te bezorgen en om je weer motivatie te geven om te blokken. En morgen zijn wij er uiteraard ook opnieuw met een clubcount.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Een hele goede avond. Het is 6 uur.
11: 14 nieuws.
10: Hier is Nicky van Driessen.
12: In Luik zijn de examens geschrapt op sommige scholen. Veel leerlingen uit het secundair in de provincie Luik hoeven niet meer te blokken, want er zijn geen eindexamens meer. Zowel in scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat komt omdat veel leerkrachten nog altijd protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De Socialistische Vakbond vindt het geen probleem dat er geen examens zijn, want dat was tijdens corona ook al zo.
13: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
12: In de luchtvaarthal van het Legermuseum in Brussel kunnen studenten vanaf vandaag wel komen blokken.
14: Het is heel raar dat je studeert en als je om je heen kijkt zie je vliegtuigen. Dus het is een heel ander soort atmosfeer.
12: En daar is ook een F-16 bij van het Belgische leger. Het is de eerste keer dat het museum de deuren openzet tijdens de blokperiode voor een 100-tal studenten. En dat is met plezier, zegt de museumdirecteur.
15: Als die studenten hier komen studeren, ze hebben een kwartiertje de tijd. Ze kunnen dan heel het museum, niet heel het museum, dus het neemt nogal veel tijd in beslag, maar stukjes van het museum komen bekijken om eventjes aan andere dingen te denken. Dus ik denk dat dat een 100% deel uitmaakt een van onze maatschappelijke opdrachten als museum, als educatieve instelling.
12: Geen vliegtuigen in de lucht op dit moment, want sinds 2 uur vanmiddag ligt het vliegverkeer stil in ons land door een onaangekondigde staking van de luchtverkeersleiders van Skies. Op de luchthaven van Zaventem kunnen daardoor 140 vluchten niet vertrekken of landen. Verschillende vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 uur straks, zouden later vanavond wel nog kunnen vliegen. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw naar een nieuwe naam. De naam is te lang, vindt de gemeente, en nu wordt er soms gewoon BKZ gezegd. Vanaf 15 juni kunnen inwoners voorstellen insturen. Er is wel één belangrijke regel daarvoor. De woorden Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht mogen niet in die nieuwe naam voorkomen. Rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun oefenwedstrijd tegen Kroatië. De eerste in de voorbereiding op het WK voetbal dat over ruim een week begint. Bondscoach Rudy Garcia heeft voor een verrassende opstelling gekozen, zegt Peter van den Bemt.
16: Courtois tussen de palen met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn met de Kuiper en Salemakers op de flanken. De centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaren om te spiegelen met de 3-5-2-opstelling altijd van Kroatië.
12: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Ze was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo. Vanavond op veel plekken droog weer. Regen- en onweersbuien zijn vooral voor het oosten van het land. Vannacht is er opnieuw overal kans op buien. Morgen start met meestal droog weer, maar na de middag, vooral in de late namiddag, is het opnieuw nat en halen we tot 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig weer.
17: Godverdomme miljarden!
10: Ja, sorry, ik moet even vloeken, want ik hoorde net nieuws van de one and only Nicky van Driessen. Dat heel slecht is voor dit programma. Ja. Voor Blokradio Nicky. Daar in Wallonië gaat er een heel deel geen examens doen.
12: Klopt, maar dan kunnen ze meer naar jullie luisteren, toch?
10: Ja, maar nee, Nicky, want het Blokradio, hè.
1: Het is ook voor mensen die niet blokken, toch?
10: Oh.
1: We sluiten niemand uit in deze show, Robin.
10: Dat is zo. Dag, Mona.
3: Op de... Ja.
10: Ah, hey, hallo.
3: Ja?
10: Ja, begin maar.
1: Allee, sorry.
3: Liefdingen.
10: Ah, sorry, wil je beginnen, alsjeblieft?
3: Ja, ik begin eraan.
10: Dank je.
3: Want het is nog vrij veel vanavond. Op de buitenring rond Gent verlies je een half uur. Dat is tussen Oostakker en Disteldonk doorwerken. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur en een kwartier richting Nederland. Dat is dan weer tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Burgerhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 25 minuten extra vanaf Kruijbeke, vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Antwerpen-Haven en nog 15 minuten bij vanaf Massenhoven. Dan sta je 10 minuten in de file op de E19 richting Brussel in Rumst. De weg is er wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de buitenring nog 3 kwartier aanschuiven tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot in Tervuren. Richting Lummen nog zo'n 15 minuten aanschuiven en dat is tussen Heverlee en Herend. En verder enkel lichte vertragingen.
11: M&M. Je luistert naar Blokradio.
17: Dat is radio om op te blokken.
11: Chili en Rob.
1: Hallo iedereen, maar dan vooral een hey aan iedereen die momenteel aan het zwoegen, aan het zweten is boven die cursussen, want het is weer tijd voor Blokradio.
11: M&M.

0: Koffietassen in de lucht. Raise your glass.
1: En welkom bij dag 2 van Blokradio. Radio om op te blokken. Of ja, wij zorgen toch een klein beetje voor de pauze tussen het blokken door. Of op de achtergrond. Dat is ook altijd leuk dat je ons kan laten lopen. Gewoon 3 uur lang, want we blijven tot 9 uur. Dat is plezant dat we er dan zo altijd een beetje bij zijn.
0: Zeker een onbewuste steun.
1: Ja, zwaar. Maar dat is wel echt zo.
0: Ja?
1: Ik meen het, hè. Dat je zo onbewust voelt, die steun voelt die wij aan het proberen geven zijn aan jou.
0: Jij hebt dat ook met een stem van een mannelijke BV, hè, die jou onbewust comfort biedt. Toch?
1: Wie?
0: Of mag ik dat niet zeggen? Ah? Heb je dat niet met de stem van Gert Verhulst? Dat jij daar heel rustig van wordt als je die hoort?
1: Ja. Ah ja, dat is waar. Ik heb dat ooit gezegd.
0: Jij hebt dat ooit verteld.
1: Dat is waar. Als die praat, dan heb ik weer het gevoel dat ik zo 5 jaar ben. Ik kijk naar Samson en Gert.
0: Voilà, en daarom zet je die toch ook soms op, hè?
1: Ja, dat is waar. En ik heb ook onze hond vroeger, waar ik ben opgegroeid in mijn gezin. Dat klinkt zo raar hoe ik dat zeg. Ja? Die had dat met Frank de Bozere.
0: Dat hij er rustig van werd.
1: Die werd super rustig en dan ging hij zo met haar hoofdje zo draaien voor tv. En nooit met Sabine, altijd met Frank.
0: Voilà, wij zijn eigenlijk een beetje de Gert Verhulst en de Frank de Bozere van de radio.
1: Yes, ik ben Gert, ik ben rijk. Ja!
0: Ah, ik ben Frank, ik ben getalenteerd. In weer. Voilà. Dus wij zijn er voor jou tot 9 uur vanavond. Hè, ja. Om jou eigenlijk te helpen op allerlei manieren. Met een beetje entertainment. Met bezoek zometeen van een fantastische artiest. De Bear.
1: Ook een mooie stem, hè?
0: Een zeer mooie stem.
1: Diepe stem, hè?
0: Ja, en over muziek gesproken. Ze kunnen liedjes aanvragen, toch?
1: Ja, heel graag zelfs. Want dat is ook heel belangrijk. Gewoon dat je zo voelt. Ik heb nu pauze nodig. Ik kan het allemaal even niet meer aan. Bel met ons. En de tweede formule dat dan helpt altijd is. Vraag een lied aan waar dat die heupjes en die schoudertjes van te binnen te bewegen.
0: Ja, top, top, top. Dus een boodschap aan alle luisterende studenten. Liedjes die jou energie geven, die jou willen laten bewegen. Liedjes zoals bijvoorbeeld Believe van Cher of...
1: Moet jij ervan bewegen?
0: Ik beweeg dat wel van zo'n beetje zachtjes,
1: ja.
0: Bewegend.
1: Weet je wat ik eigenlijk ook wel goed vind? Want we roepen nu altijd voor één emotie op. Blijdnummers kan ook dat je het even allemaal uitblijdt.
0: Ja.
1: En dan ga je weer verder daarna.
0: Of fuck you liedjes van fuck de blok.
1: Jij zegt fuck gewoon.
0: Mag je dat niet zeggen?
1: Ik weet het niet, ik ben de baas niet.
0: Oké. Okay. Zeg, we zijn bereikbaar, hè, via de app van M&M. Welk liedje wil jij nu meteen horen op de radio? Titel en artiest? Laat maar komen.

0: Dat kan je zo hebben op mondeling, hè, dat je dit begint te doen.
1: En van de paniek.
2: Dat is waar. Er zijn weinig zekerheden in het leven. Behalve dan Robin Keijert en mezelf de komende 3 weken om jou te ontzorgen.
0: Jawel, we nemen de zorgen weg uit jouw leven, uit jouw blokleven. Dus mocht je veel stress en ongerustheid voelen of zo rond de studies, dan is er Blokradio. We hebben meerdere missies.
2: Zeker.
0: Maar onze belangrijkste missie, dat is je laten ontspannen en de moed er terug in pompen.
2: Zeker.
0: En dat doen we met muziek. Dag Jolien.
3: Hallo.
2: Jolien.
3: Hallo, hallo.
2: Jolien, heb jij veel zorgen momenteel?
3: Een beetje.
2: Oké, vertel. Wij zijn er. Vertel al je zorgen.
3: Nu ben ik bezig met anatomie te studeren.
2: Oké.
3: Voor 15 juni. Maar ik ga ook nog eens studeren voor farmacologie. Dat tegen donderdag examen is.
0: Anatomie heb ik verstaan. Ik heb ook iets gehoord met...
2: Ik ook niet zoveel.
0: Examen is het.
2: Ik heb wel al meteen een vraag over anatomie. Want dat is blijkbaar zo... De statistiek, hè, onder de vakken, het moeilijkste vak. Is dat zo, Jolien?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, zo, echt een rotvak.
3: Inderdaad, het moeilijkste vak.
2: Rotvak, ja. Ik snap je zorgen. Begint je dan beneden en werkt je dan naar boven? Of begint je van boven of ga je dan naar beneden? Hoe begint je aan anatomie?
3: Ik werk van boven naar beneden.
2: Zeker.
3: Omdat ik ook via de PowerPoint, de leerkracht die PowerPoint door. En zo maak ik mijn samenvattingen.
2: Ah, ja. Oké. En het is echt met weten waar dat wat ligt, hoe dat eruit ziet. Echt alles eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg, waar zit je nu dan ergens?
3: Ik zit nu op mijn kamer aan mijn bureau te studeren.
0: Nee. Ah, dat begrijp ik. Dat is een verwarrende vraag. Ik bedoel in het anatomisch gestel, Jolien. Als je van onder begonnen bent.
3: De alvleesklier, de pancreas.
2: Ah, belangrijk.
0: Een hele belangrijke.
3: Mm.
0: Wat doet hij, de pancreas?
3: De pancreas... Dat ligt achter de maag en je hebt 3 soorten delen ervan. Dus ja.
2: Ja. Dat is voor mij al geslaagd.
0: Meer dan geslaagd.
2: Als je nu anatomie, als je daar een 10 op 20 haalt, wat wil je dan worden later in het leven daarmee, Jolien?
3: Ik ben verpleegkunde aan het studeren.
2: Oh, oké. Okay. Oh my, ik vind dat zo'n nobel beroep. Ik kom uit een familie van verpleegkundigen, Jolien.
3: Ah, oké. Okay.
2: Ja, ik ben een beetje de loser van de familie die dat nooit heeft gehaald. Ik kan niet tegen bloed en pancreassen en zo. Dus we hebben jou nodig in het leven. Dat kan misschien ook wel belangrijk zijn, zo, om in je achterhoofd te houden.
3: Van,
2: de wereld heeft mij nodig.
0: Dat is belangrijk. A calling.
3: Dat is inderdaad belangrijk.
0: Mm. Wij willen jou steunen in jouw missie om pancreassen en alvleesklieren en zo en allemaal te genezen. Met een liedje, Jolien.
2: Ja.
0: Nu, allez, ik wil niks suggereren, maar met dat we zo bezig zijn over het lijf, dacht ik ineens, en daarnet over Gert Verhulst.
2: Wacht, even wacht. Gaat je iets ongepast vragen?
0: Nee.
2: Oké, dan mag dat niet gaan.
0: Nee, helemaal niet ongepast. Nee, maar ik moest gewoon ineens denken, omdat we zo bezig waren, dus over zo, bewegen en het lichaam en hoe dat allemaal zit. Ik dacht ineens aan ochtendgymnastiek van Samson en Gert. Dat is ook zo met bewegen en met het lijf.
2: Zeker.
0: En met Gert Verhulst. Maar als je een ander lied wilt, Jolien, zeg maar. Hè.
2: Nou, alleen laat je nu zelf kiezen.
3: Ik had in mijn hoofd... Mm-hmm. Tate McRae van Sportcar, omdat dat zo mij meer energie geeft gewoon tijdens mijn blokken.
0: Juist.
3: Maar ochtendgymnastiek is ook voor mij goed.
2: Of
3: gaat mijn mama niet uit.
2: Of we doen even samen het refrein ochtendgymnastiek samen terwijl je aan de lijn hangt. We hebben dat allemaal samen gedaan. De wereld kan een beetje bewegen. En dan draaien we Tate McRae.
0: Dat vind ik een goed idee.
3: Goed.
2: Doe dat.
0: We doen gewoon een leuke mashup.
4: Voor mij ook goed.
2: Allee Jolien, kom aan, zet u recht. Kom aan.
0: Sta recht.
2: Sta recht.
0: Span je alvleesklier op.
2: Ja, die van mij is opgespannen.
0: Van mij ook. Yes.
2: Hey. Oei. Sorry, dat was mijn pancreas.
0: Dat snap ik. Lange intro. Ben je er klaar voor, Jolien?
3: Ja.
2: Is dat mijn lopen? Ja, hè.
0: Ja, dat is zo'n beetje links-rechts.
3: Ja, dat is mijn lopen. Links-rechts, inderdaad.
0: Precies, ik ken het. Oké, Jolien, hier gaan we.
2: We zijn niet aan het bewegen.
0: In 3, in 2, in 3, 2, 1.
5: Ik kom van de wekker.
0: Ja, vers.
2: Ik word wel rustig van die stem.

0: Ben je klaar, Jolien?
1: Ja.
0: Nee, ik zei, ben je klaar, Jolien?
1: Tuurlijk ben ik klaar.
0: Hey!
2: Mag ik daar een dansje?
0: Ja, ja, zeker. Komt-ie! Bijna!

0: iets mee te maken?
1: Oh.
0: Ja.
1: Mijn schatje.
0: Ah, schatteke. En het ander? Iets met een telefoon?
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: We belong together, dat is zeker. En het is de moeite waard om hem te zien, hoor. Want wil je Harry Styles zien, mogelijk zelfs een klein beetje ruiken in Londen en ook nog eens op 12 juni, dan moet je eigenlijk niet zoveel doen. Gewoon inschrijven op VRT Max via het M&M-kanaal.
1: Ja. Here we go. Ja, en dan?
0: En dan als je dat gedaan hebt, dus op VRT Max ingeschreven via het M&M-kanaal.
1: Ik heb het vandaag eens gedaan. Om eens de experience te voelen als luisteraar van hoe dat voelt om je daarin te schrijven.
0: Weet je wat mij heel hard stoort? Dat je heel dat die Engelse woorden aan het uitproberen bent. Dat past zo niet bij u.
1: Ja, maar dat is om een beetje...

0: en cool.
1: Oké, laat vooral ook weten of dat het werkt in de app van M&M, of er weer nu hip en cool wordt.
0: Getting with it.
1: Maar dus, als je nu, je bent waarschijnlijk nu heel druk bezig op VRT Max via het M&M-kanaal. Je had inschrijven om Harry Styles te zien op 12 juni.
0: Ja?
1: Want we hebben hier een ticket om weg te geven. Je kan met een plus 1 naar Londen gaan op 12 juni. Alles inbegrepen trouwens. Vervoer, overnachting, alles. En het concert ook, uiteraard. We gaan je dan nog bellen voor 9 uur. Als je dan oppakt.
0: Yes. Then what?
1: Met de woorden.
0: Ah, het is in het Engels. Mag ik dat zeggen?
1: Zeker.
0: We belong together.
1: Je krijgt respectpunten van ons als je het ook nog eens zingt.
0: Ja.
1: Dan maak je kans om in die grote finale te geraken. Kom. Voor dat ticket.
0: Kom maar, jongens. Doe het.
2: Schrijf je nu in via VRT Max.
3: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.
0: Tring, tring. Zometeen telefoon. Ja, niet zomaar een telefoon.
1: De bloktelefoon.

0: hoop dat ze heel snel met muziek komt, hè. En eigenlijk heel het internet is dat aan het hopen.
1: Riri.
0: Blijf maar kinderen maken, maar geen muziek. Ja, maar ja.
1: Hefla.
0: Te wachten. Daarnet was het heel druk onderweg toen ik op de weg was. Mona, hoe gaat het daar nu ondertussen?
2: Ja, het begint beetje bij beetje af te nemen. Op de Antwerpse ring vertraag je wel nog bijna 1 uur richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek gaat het wat trager bij de Tijgsmanstunnel, want daar staat een defect voertuig. Richting Antwerpen verlies je nog 20 minuten vanaf Kruijbeke. Hetzelfde vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Antwerpenhaven. En nog 10 minuten vanaf Ranst. Rond Brussel enkel nog op de buitenring aanschuiven. En dat is 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Beste vrienden, wij hebben hier iets fantastisch in onze studio. Iets voor jou, iets voor elke blokkende student. Jouw hulplijn telefoon.
0: Bloktelefoon.
1: Jebla. Sorry, ik vind dat een fantastische uitvinding.
0: Een telefoon?
1: Ook. Oh, uitgevonden door meneer Belle. Graham Bell. Maar zo handig. Allee, had ik dat vroeger gehad tijdens het blokken? Ik meen dat ze oprecht, nu ben ik even heel serieus, soms werd ik een beetje eenzaam van dat studeren.
0: Natuurlijk, iedereen.
1: Zeker
0: iedereen.
1: Op dit uur, je zit ja. Helemaal alleen, begint ook zo'n beetje te panikeren.
0: Ja, tuurlijk. En je zit zo, dit is ook zo het uur, zo 6:40, en je denkt, oei, ik heb eigenlijk nog niks luid opgezegd vandaag.
1: Wow.
0: Ja, dat kijk heel vaak.
1: En gewoon in stilte en enkel met jezelf
0: ja,
1: dus probeert te blokken.
0: Bel ons, wij gaan u helpen.
1: Dat kan dus, hè. Dat kan, liefste luisteraar. Het enige wat je hoeft te doen is dus bellen naar een zeer specifiek nummer. Namelijk 078-78-1010. Oftewel
0: 078-78-1010.
1: Dus pak je telefoon, uw gsm, nu meteen. Voilà, de lijnen staan open en je bent welkom.
0: Ja. Je mag ook een liedje aanvragen trouwens, hè?
1: Oh, zeker.
0: Oh, zeker. Of zingen. Je mag zingen. Zingen.
1: Of klagen.
0: Klagen, wenen, boos zijn, lief zijn. Ja. Alles mag eigenlijk.
1: Voilà, maar vooral bellen, hè. Nu meteen 078-78-1010 naar onze bloktelefoon. Hier is er één.
0: Oh, leuk.
1: Hallo, met wie?
3: Met Ruud.
1: Dag, Ruud.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Oké, wat ben je aan het doen?
1: Hoi.
0: Ruud, ben je daar nog? Hallo?
1: Ik denk dat er een beetje vertraging op de lijn zit.
0: Hallo, hallo, hallo.
3: Wacht, hallo, sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Wat ben je aan het doen?
3: Net avondeten.
0: Oh.
1: Lekker.
0: Oh, ben jij nu aan het bellen tijdens het eten? Dat mag toch helemaal niet?
3: Ja.
0: Wat? Vertel, zeg eens, wat ben je aan het eten?
3: Kippen met appelmoes.
1: En?
0: Kippen en appelmoes.
1: Wat dat, hè?
3: Ja, kip dinges.
1: Fingers?
0: Kip dinges.
1: Chicken fingers? Of kippenbouten?
3: Kippenboutjes.
1: Kippenboutjes, geraden. Yes. Nice. Het is wel het moment van het eten ook, hè? Voor de blokkende studenten.
3: Mm-hmm.
1: Is er nog iets van side bij de kippenbouten en de appelmoes? Patatten of zo?
3: Nee, ook niet.
1: Mo, gewoon kip en appelmoes?
3: Ja, en groentjes.
0: En om te drinken?
3: Bruiswater.
0: Oh, bruiswater is echt het beste van de hele wereld. Wij gaan vrienden worden. Maar ben je aan het studeren eigenlijk? Ben je een student?
3: Mondeling voor Frans.
0: Oké. Okay. Oh, wil je even oefenen met Robin?
3: Ik kan het ook nog niet zo goed.
1: Dat is niet erg. Ruud, één vraag. Hoe zeg je smakelijk eten in het Frans?
3: Bon appétit.
1: Alstublieft. Hoppa. M&M. Rakatakatak. Sterko, Ruud. Zeg, Ruud, geniet van je appelmoes, je kip en je groentjes. En veel succes morgen, hè.
0: De bruiswater vergeten.
1: Ja, en van uw spa. Dada.
0: Dag, Ruud.
3: Dag. M&M. Oeh, M&M. This is the weekend. On M&M. M&M.

0: Ik heb goesting.
1: Ja.
0: Ik heb zin in kippen.
1: Kip?
0: Nee. In kippen en appelmoes door Ruud.
1: Ja.
0: Ja, het ging daarnet over wat Ruud aan het eten was, want het is nu etenstijd. Het is zo, ja, nu is het echt het moment, hè, van nog een dik uur. Tot het kwart na acht is zo wat te laat voor mij om nog te eten.
1: Ja, dat krijg je nooit meer verteerd.
0: En dus ik merk nu, doordat we praten over eten, dan krijg je goesting in eten.
1: En kippen, hè.
0: Ja, dat nu weer niet, want ik eet geen dieren. Ah. Maar er zijn vast nog mensen, misschien twee in heel Vlaanderen, die ook geen dieren eten. Maar nee, dat is misschien wel leuk, want dat kan ook een motivatie zijn, hè. Zo, ik had twee pauzes als ik studeerde. Dat was gaan douchen en eten.
1: Ja, het is eigenlijk inderdaad wel een zo'n leuk moment om naar uit te kijken.
0: Ja.
1: Oh, dan ga ik eten, moet ik even helemaal niet blokken. En je krijgt er energie van, hè.
0: Ja, en je mag ook met ons babbelen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Allee,
1: voilà.
0: Het plezante zou zijn dat je nu laat weten wat je aan het eten bent. Of gaat eten straks.
1: Ja.
0: Of goestingen hebt.
1: Yep. En, ja. En dat wil ik wel even toevoegen aan dit gesprek. Je mag daar een foto van sturen.
0: Maar wel een smakelijke foto. Als je...
1: Dat is natuurlijk, ik weet misschien al veel mensen die nu al gegeten hebben en geen foto meer kunnen nemen. Of mensen die nog moeten gaan eten en ook nog geen foto kunnen nemen. Maar als er een paar zijn... Daar in die grote wereld, die denken, oh, mijn bord staat net voor me. Stuur gerust een foto van je eten.
0: Ja, dat is wel tof.
1: Zou wel willen zien.
0: Ik vind het ook leuk dat mensen naar ons zouden luisteren tijdens het eten.
1: Ontspannend. Moet je niet babbelen met je familie.
0: Voilà.
1: Goed, dus wat ben jij aan het eten? Nu graag in de app van M&M, al dan niet, met een foto.

0: met M&M. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Scary Movie is terug.
4: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
3: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet schiftig humor.
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
5: I have been preparing for this for years.
4: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend. Ritchie. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: M&M.

0: Amber. Wat een fantastisch talent is het toch?
1: Amai. Ja.
0: Het ziet er ook uit alsof hij in het middelbaar zit. Maar dat is niet zo. Is gewoon
1: nee?
0: Groot artiest, ja. Dat gestudeerd.
2: De Lokradio.
1: Vorig jaar dan toch of zo?
0: Vorig jaar. Goed geblokt, heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: Dus zeg, over dat blokken gesproken. Belangrijk tijdens het blokken is natuurlijk eten. Gezond eten. Of ja, gewoon die pauze. Helemaal omarmen. Dat is een prachtig moment, eten tijdens de blok. En heel veel mensen die aan het studeren zijn, die hun gerecht hebben doorgestuurd met foto.
1: Oh my god, de laatste die binnen is gekomen, wil ik even zeggen.
0: Ja, zeg maar.
1: Zoete aardappelfrietjes met truffel mosterd sausje.
0: Lekker.
1: Ik eet dat heel graag, zoete aardappelfrietjes. Ja. Oh, dat ziet er goed uit.
0: En met truffel ook. Maar zeg, verfijnd. We hebben ook Anoushka, die zegt, ik ben een wokje met kip, paprika, wortel en broccoli aan het eten. Hela, dat is verfijnd. Sue dan, die zit aan de ballen. En ballen met courgetten. Ja, lekker. Lucy, die is voor een soort van burrito-achtig iets gegaan.
1: Maar wat zeg je, burrito?
0: Wat is het anders? Burrito?
1: Ik dacht ook boe.
0: Burrito?
1: Burrito.
0: Dus eens vragen. Leticia, boe.
1: Burrito.
3: Rito. Of...
0: Rito. Dat gaan we nog eens doen. Leticia, boe.
3: Rito.
0: Boe.
3: Rito.
0: Als wij zeggen boe, dan zeg jij...
3: Rito.
0: Hey.
1: Leticia, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij bent nog niet aan het eten, maar dat ga je wel doen, hè?
3: Ja.
1: Zeg eens wat.
3: Ik ben nu momenteel bezig om eten te maken.
1: Je bent aan het kokerellen, maar wat ben je daar aan het kokerellen?
3: Ik ben tikka masala aan het maken.
1: Oh my god.
3: Typisch Indisch.
1: Ik ken iemand die dat daarnet ook heeft gegeten.
0: Twinning is winning. Ik heb dat ook gegeten, Leticia.
3: Ah.
0: Als ik zeg tikka, dan zeg jij.
3: Masala.
0: Tikka.
3: Masala.
0: Tikka.
3: Masala.
0: Zeker. Ah, was lekker.
1: Ben je aan het studeren ook?
3: Nu momenteel niet natuurlijk, omdat ik aan het koken ben, maar... Ze biedt wel 50 genoeg.
1: Wat moet je blokken?
3: Ik moet namelijk een projectje maken, want ik studeer kinderbegeleiden.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik heb namelijk een groot project die ik moet gaan doen op mijn stage. Dus ik ben daar volop mee bezig.
1: Okay,
3: en ik moet dat tegen morgen af hebben, omdat ik dat morgen ga presenteren. Dus ik ben typisch, is het echt wel blok.
1: Amai, maar je klinkt wel heel mondig. Ik denk dat dat goed komt.
0: Ik denk het ook. Mogen wij misschien nog een liedje voor jou draaien, Leticia?
3: Ja hoor, ik wil graag, omdat we toch over het eten aan het praten zijn, wil ik graag een liedje van Samson en Jess.
1: Zeker.
3: Ja. Alles is op.
0: Alles is op. Hey, waar is de chocolade?
3: Chocolade, op, op, alles is op.
1: En
0: waar is de limonade?
3: Op, op, alles is op.
0: En waar zijn de koekjes dan?
3: In mijn bag.
2: Waar is de chocolade? Op, op, alles is op.
1: Wow, Leticia.
2: Waar is de limonade? Op, op, alles is op.

0: In mijn buik.
1: Samson en Gidsen.
0: Hopla.
1: M&M. Belangrijke vraag. De song. Jij beslist over het lot van Ariana Grande. Nu hier, levend, leven of dood. De nieuwe van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Doet het tot nu toe heel goed in Rate the Song.
0: Yes.
1: Maar wat vind jij? Ik heb jouw punten op die nodig. Die moet je doorsturen via de app van M&M.
0: Laat ze maar komen. En je mag genadeloos zijn, hè. Of heel lief voor Ariana.
1: Eerlijk is altijd goed.
0: Leven of dood. Spannend.
1: Hate That I Made You Love Me. The Song.
0: Onderwater vibe dit.

0: Hate That I Made You Love Me van Ariana. M&M. Rate the song. Onze Rate the Song die voorlopig vlotjes doorgaat. Maar de vraag is, ja, gaat die ook nu richting de volgende? Ja, de meningen zijn zeer uiteenlopend. Robin Pieters, naamgenootje, die geeft het een 4 op 10. Vorige album had een veel betere sound. Jonas van der Mertan, die geeft het een 8,5 op 10. Die is echt fan. Die heeft zelfs hun, zijn punt nog aangepast tijdens het lied naar een 9. Ze is nog naar omhoog gegaan. Maarten, een 7 op 10. Elias, een 8 op 10. Ja, dat is op zich best goed. Het totaal... Ja, een 8 op 10, alstublieft. Voor Ariana Grande.
1: Ja, terecht eigenlijk een beetje toch ook wel.
0: Zeer goed. Grote muzikale ster.
1: Zeker.
0: Maar wacht tot straks.
1: Ja.
0: De Mer.
1: Maar je ze... Ja.
0: Berre.
1: Ik heb veel vragen, maar ik ga dat pas vragen. Die pas stellen als hij er is.
0: Welke vraag? Die vraag die je net vroeg?
1: Nee, die ga ik... Nee, niet zeggen, hè.
0: Maar dat is een supergoeie vraag, want heel veel mensen stellen zich die vraag.
1: Ja, maar je hebt dingen aan het wijs maken. Ik heb het ook al opgezocht.
0: Ja, maar het staat niet online.
1: Dat is wel.
0: Julie, wil je het even nu al zeggen of nog niet?
1: Nee. Nee. Nee. Robin? Robin. Robin.
0: Ja, Julie vraagt zich af of dat hij echt Berre heet.
1: Maar...
0: Ja, maar ja. Ja, dat is een zeer goede vraag.
1: Maar nee, ik heb dat ooit geweten. En het ding is, ik weet heel veel.
0: Die heet niet echt Berre.
1: Zijn dat is wel.
0: Nee, zijn echte naam is Maarten.
1: Wat?
0: Ja, echt, die heet Maarten. Jawel.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
6: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
17: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
16: U heeft toch geen binge-probleem?
17: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
16: Maak jouw telenet nu

0: Het is 7 uur.
1: Klopt.
2: 14 nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
3: Er kan weer gevlogen worden. Vanaf 9 uur vanavond is opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies wordt dan beëindigd. Ze zijn niet blij met het nieuwe controlecentrum dat er komt in Namen. Maar vakbonden en directie zullen vanaf morgen terug onderhandelen, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
3: Door de actie konden vanaf 2 uur vanmiddag geen vliegtuigen meer opstijgen of landen in België. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. Veel leerlingen uit het middelbaar in de provincie Luik hoeven niet te blokken, want er zijn geen eindexamens meer. Zowel in scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat komt omdat veel leerkrachten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En dat er geen examens meer zijn, is ook geen probleem, zegt de Socialistische Vakbond.
5: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken, tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
3: In Oekraïne zijn nu al 21 doden geteld na de Russische aanvallen van voorbije nacht. 15 doden vielen in de stad Dnipro in centraal Oekraïne. Het was een van de zwaarste aanvallen in de laatste maanden. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 70 raketten af. Die raakten verschillende huizen en flats gebouwen, ook al waren ze volgens Rusland gericht op militaire doelwitten. En de Rode Duivels staan 0-1 voor tegen Kroatië. Kapitein Jurij Tielemans kon scoren. De Duivels spelen op dit moment een voorlaatste oefenmatch tegen Kroatië voor het WK voetbal dat eind volgende week begint. De tweede helft start zo rond deze tijd. Het wordt droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht wel opnieuw buien vanaf het westen bij nog 14 graden. Morgen start vrij droog. Na de middag wel opnieuw regen en buien vanaf het westen bij 19 graden. En ook donderdag en vrijdag krijgen we nog enkele buien met lokaal ook een onweer.

0: luistert naar Blokradio.
1: Dat is radio om op te blokken. Julie
2: en Robin. Deze show nog een finalist voor onze Harry Styles wedstrijd en een concert van Berre, a.k.a. Maarten.
3: Jonas.
2: Maarten. Zo heet hij echt.
4: M&M.
2: Alrighty. Jepla.
3: Zo'n cocktailbar zo.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aan het strand.
2: Hey Siri, are you ready to party?
4: I didn't get that.
2: Are you ready to party? Hey Siri, are you ready to party?
3: Slechtste radio ooit.
2: Ja, hij wil niet.
3: Zeg eens, hey Jonas.
2: Hey.

0: Siri, how are you doing?
1: I'm pretty good, thanks.
0: Yes. Oh, had je gezondheid.
2: Dag lieve kindjes van de Blokradio. De komende drie weken, van maandag tot en met donderdag, staan Robin en ik aan jouw zijde tussen 6 en 9 s'avonds met maar één doel. En dat is jou door deze moeilijkste periode van je leven krijgen. Want dat lijkt nu zo, hè, dat dit de allermoeilijkste en kakste periode is van je leven. Voor het beter, hè, maar dat weten ze nog niet. Maar of, wat we ook hebben als doel, is om gewoon een glimlach op je gezicht te toveren.
0: Jawel, jawel. We zijn zeer bereikbaar. Via de app van M&M kan je berichten sturen, studeertips, goede muziek aanvragen. Doe dat alsjeblieft. Dan spelen we die met veel plezier. Je kan ons ook bellen. We hebben hier zometeen nog een concert van de one and only Maarten, a.k.a. Berre.
2: Stop. Zijn naam is Berre.
0: Zijn tweede naam?
2: Nee, dat is niet.
0: Zijn eerste naam is Maarten, dat is voor zometeen. Over voornamen gesproken, we hebben hier ook nog een ander klein cadeautje voor jou. Van ene Harry.
2: Harry. Soms helpt het om iets te hebben om naar uit te kijken tijdens het blok. Hè? En daar gaan wij jou bij helpen.
0: Zeker. En vooral de fans van Harry Styles. Want als je hem wil zien, hem wil aanschouwen, hem en zijn sixpack, dat kan met een plus one. Met vervoer, overnachting en natuurlijk dat concert. Allemaal op onze kosten. Allee, op de kosten van M&M. Maar goed. Schrijf je in via het M&M-kanaal op VRT Max. En wie weet dat je dit uur nog kans maakt op een finale plekje. En dat we jou opbellen. Yo. Je weet het, hè. Als we bellen, dan neem je zo op, hè. Ja, maar ja, dat is echt wel van groot belang, hè. Van groot, groot, groot belang. Oké.
2: Okay. Bruno is ook een goede naam voor Berre.
0: Bruno? Berre? Ah, Berre Mars.

0: FM.
1: Wauw, mensen worden zot. Ja, het is ook een mega coole prijs. Een trip naar Londen met overnachting en een concert van de one and only Harry Styles. Kan je hier winnen? Dat kan ook nog de hele week. Dus ga gewoon naar het M&M-kanaal op VRT Max. Onderaan bij kanalen is daar een vakje voor. Je klikt daarop. En dan voilà, schrijf je gewoon in. En wie weet bellen we jou dan wel gewoon nu op. Super, super, super simpel.
2: Elke dag bellen wij één finalist op in deze show. Eén iemand die te horen krijgt dat hij heel dichtbij dat ticketje voor Harry Styles is. Het is wel heel belangrijk, als we jou bellen, moet je opnemen met... Anders maak je geen kans. Oké, hier gaan we. We bellen iemand op.
1: Zingen zijn pluspunten.
3: Hallo, met Diep.
1: Oh, Neil. Oh, fuck.
4: Oh, nee.
1: Oh, nee, dat is super spijtig.
4: Ja, dat kan, ja.
1: Oh, nee. Diet.
3: Ja?
2: Je moest oppakken met wiepelen.
1: Diet, hoe moest je opnemen?
3: Nee,
1: Diet,
4: ja. Oh, nee.
1: Oh, my god. Diet, sorry.
3: Maar de radio was al...
1: Oh, de radio.
4: Oh, liefde.
1: Diet. Ik hoop dat je toch nog een... Een aangename avond tegemoet gaat.
3: Oh.
1: Dat Harry ooit op je pad mag komen. Oh, non de jol dit. Spijtig. Maar toch, merci om mee te doen, hè.
3: Ja, graag gedaan.
1: Ja, oh, heel graag gedaan. Okay, dat snap ik, ja. Dat is gewoon heel zuur. Oh my Gucci.
2: Zeg dat nog. Zeg dat nu.
1: Dat zeg
2: nooit
1: ik nooit meer. Dat wil wel zeggen dat wij gewoon iemand anders gaan bellen.
2: Ja.
1: Alright, beste vrienden, als je hebt ingeschreven... Hey, maar please, neem op met dit, hè. Niet met, alleen met dit. Ja, met We Belong Together. Gezongen of gesproken, maar please, doe ons dan niet nog eens aan. Oké.
2: Okay.
1: Hier gaan we.
5: Belong Together.
1: Ik denk dat het goed was. Zeg nog eens wat je net zei.
5: We belong together.
1: Ja, we belong together.
2: Proficiat, met wie spreken we?
5: Met Suzanne.
2: Oh, Suzanne. Heel goed geluisterd ook. Heel flink. Suzanne, op een schaal van 1 tot 10, hoe een grote Harry Styles ben, fan ben jij?
5: 10. Okay. I would die for this man.
2: Ja, dat is te veel. Dat is te veel. Nee. Oké, waarom wil je zo graag gaan dan?
5: Omdat gewoon altijd een tripje samen met mijn beste vriendin om altijd naar alle solo-concerts of One Direction-concerts in tijden te gaan. Dus deze zal wel een mooi treintje aanvullen.
2: Oké, dus deze tour heb je nog niet gezien dan?
5: Nee. We waren helaas te laat voor tickets. We hebben 2 uur in de wachtrij gestaan, maar helaas pindakaas.
1: Oei, helaas pindakaas. Maar One Direction heb je wel nog gezien? One Direction. Sorry, ja, was even West-Vlaams, omdat je ook West-Vlaams bent. Ik ook. One Direction heb je wel nog live gezien en zo?
5: Ja. Maar toen was Zijn er wel al uit, maar ik heb ze wel nog live mogen meemaken.
1: Dat kan zijn. Sorry, nee. Leuk. Wel leuk dat je die gezien hebt. En nu dus de Harry misschien, hè?
2: Ja.
1: Mag ik nog één iets vragen?
2: Nee.
1: Ja, het is een beetje misschien een... Je hoeft hier niet op te antwoorden, maar stel... Harry geeft dus consent. Hè, zou je hem dan muilen?
2: Maar wat...
1: Ik ben er benieuwd naar.
5: Ik zou daar eigenlijk niet over twijfelen.
1: Dus dat is een ja?
2: Meen je dat, Suzanne?
1: Ja, ik snap dat.
5: Ja, tuurlijk. Allee, zo'n kans lijkt toch niet af.
2: Ik zou dat echt niet doen.
1: Nee?
2: Nee.
1: Omdat je hem niet kent?
2: Nee, omdat ik denk dat hij niet zo goed kan kussen.
1: Oh.
2: Maar ik heb een theorie, Suzanne. Mag je die even delen?
1: Ja.
5: Tuurlijk.
2: Okay. Ik denk, omdat hij zo heel vroeg bekend was, dat hij nooit echt veel moeite heeft moeten doen. Om me goed te kunnen kussen. Dus ik denk dat hij dat niet zo goed kan.
5: Maar ja, je zou wel een keer boven doen met mij, hè.
2: Allee, down to me.
1: Hupla, ik wist dat ik een vraag moest stellen. Ik wist het. Allee, Suzanne, wie weet gebeurt het, hè. Wie weet, hè. Wie weet.
5: Ja.
1: Je zit bij deze in de finale. Ben je blij?
5: Ja.
1: Ja. Allee, dat is vrij goed. Merci om mee te doen, Suzanne.
5: Bedankt.
2: Tot snel.
1: Ja, en dan...
2: Met u?
1: Nee, met Harry.
2: Ah.

0: berichtje van Shakira. Julie, heb je Harry gezien in de film Don't Worry Darling? Hij kan meer als goed kussen, zegt Shakira.
1: Wat doet hij in die film?
0: Shakira?
1: The one and only Shakira, luister naar ons. Samina, mina. Hey. Zoo-oe-oe. Dat is de nieuwe.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dochter is grote fan van zoo-oe-oe. Ja. Dus, voordat we beginnen afdwalen, want dat kunnen we goed.
0: Ja.
1: Wat doet hij in Don't Worry Darling dan?
0: Acteren. Daar speelt hij wel... Die speelt daar het lief van Florence Pugh.
1: Juist, die van Marvel ook, ja.
0: Ja. Ja, en die kussen ook en zo, hè. Ja.
1: En zo.
0: Maar ja, het is niet omdat je dat ziet dat het er goed uitziet, dat het daarom goed is, hè.
1: Ja, dat is waar. Acteren is ook, en maar plus, doen alsof.
0: Ja, het is een filmkus, dat is, geloof mij...
1: Wat?
0: Niet echt.
1: Ah ja, met Jingle Bells. Ook veel filmkussen, zeker?
0: We krijgen dus gelukkig nog heel fijne gasten.
1: Ja.
0: Want we zijn blokradio aan het maken voor die eenzame studenten die extra steun nodig hebben. Mm-hmm. Je hebt al Robin, je hebt ook mij, maar je krijgt er vandaag ook nog een van de grootste, diepste, meest succesvolle stemmen bij. Want zanger Berre, die komt straks langs om te vertellen hoe hij zich door deze moeilijke studentenperiode zou worstelen.
1: Klopt, Maarten komt ook liedjes zingen, helemaal live, speciaal voor jou.
0: Te verwarrend dat je Maarten zegt. Mensen zijn daar niet meer mee.
1: Jawel. Omdat veel mensen weten dat niet, maar een paar wel. Hij heet eigenlijk Maarten en Berre is zijn tweede naam. Dus die komt liedjes zingen speciaal voor jou. Vragen en opmerkingen voor Maarten of voor Berre, die zijn altijd welkom in de app van M&M. Ja, wat wil jij weten van Maarten? Of die al gemuild heeft in een film?
0: Ik vind muilen ook echt een heel vies.
1: Ah, sorry.
0: Nee, ja.
1: Ja, gelebberd.
0: Nee, dat is nog viezer. Dat is gelijk zo dat West-Vlamingen vrijen zeggen. Voor
1: vrijen?
0: Voor samen zijn.
1: Ah, vrijen. Ik vrijen al 7 jaar, maar ze... Nou ja. 7 jaar, maar ze... Nou ja.
2: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit.
0: Zijn.
1: Ah, vrijen. Ik vrijen al 7 jaar, maar ze... Nou ja. 7 jaar, maar ze... Nou ja.
2: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle

0: De Zeeinzicht zoektocht. De hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat, even niet.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Marisol.
1: Pommelien Thijs.
2: Met Atlas. Dat is teamwork. De Lokradio.
1: Ding dong.
2: Oh, ding dong.
1: Bezoek van een prachtige diepe stem. En gelukkig voor ons komt hij ook samen met een prachtige persoonlijkheid. Oh. Hallo, dag zanger Berre.
2: Hey. Maarten, goedenavond. Ja, maar once and for all.
1: Alles goed met jou?
3: Zeker, heel goed. Met jullie?
1: Het kan beter, maar het is nu al beter aan het worden nu jij er bent.
2: Okay. Veel mensen weten dat niet, Berre, dat jouw eerste naam, jouw voornaam eigenlijk...
3: Maarten.
2: Maarten is, dankjewel.
1: Maar dit is... Allee, ik had beter verwacht van u dan mee te gaan. Krijg je die vaak veel, Berre? Of dat jouw echte naam is?
3: Ja, ik moet heel vaak mijn pas laten zien. Als mensen het echt niet willen geloven. Hè. Ik kan het echt 10 keer naar elkaar zeggen, want het is mijn echte en mijn enige naam.
1: Heb je je pas nu bij?
3: Ja.
2: Ik ga dat nu vragen. Allee, dat kan toch niet?
1: Ja. Zo lief, die doet dat dan ook.
2: Precies, of die staat hier in de nachtwinkel of zo?
3: Ik sta er heel mooi op.
1: Ik niet naar de foto kijken. Berre, ja, het is wel echt...
2: Staan er nog tweede naam?
3: Nee, geen dat heb ik niet.
1: Ja. Ik heb dat ook niet. Heb jij dat, Robin?
2: Zeker, 3 zelfs. Laurens.
3: Dat is een oude mensen ding, hè. Maar ja.
2: Goed. Oh, waar, wat is dit? Okay. Hey, een ander niet. Zeg, Berre, je bent hier voor een Blokradio. Je komt zo meteen een fantastisch concert geven. Komen we straks allemaal bij. Maar om de studenten te steunen eigenlijk. Hoe was jij als student? Misschien in het middelbaar?
3: Heel goed.
2: Ja?

0: Echt, nee, verschrikkelijk.
1: Ah, oei.
0: Echt verschrikkelijk. Ik heb me er een weg door moeten... Hoe zeggen ze dat? Voilà, daar stopt het al.
1: Ploeteren. Nee,
0: ik heb echt moeten ploeteren. Echt waar. Ja. Ja. Ik kan gewoon niet zo goed studeren. En studeren was in bed en zo. Ik ging niet aan mijn bureau zitten.
2: Ah, maar dat is, ik deed dat ook, hoor. In de zetel en in bed. En ik was wel zo wat de primus.
1: Ja, dikke strever.
0: Ah, oei.
2: Ja, dat is wel waar. Dus ja, ik vind dat niet zo...
0: Bij mij was het in bed en dan niet goed.
2: Ah, ja.
0: Zeker helemaal dat je zo op je gsm begint. En dan... Nee, geen goede student. Maar kijk, ik ben wel door het middelbaar geraakt. En dan... Geen diploma in de hogere, maar ik was er bijna. En dan kwam muziek.
1: Dat is ook goed. Blij dat die muziek gekomen is. Zong je al tijdens het studeren, zoals uitlaatklep of zo?
0: Ik luisterde wel veel muziek. Ik heb heel veel naar Eminem. Dat is nu niet omdat ik hier ben, maar ik heb gigantisch veel naar Eminem geluisterd.
1: Ah.
0: Tijdens de blok was het toch vaak...
2: Marathonradio.
0: Voilà, ja. Marathonradio. Daar ben ik nog een paar keer opgekomen.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Zeker.
0: Daar heb ik zelf gezongen. Dus ik zong wel al. Ik heb ooit in 2012 of zo iets gezongen, maar via de gsm. Hè.
1: Echt?
0: Dat was toen met een pianoman die er altijd bij was.
2: Ah, dat is zelfs voor mijn tijd, dus ik weet het niet.
0: Ja, bom. Ik zal het eens terugzoeken.
2: Ah, dat is wel leuk om te weten. Misschien moeten we dat eens proberen op te zoeken.
0: Nee, zeker niet. Dat was
1: jawel.
0: Misschien...
1: Ja, we zullen dat weer een keer beginnen opzoeken. Ik zie de mensen hier van de redactie al in paniek rondlopen. Waar gaan we dat vinden? Zeg maar, over muziek gesproken. Ja, we maken dus een nieuwe show. Blokradio heet dat.
2: Ja.
1: En ja, ik ben een klein beetje aan het proberen om een soort van tune te maken voor Blokradio.
2: Okay. Robin maakt ook muziek.
1: Ja, soms. Allee, covers. Hè? En ik dacht, als we dat het programma hier echt van de grond willen krijgen, dan hebben we zo'n lied nodig. Een Blokradio teamsong.
2: Ja.
1: Dus Berre, jij als groot muzikant, al sinds 2012. Ik heb een kleine demo-versie van Blokradio. Okay. Het is op een bekend lied. Frans lied ook.
2: Ja.
1: Mensen studeren nog Frans.
2: Ja.
1: Dat is, hè. Berre, jouw ongezouten mening graag over dit.
0: Okay.
1: En tante Julie, jij mag ook een mening geven.

0: Voilà.
1: Cool.
2: Hey.
1: Heel goed, heel goed.
2: Heeft een Mia gewonnen, hè?
1: Ik ben enthousiast. Misschien jij binnenkort ook.
2: Wie weet. Wat vind jij, Tante Julie?
3: Ik vind het prachtig, ja.
2: Wacht tot je dan deel 2 hoort. Want gisteren was Camille hier met haar poes. Die heeft een nieuw lied over moustache geschreven en zo. Een nieuw album. En voilà. En ik dacht, na de show heb ik die even bij haar schabbernak getrokken om deze hit al eens mee in te zingen. Dus ik heb al een featuring met Camille.
1: Amai, amai.
2: Keer horen?
1: Ja, ja.
2: Pas op,
1: ja.
2: Hè. Pas op. Come on, Camille.

0: Maar ik had nu wel uw stem verwacht eigenlijk.
1: Nee.
0: Dat lijkt mij het logischste.
2: Ja, maar daar zijn we nog naartoe aan het
0: gaan. Dat is, ja, maar... kan van alles met AI tegenwoordig. Hè? Dus dat...
2: Berre, zou jij ervoor openstaan om eventueel, ik weet niet, een kleine featuring op de Blokradio?
0: Wel, ik zal er eens heel goed over nadenken. Mijn feed doorsturen.
2: Ah ja, so
0: van. Het kan zeker.
2: Ik zal hier op record duwen, dus het begint eigenlijk meteen. Het is O Blok Radio.
0: Wat is de tekst? Ja, de
2: dus
0: tekst weet ik
2: gewoon
0: even niet.
2: O Blok Radio. Als ik dat stuk heb.
0: O Blok Radio.
2: Ja, oké. Okay. Gereed? Ja, top. Record. We lopen.
0: Ben ready.
2: Ja, Tante Julie. Ook gereed?
3: Wat?
2: Ja.
3: Moet ik meezingen?
2: Nee, gewoon mental support.
3: Mental support. Berk,
2: kom aan. Oké, kom aan, Ber. Hier gaan we.
0: O Blok Radio.
3: Yes.
0: O Blok Radio.
2: Tjak, tjak, tjak.
0: Ja.
2: Dat is oké, dat heb ik al.
0: Sorry, dat...
2: Dat heb ik al van Camille.
0: Het zit nog niet in mijn hoofd.
2: Dat is prima. Merci.
3: Ik vind het wel mooi. Ik denk echt wel dat het een grote hit kan worden.
2: Hey, en we gaan hier allemaal gasten hebben. Die kunnen dan allemaal dat liedje meezingen.
0: Ah, kijk.
3: Leuk, hè?
2: Lijkt
0: super.
2: Fantastisch.
0: Perfect.
2: Heb je nog zin om straks ook echt goede muziek te zingen van jezelf?
0: Zeker. Als het mag.
3: Ah, en daarover te babbelen.
2: Dat is voor speed. Freestyle. Ja. Hoi. Rock the microphone.
3: Genoeg is ook een uur, Robin.
2: Ja, stoppen met zingen.
3: Ja.

0: Kukkeleku.
1: Je zult misschien wel geen stress hebben, Berre, die hier bij ons te gast is trouwens, zanger Berre, yes, die niet Maarten heet in het echt.
0: Nee, dat is zo.
1: Niet voor examens en zo, want heb je nu al gezegd dat je geen student meer bent. Je bent nu een succesvolle zanger. Je lacht ermee, maar dat is gewoon de realiteit.
2: Dank
1: je
2: wel.
1: Maar het komt er wel aan, jouw Europese tour start in september en in oktober. En ik hoor hier nu wel net dat jij dat nog helemaal in elkaar moet steken.
2: Ja, we hebben nog niks.
0: Amai.
1: Uitsteldertje.
2: Maar we hebben nummers, hè. We hebben nummers.
1: Ah, ja,
2: dus okay. We moeten ze niet gaan schrijven, maar we moeten natuurlijk wel nieuwe versies maken. Het gaat heel anders zijn dan dat we nu gewoonlijk doen.
1: Oké, okay. Maar dus kan je er wel al iets over vertellen dan?
2: Maar het wordt heel intiem.
1: Uh-huh.
2: Het wordt denk ik de laatste keer dat we in zo'n kleine, intieme zalen spelen in België.
1: Goed.
2: Omdat we telkens zo een stapje verder, een stapje verder. En nu is het opeens 10 stappen terug naar, we gaan iets heel klein doen.
1: Ja.
2: Maar ook in het buitenland. Dus we gaan er iets gezellig van maken, intiem. Met niet te veel mensen, maar gewoon ambiance.
0: Okay. En toffe citytrips toch ook? Want waar ga je overal spelen?
2: We gaan naar Nederland. 2 shows in Nederland. 3 in Duitsland. Nog naar Polen. Tsjechië.
0: Tsjechië ook, amai.
1: Koninkrijk.
2: Ja. En Londen, ja. En misschien nog ergens, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Ah, en 3 in België natuurlijk.
0: Goh. Ja, uiteraard.
1: Leuk.
0: Dan is er 1 waar je niks over mag zeggen.
2: Ja, dat ligt nog niet vast. Zijn we nog aan het kijken of we die gaan toevoegen. Dus,
1: nee.
0: Polen is heel tof, hè.
1: Ja?
0: Ja, dat is een beetje. Ik ben een keer in Warschau geweest vorig jaar en dat is een beetje Berlijn-achtige vibes.
2: Ja, dat is leuk.
0: Vibes.
2: En goedkoop.
0: Ja.
2: Echt waar.
0: Zeker.
2: Goedkoper dan Berlijn.
0: En zijn er echt Berre-luisteraars? Zie je dat zo in je Spotify-dingen? Van,
2: ja, meer en meer. En we hebben ook wel al wat voorprogramma-toertjes meegedaan. Met bijvoorbeeld Amber Run.
0: Mm-hmm.
2: En dan zijn we ook in Polen gaan spelen. En dan komt er af en toe wel iemand die zei van... ik ben naar Polen. Ik ben eigenlijk naar de show gekomen om je te zien. En dat toen. En toen dacht ik, we moeten gewoon zelf. Met onze eigen show naar het buitenland.
1: Maar je spreekt eens Nederlands in Polen.
2: Ja, dat was echt een zot.
0: Nee. Goed. Maar als jij aan het blokken bent, of gewoon aan het luisteren bent, je hoeft niet naar Polen, want zometeen gaat deze man hier gewoon een heel, niet één liedje, maar echt een volledig blokconcert voor jou spelen. Dat is voor straks.
3: M&M. Blokradio.

0: Leg je boeken nu al neer en zet je klaar zometeen voor een live concert van de one and only Berre.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.

0: K-pop Demon Hunters met Golden.
1: M&M. De Blokradio.
2: Dinsdag 2 mei op Blokradio. Blokradio op je radio. Dat is plezant, dat is veel blokken en veel radio. En het is tijd voor een Blokradio cadeautje in de vorm van een prachtig concert van een prachtige man die nu al klaar staat in de Lux. Berre staat daar klaar om het beste van zichzelf te geven. Jouw reactie op het cadeautje van Berre is welkom in de app van M&M.
0: Voilà, voilà. Ja, je kan ook meevolgen via VRT Max op het M&M-kanaal.
2: Ah, we zien hem al.
0: Ja, ja, drie nummers gaat hij spelen. Berre, met welke ga je beginnen zometeen?
3: We beginnen met de nieuwste. Yesterday, today, tomorrow.
0: Huppakee. Gisteren, vandaag en morgen, dat is de Berre.
2: Als uw toevoeging alweer is
0: van
2: goud waard.
0: Alle tijden. Helemaal live hier op M&M. Speciaal voor alle blokkende studenten. Samen met zijn twee kompanen. Hier is Berre.

0: Tomorrow.
1: Yesterday Tomorrow met Van Berre. Broodje van hem voor jou, Blokradioconcert, want pauze is belangrijk. Heel veel goede reacties die binnenkomen. Kati zegt dat dit een zomerhit gaat worden, of ja, de zomerhit gaat worden. Jati is aan het luisteren vanuit Creta en die zegt dat Berre echt een topper is en zijn muziek is echt gewoon wauw.
2: Helaba, helaba. Ook een dikke shout-out naar zijn twee vrienden, gitarist en drummer die erbij zijn. Ze spelen fantastisch. Hey Berre, goed bezig, hè, vriend?
0: Dank je wel, dank je wel. Het is een leuke sfeer hier.
1: Ja, ja, dat vinden wij ook.
2: En alle blokken, de studenten ook. Berre, ja, je gaat gewoon richting het volgende deel van je concert. Wat komt er nu aan?
0: Not Going Anywhere. Dat is een nummer dat ik heel graag live speel. Dus ik hoop dat iedereen die in de auto zit of thuis zit een beetje meedanst. Meezingen mag ook.
2: Oh, vind ik leuk. Zeg nog maar.
0: Doe je best.
2: Nee, ik ga niet meezingen. Dansen?
1: Wij gaan dansen samen.
0: Oké.
2: Hier is Berre, live, Not Going Anywhere.

Alright, dan hebben we nog één nummertje. Dat de mensen misschien wel kennen van de warmste week. En die heet How Beautiful This Life Is. Dus nogmaals, voor de mensen thuis, voor de mensen in de auto. Zing zeker mee. En bedankt aan M&M dat ik erbij mocht zijn. I don't

0: Hela, hela.
1: Daarvoor wil je al een keer helemaal naar Polen gaan natuurlijk om dit live te zien. Hè?
0: Dat is de moeite. Dat was hem, de one and only Berre, hier live op Blokradio. Voor al die blokkende studenten. Wat een waanzinnig talent is dat toch. Je gaat het kunnen herbeleven op VRT Max op het M&M-kanaal. En als mensen denken, nou, welke klein beetje fieste. Ja, dat kan ook met deze.

0: David Guetta, I Don't Wanna Wait. Berre was zeer goed. Dat
1: was fantastisch.
0: Fantastisch. Berre, je mag ook nog niet weg. Nee. We hebben een fragment gevonden van jou.
2: Yeah.
0: Uit 2014, waarin je zingt op M&M.
3: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Thuiswerken maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. En zeker in deze maanden is dat fantastisch. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch bereidt. Maar ga je tussen twee meetings door de haag snoeien en val je van de ladder, dan valt dat buiten het professionele kader en dus buiten de dekking. Ook goed om weten, ritten die verband houden met de verplaatsingen naar je werkplek, zoals je kinderen oppikken, genieten dezelfde bescherming. Zo kan je altijd telewerken in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanaf 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
5: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om ja, heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Hè. Dit is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
4: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Crombé.
6: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen. Toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
4: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van de Bent in de Rijeka, was het een verdiende overwinning?
7: Ja, het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gezapige oefenwedstrijd. Was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met het doelpunt van Jurie Tielemans. Met links na wat rommelige fase na een half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft. Waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit. Maar weinig doelgevaren. Die experimentele driemensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen. Maar weinig in gevaar kwamen. Behalve één keer een kopbal van Boudimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde in de toegevoegde tijd werd hij gelanceerd door Van Aken. En maakte hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
4: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaringen in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Je luistert naar Blok Radio.
8: Dat is radio om op te blokken. Chili
0: en Robin. Ja, en de one and only Berre, die is hier nog steeds. Heeft ooit gezongen op M&M jaren geleden, als kleine knaap. En we gaan zo meteen luisteren. Ja, kleine knaap.
1: Kom aan.
0: Ik zei het.
3: M&M.
8: M&M.
1: Soms klinkt je echt 70.
0: Wow, wow, wow. Moet dat niet meer lachen, Per? Moet dat niet aanmoedigen, dat gedrag?

0: Ah ja, sorry.
1: Hey.
0: Hey, Blokradio. Ja, sorry, ik ben een beetje in de war, want Berre is hier nog altijd. Dat was eigenlijk niet het plan.
1: Nee.
0: Maar daarnet heeft Berre iets opgebiecht.
2: Ja.
0: Dat hij eigenlijk al bezig is sinds 2012, zei je. Maar we hebben dat dan opgezocht.
1: Mm-hmm.
0: Allee, ja. Ik ken niet, hè. Ze hebben dat hier achter de schermen gedaan. Ik wil hier met niemand zijn werk gaan lopen. Het was in 2014.
2: Ja, een beetje later.
0: Dan had je gebeld naar Marathonradio. En toen ben jij beginnen zingen.
1: Door de telefoonmaat.
2: Wow.
0: En nu zijn wij super benieuwd of dat heel schattig gaat klinken of gewoon heel slecht. We kunnen het laten horen.
2: Het zou heel slecht zijn.
0: Man, nee, Berre.
3: Love your curves and all your edges.

0: die stopjes daartussen.
1: Oh. Amai, zeg.
2: Is dat eigenlijk uw echte stem dan?
0: Dat?
2: Die we gehoord hebben, ja. Ja, eigenlijk superhoog.
3: Hallo. Voor mij 2 croissants, alsjeblieft.
0: Dat denk ik voor de baard in de keel kwam.
2: Dat is schattig. Hoe oud was jij toen?
0: Ah, 14.
2: Man, dat is zo lief.
1: Ja. En wel op zich al best goed gezongen.
2: Ik vind dat ook.
0: Dank je, ja.
2: Vond je het moeilijk om het te horen?
0: Maar nee. Ik support mijn jongen. Ik heb dat goed gedaan. Voilà.
2: Super.
1: Verleden tijd, Berre, als je luistert. Future Berre approves.
2: Hoe trots zou die dat wel niet zijn dat jij hier nu zit?
0: Ja, heel trots.
2: En te praten over alles en al zo lang bezig.
0: Dat is
2: en Mia
0: waar.
2: Gewonnen en op een Europese
1: tour. Drie nummers hier gespeeld, blokconcert. Fantastisch. Berre, mogen wij je ongelooflijk bedanken om hier te zijn.
0: Jullie bedankt.
2: Dank je wel.
1: En dat we mochten lachen met je piepstem, vonden we ook toch?
0: Zeker.
2: Robin, kom aan.
1: Sorry.
2: Jij moet echt niks zeggen trouwens.
3: Nee. Dag Berre.
2: Sorry voor hem. Dank je wel voor jou.
3: Sorry.

0: Wat een wereldnummer toch.
1: Hè? Mooi geschreven, mooi uitgevoerd, mooi ingezongen.
0: Ga je nog meezingen op deze ook?
1: Nee.
0: Oké. Hoe werkt dit spelletje? We hebben het gisteren voor het eerst gespeeld. Wij stellen jou 1 minuut lang vragen en proberen te achterhalen welke richting jij studeert. Mm-hmm. Dus wat blokt die, wat blokt jij? Voilà. Als je wil meespelen en wil je dat wij jouw studie raden, dan kan dat. Dan moet je nu wat blokt die sturen in de app van M&M.
1: Droomde jij vroeger zo van bekend worden als zanger?
0: Nee. Niet per se. Nee.
1: Wat dan wel? Wat wou jij vroeger worden?
0: Power Ranger.
1: En de welke kleur?
0: De witte.
1: Ah ja, ik je rood.
0: Dat is niet... Nee, jongen. Jason.
1: En dat mag niet.
0: Jawel.
1: Heel veel oordeel.
0: Nee. Ik dacht, ja, Kimberly misschien. Met de roze. Maar nee, de rode. Dat mag ook. Nee, dat is goed. Dus wat blokt die? Wil je meespelen? Dan stuur je nu wat blokt die in de app van M&M. En dan proberen we jouw studie te achterhalen aan de hand van vragen.
1: Maar dus letterlijk, hè? Wat blokt die of blokt die of zo? Niet uw studierichting al sturen.
0: Nee, maar dan weten we het al.
1: Ja.
0: We willen het raden. Dus wat blokt die nu in

0: En Save My Love.
1: En nu deze banger.
2: Wat blokt die? Oh yeah.
3: Robin en Julie weten het niet.
0: Wat blokt die? Wij raden zo graag jouw studie. We spelen Wat blokt die vandaag met Robbe de Bruin. Dag Robbe.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hey, jij klinkt vrolijk. Is dat ook zo?
4: Ik klink best wel vrolijk inderdaad, ja. Het is een goede dag.
0: Oké.
1: Klinkt een klein beetje als Bern ook.
4: Absoluut.
1: Okay, ja, super.
0: Wacht, ik wil nog één vraag weten. Stellen, mag ik?
1: Begint de tijd dan al te lopen?
0: Nee, maar gewoon, Robbe, heb jij bruin haar?
4: Ik heb bruin haar, ja.
0: Ja, ik wist dat.
1: Makes sense, Robbe de Bruin.
4: Ja, oké.
0: Okay. Nee. Het was niet daarom dat ik dat was. Het was geen slechte mop dat ik wou maken.
4: Oké.
1: Het is dan wel eens scherp, Robbe de Bruin.
0: Dat is leuk.
1: Ik ging vragen wat ben je aan blokken, maar dat mogen we niet doen, want we starten de klok.
0: Wacht, nog één ding. Zat jij vroeger in de scout?
1: Maar allee.
0: Maar wat?
1: Dat is al info.
4: Ik zat 1 jaartje in de scout, van 6 tot 7.
1: Stop.
4: Dus niet echt eigenlijk.
1: Stop. Ja. Nu niets meer, want nu starten wij 60 seconden de tijd. En na die 60 seconden achterhalen we wat jouw studie is. Hier gaan we. Hoe groot ben je?
4: 1,83 meter.
1: Grote kerel.
0: Wat heb jij gegeten vanavond?
4: Frietjes.
0: Mm-hmm. Met welke saus?
4: Het was een julienne, dus dat zat deze uit, denk ik.
1: Mm-hmm. Nou, echt wel studenten eten. Hoe heet jouw favoriete leerkracht?
4: Charles de Weert.
1: Charles de Weert.
0: Heb jij een rijbewijs?
4: Nee, helaas.
1: Is misschien niet nodig. Is de studie die jij doet, is dat met een ingangsexamen?
4: Dat is met een ingangsexamen, ja.
0: Wat is je grote droom?
4: Mijn grootste droom is om een serie te maken, denk ik.
1: Ingangsexamen, serie, die gaat in iets artistiek zitten.
0: Ja, denk ik.
1: Wacht, wat kunnen we nog vragen? Heb je ooit al geacteerd?
4: Nee, dat
0: geregisseerd?
5: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomer-essentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijs.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.
2: Dat is het spel niet, je moet terecht
3: trekken. Maar je kiest toch zelf wat ik doe. Jij moet niet altijd bepalen wat wij doen.
2: Hij verandert altijd de spelregels.
3: Ja?
2: Het is toch niet, wat blokt die, wat blokt die? Wij raden zo graag jouw school.
3: Ja, maar omdat jij dat bepaald hebt.
2: Oké.
3: En ik weiger te leven in een wereld waar jij de regels bepaalt.
2: Dus jij gaat nu de school raden?
3: Ik denk dat Robbe aan het riet zit.
2: Klinkt ook wel. Oké, en dan doe ik daar nog bovenop dat jij, Robbe, de richting scenario schrijven doet.
3: Ja, het is zoiets in de audiovisuele sector, zo iets kunstig. Allee, nee, jawel. Maar zo iets media gerelateerd, denk ik ook.
2: Robbe?
4: Oké, ik mag het zeggen?
2: Je mag het zeggen.
3: Ja.
4: Ik doe inderdaad audiovisuele kunsten op het rit. Dus geniaal gedaan.
2: Oh!
3: Geniaal van Julie! Ja.
2: En van Robin, hè, met scenario schrijven.
3: Jij hebt letterlijk niks juist geraden. En ik heb alles juist geraden. Ik ben de beste in dit spel.
2: Wacht even. Robin, heb je ooit al een scenario moeten schrijven voor je school?
3: Zeg nee.
4: Ja, ik heb dit jaar een scenario voor een kortfilm geschreven.
2: Scenario voor een kortfilm, bang!
3: Dat is Robin, hè.
2: We hebben samen zo goed gedaan, Julie. Toppie. Zeg, dus jij bent nu volle bak aan het studeren. Wat moet je dan blokken voor audiovisuele studies?
4: Mijn grote eindwerk was dus een kortfilm schrijven. En die is gisteren voor de eerste keer vertoond. Dat was heel fijn. En nu zijn er nog
3: Proficiat?
4: Een paar examens. Dankjewel. En nu zijn er nog een paar examens. Zo dramaturgie, tekstanalyse, van die dingen.
2: Leuk.
3: Maar jij klinkt zo... Allee, heb jij stress nu, deze periode?
4: Het valt eigenlijk goed mee. De meeste stress is al gepasseerd eigenlijk. Mijn eindwerk is ingediend, dus het gaat degelijk.
2: Toppie. Mogen wij nog een lied draaien voor jou, zo tijdens de laatste examenperiode van Robbe?
4: Ja, absoluut. Ja, dan ga ik graag voor om de avond mooi af te sluiten, of toch de laatste boost te geven aan de studenten, Vonken en Vuur van Clouseau aandragen.
2: Wow, Robbe, wat een fantastische
3: keuze. Wat doet dat lied met jou? Heel concreet. Als je dat hoort, wat gebeurt er dan met jou, Robbe?
4: Heel veel vonk en heel veel vuur vooral. Dan heb ik vooral heel veel zin om op een tafel te gaan staan.
2: Dat is een scenario-schrijver. Dat hoor je meteen. Robbe, merci. Succes met je kortfilm. Hoe is de titel van je kortfilm?
4: De zon, de aarde en een kever.
3: Love it.
4: Fantastische titel, ik weet het. Ja.
2: Merci, Robbe. Merci, man.
3: Dankjewel, Robbe.

0: van Cluzo.
1: Dat helpt altijd, hè.
2: Dat is een deugd. Soms tijdens het blok ook even relax met Doja Cat. Kiss me more. Mm. Ah.
1: Relax.
2: Keep it groovy.
3: So
2: chill out. Yeah. Blocking. Zometeen kan je nog cinematickets winnen hier bij ons.
1: Yes.
2: Oh yeah.

0: Kiss Me More Groovy. Doja Cat.
1: Weet je wat de leukste dag is tijdens de blok?
0: Woensdag.
1: Vrijdag. Vrijdagavond, dat is het allerleukste. De blok, want dan moet even niks. Mm-hmm. Je blokt een hele week en dan op vrijdag kan je echt ontspannen. Even iets leuks doen om dan op zaterdag weer verder te blokken.
0: Dat is
1: wij
0: waar.
1: Hebben.
0: Sorry, maar dat is echt zo.
1: Perfect voor die avonden.
0: Ja, van de vrijdagen. Gedaan met blokken en dan ga jij naar de cinema. Op ons kosten.
2: Met een plus één. Naar de cinema. Helemaal gratis.
0: Alsjeblieft. Hey, maar dat is toch top? Dus de hele week geblokt, examens geknald en vrijdag ontspanning. Twee cinematickets te winnen, nu meteen. Hoe gaan we dat doen? Het is eigenlijk zeer simpel. Mensen weten dat misschien niet, maar we zijn beide acteurs. Ik heb 4 jaar gestudeerd. Gillet, jij speelt mee in Jingle Bells. Dus dat is ook een reeks. Voilà. Dus wij kunnen wel wat acteren. Wij gaan een bekende filmscène naspelen. Het is aan jou, lieve luisteraar, om te raden uit welke film deze komt. Die filmscène, ik doe dat soms ook bij Robin van de Radio, maar dan in het West-Vlaams. Maar whatever, nu doen we het samen. Ah, dat gaat leuk zijn, dat gaat leuk zijn. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké. Heb je zwaar ingeleefd op je rol?
1: Ik ben nu iemand anders. Hoort je het al? Ik ben nu iemand anders.
0: Wat lager, precies. Oké. Welke film is dit?
3: Hallo, Jack. Ik ben van gedachten veranderd en ze zeiden dat je hier misschien zou...
1: Shh. Geef me je hand. Doe je ogen dicht, doe maar, ja. Stap je omhoog. Oh, pas op, hou je vast aan de reling. Doe je ogen dicht, niet spieken.
3: Nee, dat doe ik niet, hoor.
1: Hou je vast. Hou je ogen dicht. Vertrouw je me?
3: Ik vertrouw je, Jack.
1: Oké. Doe je ogen maar open.
3: Oh, wauw. Ik vlieg. Jack, ik vlieg.
0: En zijn. Voilà, dat was het. Alright. Ja, niet gemakkelijk. Of wel gemakkelijk, maar bon. Welke film was dit? Mag je nu doorsturen in de app van M&M voor 2 cinematickets? Hoe vond je het gaan?
1: Ik had beter een lagere stem genomen, maar ik dacht, weet je, nee...
0: Misschien had ik eerder nog hoger moeten gaan.
1: Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen.
0: Ah, dus het was eigenlijk niet... Oké, was geen probleem.
1: Nee.
0: Geen enkel probleem.
3: Hallo, Jack. Hey, Jack, ik ben van gedachten veranderd en ze zeiden dat je misschien hier zou zijn.
4: Geef me je hand. Doe die ogen dicht. Doe maar.
3: Oké.
4: Stap je omhoog. Hou je vast.
1: Precies, plots een andere scène.
0: Ja, stop. Ja, bo, welke film? F van M&M, niet in de auto. Stuur maar door.

0: Turn the Lights Off.
1: Check.
0: Daarnet cinema hier op de Blokradio. Het was prachtig. 2 tickets kan je winnen om naar een film te gaan als blokpauze. Vrijdagavond, dat kan. Als jij dat op woensdag wil doen, mag dat ook. Ze zijn geldig op alle dagen. Op ja. Gratis cinema tickets.
2: Dat is ook een leuk date-idee trouwens.
0: Hela, blokdate. Hepla. Ah. Welke film hebben wij nagespeeld? Dat is natuurlijk de vraag. Niet van 1 miljoen, maar van 2 cinema tickets. Veel mensen hebben gestuurd. Eentje daarvan is Lisa. Dag Lisa.
3: Hallo.
0: Ben je aan het blokken?
3: Momenteel niet, maar ik ben wel in de blok, ja.
0: Oké.
2: Kan jij vrijdag een pauze nemen, Lisa? En bijvoorbeeld naar de film gaan? Heb je daar zin in?
3: Ik heb daar zeker veel zin in, ja.
2: Oké. Welke film zou je graag willen zien, hè?
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed welke dat nu spelende zijn.
2: Goeie vraag.
3: Maar er zal zeker wel een goede, interessante tussen zitten.
0: Okay. Ja,
2: dat is goed. De vraag is natuurlijk, de allerbelangrijkste vraag is natuurlijk, welke film zoeken wij? Welke scène hebben wij daarnet nagespeeld, lieve Lisa?
3: Jullie hebben de Titanic nagespeeld.
2: De Titanic.
0: Ja, dat is natuurlijk wel goed, hè? Toch?
2: Wat vond je? Nee, maar ik wil feedback, dat mag toch? Lisa, die wil dat geven, hoor. Wat vond je van ons? Als
3: Jack en Zo. Heel duidelijk.
0: Het was duidelijk.
2: Het was duidelijk, het was heel goed. Oké, Lisa.
0: Mooi zo. Zeg, wat studeer je eigenlijk, Lisa? Als je wel blokt?
3: Psychologie.
0: Ah, dat was een liefdescène, hè, daarnet. Dat is ook een emotie, hè. Psychologen die doen met emoties.
2: Kom aan.
0: Toch? Jij hebt ook psychologische studies afgerond, toch, Julie, bijna?
2: Volgend jaar studeer ik af, ja, dat klopt.
0: Dus dat wat...
2: Amai. Heel goed, heel duidelijk.
0: Oh, ferm. Ja. En wat doe je nu? Allee, wat is zo de moeilijkste van jouw psychologie-examens die er nog aankomt?
3: Psychopathologie is een heel groot vak. Mm-hmm. En geschiedenis van de psychologie is ook een groot vak. Mm. Maar ik vind het minder moeilijk.
2: Oké. Okay. Het is gewoon de hoeveelheid misschien.
3: Ja.
2: Ja, dus, dat snap ik.
3: Ja, een ervan is een jaarvak.
2: Ja, maar dus ben jij een goede student?
3: Soms.
0: Dat is... Diplomatisch.
2: Ja, heel duidelijk eigenlijk ook gewoon. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja. Zeg, Lisa, mogen we voor jou nog een lied draaien?
2: Oh ja.
3: Superhero van K3. Denk wel leuk.
0: Oh, welk gevoel als psycholoog krijg je van K3?
3: Heel blij en opgewekt.
0: Top.
2: Dat is duidelijk. Lisa, dank je wel.
3: Dank je wel.
0: En succes, Elisa.
3: Dank je.
0: Gaat het knallen, die examens?
2: Kom aan.
3: Zeker en vast.
0: Gaat het knallen, die examens?
3: Ja.
0: Ja.

0: Superhero van K3, de boosdoeners. En dan eigenlijk die vakken, die examens, die cursussen die je moet leren.
1: En jij bent de held, lieve luisteraar. De held die soms ook wat hulp kan gebruiken. Een hulplijn bijvoorbeeld. En die hebben wij voor jou zo meteen.

0: Sean Mendes.
1: Hoppa, gas geven, hè, Sean.
0: Ik ga een keer een velle hoze geven vanaan, dat ik zie het zitten.
1: Zeker, zeker wel.
2: M&M, bloktelefoon.
1: Dat is toch een zeer goede motivatie.
0: Ik ga een keer een velle hoze geven vanaan, dat ik zie het zitten.
1: Dat is mijn neef.
3: Sorry. Ik had dat nog nooit gehoord.
1: Ah. Ik had dat heel vaak gehoord in mijn show. Maar...
3: Sorry, man. Het is Vlamingen. Echt, ik vind dat altijd grappig.
1: Altijd goed, hè? Het is ook omdat hij zo heel gedecideerd zegt van hey, met dat blokken, ik ga ervoor gaan.
0: Ik ga een keer een velle hoze geven vanaan, dat ik zie het zitten.
1: Voilà. Amai.
3: Oh, dat is echt heel goed, sorry. Ik zag je gewoon niet aankomen.
1: Ja, dat is mijn neef.
3: Killian. Is dat echt uw neef?
1: Ja, Killian.
3: Ah.
1: Dat is niet waar, sorry. Dat is een bovenin. Dat is iemand van TikTok. Spijt me. Kan niet liegen.
3: Sorry, ik had dat nog nooit gehoord. Zwat, we gaan ervoor gaan. Ik denk dat het tijd is dat we onze lijnen nog eens openzetten.
1: Ah, van de bloktelefoon.
3: Ah. Ja, ik hoop echt dat een West-Vlaming is ook niet belt.
1: Oh.
3: We zijn op zoek naar West-Vlamingen.
1: Ja.
3: Die nu nog aan het blokken zijn.
1: Oh, amai. Oké, okay, ja, wie weet zijn ze.
3: Ja, je mag ook bellen als je niet West-Vlaams bent. We gaan niet discrimineren. Maar het zou wel leuk zijn als iemand belt die nu nog aan het studeren is.
1: Ja.
3: Belangrijk misschien om even het nummer mee te geven. Dus je kan ons bereiken op 078 78 10 10.
1: Voilà.
3: Als je nu nog aan het studeren bent, bel ons.
1: Ja, de lijnen staan bij deze officieel open. Dus van zodra je je telefoon pakt en het nummer 078 78 10 10 intikt, kom je rechtstreeks bij ons.
3: Ja.
1: Liefst mensen die nog aan het studeren zijn.
3: En West-Vlaams.
1: Ja,
3: maar West-Vlaams. Dat moet niet.
1: Vlaams.
3: Maar het moet niet, maar het
1: moet niet.
3: Grappig.
1: Want het zijn wel pluspunten.
3: Het is ook niet om uit te lachen, ik vind dat gewoon grappig.
1: Maar dit is een ander. Dit is niet West-Vlaams, denk ik. Hallo, met wie?
4: Hoi, ik ben Stefan.
1: Nollander. Hey, dag Stefan. Hey. Hallo.
4: Hallo.
1: Ben jij nog aan het studeren?
3: Nee.
4: Nou, ik ben eigenlijk aan het verhuizen.
1: Dus we vragen een West-Vlaming die aan het studeren is en we krijgen een Hollander die aan het verhuizen is. Oké. Okay. En
4: ja,
1: van waar?
4: Hollanders luisteren niet zo goed.
1: Dat is waar. Ik heb niet verstaan wat zij. Ik weet niet of dat waar is.
3: Ze luisteren niet zo goed.
1: Ah, luisteren niet zo goed. En van waar naar waar verhuis je?
4: Nou, van de regio van Breda naar Leeuw.
1: Oké. Okay. Veel succes daarmee. Ja, maar sorry, we zochten een West-Vlaming die aan het blokken was. Oh, hallo, met wie?
5: Ja, met Manon.
1: Ja, inderdaad. Ik ben een West-Vlaams.
3: Ben je boos, Manon?
5: Pablo?
3: Ben je een beetje boos?
5: Nee.
3: Ah,
1: ben je West-Vlaams?
5: Ja.
3: Jak, ja.
1: Ben je aan het studeren?
5: Jojojojo.
1: Jeppie. We hebben er een aan de haak.
3: Wat ben je aan het studeren?
5: Analytische chemie.
1: Heb je er zin in, Mano? In analytische chemie?
5: Nee.
1: Nee, hè? Kunnen we iets doen om jou een beetje motivatie te geven?
3: Ja.
5: Ja, weet
3: ik
5: niet.
3: Examen komt. Je hebt niet verstaan, sorry.
1: Samen komen in de stem, no?
5: Het examen komen invullen.
1: Het examen komen invullen.
3: Nee.
1: Dat is geen goed idee, denk ik.
3: Ik weet zelfs niet wat de analytische... Wat was het? Chemie? Analytische chemie.
5: Ja,
3: is.
5: Chemie.
3: Ik weet niet wat dat is.
5: Ja, ja, ik ook niet,
3: hè. Waarom ben je dat dan aan het studeren?
1: Ja, daarom, hè.
5: Omdat ik er morgen een examen van heb. Mm.
1: En is het in het hoger of in het middelbaar?
5: In het hoger.
1: Oké. Okay. En welke richting studeer je?
3: Ja.
5: Agro-industrie.
1: Oh... Agro-industrie. Voor de boeren?
5: Ja, zeker.
1: Jepla, zeker.
5: Ik heb dat... meer in de tracteur gestudeerd dan van mijn bureau.
1: Om even te vertalen voor de mensen die deze niet helemaal mee gehad hebben. Kan je dat nog één keer herhalen, Mano?
5: Ik heb al meer in de tracteur gestudeerd dan van mijn bureau.
1: Alsjeblieft. Ik heb al meer in tracteur gestudeerd dan van mijn bureau. Mano, we gaan in plaats van een chemie-examen van jou afnemen, even een kleine dierenexamen doen met jou. We gaan je dierenkennis testen. Elke beurt doen Julie en ik een dier na. Het is aan jou om meteen als agro-specialist te raden welk dier het is. Oké?
5: Okay? Yes, oké. Okay.
1: Julie, hier ga je. Ja.
3: Je moet aanvullen, het is een krolse.
5: Poes.
1: Krolse poes. Goed?
3: Ja?
1: Okay, ah ja, sorry. Ja, maar ja.
3: Ah, moet ik nog iets doen?
1: Nee, ja, ik ging nu eentje doen.
3: Oké, doe.
1: Oké, ik ga een dier doen, Mano, klaar?
5: Ja.
1: Oké, okay, komt-ie. Dat was hem.
5: Een
1: zwin. Correct.
3: Ik had eigenlijk niet zoveel dieren.
1: Ja, jawel.
3: Nee, echt niet.
1: Doe eens een... wacht, ja. Ik had lippen, zodat maar nooit en de luisteraar het niet horen. Doe eens dit.
3: Ja, maar hoe klinkt het?
1: Ah ja. Ja, doe maar.
6: Rabbit. Rabbit. Rabbit.
1: Manno?
6: Rabbit.
5: Padden.
1: Padden! Was een kikker. Sorry, mijn man.
3: Alles wat jij zegt is weg. Dat is
1: dat is fantastisch, hè. Ze zit er bonk op.
3: Aan. Een zwin, een padden.
1: Een zwin, een padden. En tot slot, laatste beest. Manon, ben je klaar voor? Komt-ie.
5: Ja,
1: komt-ie. Oh.
5: Ja, dat is een dekbelspier, hè.
1: Sorry?
5: Dat is een dekbelspier.
1: Een dekbelspier is helemaal juist. Dat was eigenlijk een wolf, maar ça va. Wat is een dikbulstier?
5: Ja, zo'n mooie Belgische blauwe stier en zo. Een baar van een stier.
1: Manon, ongelooflijk bedankt om jouw kennis met ons te delen. Ik voel me verrijkt. Succes nog met chemie.
5: Merci, merci.
1: Gaat dat lukken?
5: Mobaya.
1: Salut. Bestie. Bye. Yo. Een padden.
3: Een zwin.
1: Een zwin. Kom maar jongens, als Steffen niet meer gaat. Laat u gaan, hè. Geef een beetje gas.
0: Ik ga een keer de velle hozen geven vanavond. Ik zie het zitten.
1: Yeah.

0: Jepla, Gigi D'Agostino met L'amour toujours. Oh, en morgen, Ela, wacht. Morgen krijgen wij fantastisch bezoek.
1: Juist.
0: Iemand die jij goed kent?
1: Totaal niet.
0: Van The Real Housewives of Antwerp?
1: Mijn favoriet wel, Kiki.
0: Hey, I'm at

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Rond deze tijd herneemt het vliegverkeer in ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Je hoort de woordvoerder Isan Shiwalegli.
1: Wel, met de partners zijn we voorbereid om de vluchten terug op te starten. De check-in is al volop bezig en we hebben nog zo'n 40 vertrekkende en 40 aankomende vluchten die deze avond gepland staan en waarvan we de passagiers natuurlijk zo goed mogelijk zullen opvangen.
0: In Charleroi werden zowat 40 vluchten geschrapt. Sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. Volvo Car Gent heeft vanavond de productie in de eindassemblage moeten stilleggen als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er nieuw overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman. Daar brak vanmiddag een staking uit nadat duidelijk werd dat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent gaat. Plasman levert 180 onderdelen aan Volvo Car Gent. Het autobedrijf is met zowat 6500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van het land. In Maaseik in Limburg is rond 3 uur vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Ze werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed verder. Hij keerde achteraf terug naar de plaats van het ongeval en is gearresteerd. Een verkeersdeskundige zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, goals van Tielemans en Lukaku. Vanuit Rijeka, Peter van den Bent.
2: Een mooie overwinning is het geworden van de Belgen in wat echt wel een gezapige oefenwedstrijd was, zonder al te veel tempo en met lange tijd niet bijzonder veel doelgevaar. Voor de rust hadden de Kroaten het initiatief, maar de experimentele driemansdefensie stond nooit onder druk en kort voor de rust scoorde Tielemans ineens 0-1. Even later redde Courtois heel sterk op een punter van Modric. Na de pauze lieten de Duivels zich te ver wegduwen en voetballend was het lange tijd heel mager. Maar ook nu bleven Kroatische kansen beperkt tot 2. Een kopbal van Budimir tegen de lat en een bal van Pasalic rakelings naast. Na de vele wissels gingen de Duivels weer beter voetballen. Van Aken kopte ook tegen de lat. Er was nog wat dreiging. En in de toegevoegde tijd vierde Romelu Lukaku zijn lang verwachte rentree met een doelpunt op de tegenaanval 0-2. Mooi meegenomen midden de voorbereiding. Zaterdag oefenen de Duivels nog thuis tegen Tunesië.
0: Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaring in het westen met centrumtemperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
4: Magic Summer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Isan Shiwa Lekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Het sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken en dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilge van Skies.
3: Een naoverleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
1: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet het beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2 uur vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
2: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen. Maar het belangrijkste was om te winnen, dus we hebben dat gedaan. Tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen doen, dus ja, ik ben blij.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze week.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar kan wel druk worden, zegt Isan Shiba Legli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers hier zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Duimans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, 50, 60 jaar dat het daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is er al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat huis is nu eigendom van de stad. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: En komende zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. En morgenavond speelt de Congolese nationale voetbalploeg in Luik een oefenmatch tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich voor in België en niet in Kinshasa, omdat de VS, een van de gastlanden van het WK, reisbeperkingen heeft opgelegd wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Vanavond is bekendgemaakt dat hun oefenmatch van volgende week in Spanje tegen Chili is afgelast. De plaatselijke burgemeester heeft die wedstrijd verboden. Journalist Gilles Bebea van de podcast Coolcast is daar niet over te spreken.
5: Ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen in die voorbereiding.
0: In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Zo, dinsdag 2 juni zit erop. Een goede nacht.

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: M&M live. M&M.
4: Make life sing.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan een politiebureau daar. Het protest komt er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker gebombardeerd die naar een Iraanse haven wilde varen. Het schip onder de vlag van Botswana probeerde het Iraanse eiland Gark te bereiken. Volgens de VS negeerde de bemanning meerdere waarschuwingen. Uiteindelijk is beslist om de ongeladen tanker te bombarderen met een gevechtsvliegtuig. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens al sinds 13 april. Sinds 9 uur gisteravond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk in ons land. Dat was om 2 uur stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden 140 vluchten geschrapt, in Charleroi 70. Na 9 uur zijn er in Zaventem nog een 40-tal vluchten vertrokken en ook 40 aangekomen. Maar sommige passagiers zullen tot de ochtend moeten wachten, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
3: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. En dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
0: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: M&M Live.

Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende op